gewoon 2 uur volledig meebullen terwijl je in een soort mega nachtclub staat. Echt heel vet. Hoor je hier op 3FM 2 liedjes van Harry Styles achter elkaar? App dan waarom jij naar zijn concert moet en maak kans op de muzikale trip van je leven.

Cameron Whitcomb bij 3FM Jordan Medusa. Binnen nu en 3 minuutjes hoor je deze van Bruno Mars. Ja, en ik heb hier audio klaarstaan van de tenen krommende goalschoen van het Nederlands elftal. Het liedje wat afspeelt als het Nederlands elftal scoort. Ja, en we spelen over 20 uur tegen Japan. Ik zou bijna willen zeggen, het is prima als we niet scoren. Zo slecht. Ik laat je hem zo meteen horen.

0: Moby en Go hoorde je bij 3FM. Het kan gewoon bijna niet anders dan dat er een of andere contentmanager bij het Nederlands Elftal heeft lopen kloten met AI om zo de goaltune van het Nederlands Elftal te maken.
1: 3FM.
0: Kan niet anders.
2: Bas van Schaik.
0: Kijk, het WK voetbal is natuurlijk begonnen. Net afgelopen Marokko tegen Brazilië is uiteindelijk 1-1 geworden. Het zou ook zomaar kunnen dat je lekker opblijft, want over een uur dan Haiti tegen Schotland. Ja, ik ben best wel een groot sportliefhebber. Ik volg het. Ik heb een WK-poeltje ingevuld en zo. En ik probeer zoveel mogelijk wedstrijden te kijken. En zo zag ik ook dat, nou ja, de eerste wedstrijd van het WK Mexico speelde. En zo klonk het toen zij scoorde. En let vooral even op de goaltune.
3: Quiñones, goal!
0: Daar komt hij.
3: En de eerste treffer van dit WK is een feit. Mexico over.
0: Hoor je dat? Ja, en daar ben ik dus even wat dieper in gedoken. Want wat schijnt nou? Elk land heeft een eigen goaltune in mogen sturen. Ja, en echt waar, dit is hem, die van Nederland. Ja, dat is wel duidelijk, hè? Wij houden van Oranje, van André Hazes. Maar dit is oprecht. Ik maak geen grap. Dit is wat je krijgt als je André Hazes bijhouden van Oranje in AI gooit. En daarbij zegt, maak een hippe danceversie. Het is zo eenvoudig. Het is ook echt wel tenenkrommend slecht. Maar goed.

Shakira en Burna Boy bij 3FM en Die Die. Zometeen stappen we samen in de 3FM nachtclub, waar ik je ga voorstellen aan de top 3 dance tracks die dit weekend zijn uitgekomen. En eerst Olivia Dean en Sam Fender.

Jawel, jawel. Dit zijn ze. De top 3 dance tracks die dit weekend zijn uitgekomen. En nu al beter scoren dan het Nederlands elftal zal gaan doen op het WK. We starten bij de nummer 3, de Britse Joshua. Hij is al best wel bekend in de underground dancing. Dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Ik bedoel, ja, goede, lekkere, groovy tech house, stuwende baslijnen. Lekker zeg. Joshua op nummer 3, Let's Get Ill. Oh!

Ziek goed. Joshua, Let's Get Ill op nummer 3. Dit zijn ze, de top 3 dance tracks die dit weekend zijn uitgekomen. Door met de nummer 2. En dit gaat een grote worden hoor, de Duitse DJ Boont. Varos pak is voor hem als een eitje bakken. Elke video weer miljoenen streams. Bizar. Hij snapt de jongere doelgroep. En zijn compagnon Cascade met zijn 55 jaar dan weer de oudere doelgroep. En dit is het resultaat. Wat een samenwerking tussen DJ Boont en Cascade. Come back around.

0: sometimes I catch myself thinking maybe there's no such thing as this life or the next. Maybe it's just all one long breath. And every inhale is like a new beginning, and it feels like we're the beginning. But it feels like we've been here before.
1: Boont en Cascade op 2 in de lijst met de beste dance tracks die dit weekend zijn uitgekomen. Mocht je gaan stappen, dan ken jij de beats en de lyrics al, want die heb je gehoord hier op 3FM. Het is tijd voor de nummer 1. House, UK Garage Indie, de Franse Jersey weet er wel raad mee. Dit is Obsessed.

Lekker zeg, de top 3 dance tracks die dit weekend zijn uitgekomen hoorde je in Vogelvlucht. Je hoorde op 1 Jersey en Obsessed. Terug naar de wat rustigere muziek. M83 hoor je zo meteen en eerst Sommelieu.

0: M83 bij 3FM en Midnight City. Afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover. De bekendmaking van het doel en de locatie van 3FM Serious Request.
1: 3FM Serious Request, editie 2026. Vindt dit jaar plaats in, jawel, Arnhem!
2: Arnhem, laat je horen!
0: Jawel, jawel. In de week voor kerst dan staat het Glazen Huis op de markt in Arnhem. En we gaan daar geld ophalen voor de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen zetten we ons in voor een nieuw brandwondencentrum daar zo. En waarmee de zorg voor kinderen met ernstige brandwonden verder verbeterd kan. Zo moet die. Wil je vast in actie komen? Dat kan. Alle info hoe dat kan vind je op 3fm.nl/seriousrequest.

0: Harry Styles.
1: Ja, doe het.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM.

0: Bij 3FM hoor je de meeste en de beste muziek voor in je weekend. Zometeen onder andere Benny Benassi en ook Somber. Na het laatste nieuws, het is 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland zelf kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Bas van Schaik.
0: Schuif de banken en de stoelen maar aan de kant. Ja, we gaan zometeen beuken met Benny Benassi. Satisfaction staat voor je klaar. Ook de nieuwe Shannon Sparrow hoor je na Somber.

0: Als je nu niet wakker bent, dan weet ik het ook niet meer. Benny Benassi, you're the satisfaction bij 3FM. Een bijzonder goede nacht, Bas hier. En ik heb zometeen ontzettend slecht nieuws voor alle vrijgezelle mannen van Nederland.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Waarvoor een voetballer debuteert in het nationale elftal een droom is die uit kan komen, is dat voor een artiest een track maken voor een grote film. En dat is Sienna Sparrow gelukt. Naast namen als Dua Lipa, Lady Gaga en Miley Cyrus is ook zij benaderd om een track te maken voor The Devil Wears Prada 2. En dat is deze, de nieuwe Sienna Sparrow met 3FM. Dit

Ik heb een trieste mededeling voor alle mannen die op dit moment zitten te luisteren naar 3FM. Ik weet dat je misschien ooit hoopte dat het nog mocht gaan gebeuren. Dat je haar ineens gewoon tegen het lijf zou lopen. Maar helaas, onze celebrity crush Dua Lipa, die heeft nu officieel ja gezegd tegen haar vriend, acteur Callum Turner. Moet wel zeggen, dat deden ze toch wel chic hoor. Geen schaaltje, lauwe bitterballen met mosterd of zo. Nee. Een 3-daags huwelijksfeest in Sicilië met alles erop en eraan. Bruidstaart, luxe eten, hele dag hapjes en zo. Ja, tijd voor Dua Lipa om die overtollige calorieën van de Italiaanse bruidstaart er weer even keihard af te trainen. En hoe doe je dat beter dan met deze ultieme workout track van haarzelf? Dua Lipa.

0: geluisterd naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Nothing but thieves. Evolution.
3: Met 3FM ontdek

Bij 3FM van Nothing But Thieves, you're the evolution. Ja, zondag is de ideale dag om gewoon lekker op de bank te hangen, lekker de televisie aan te knallen en te genieten van sport op televisie. Ik neem even met je door wat je later vandaag gewoon allemaal kan aanzetten. Onder andere om 3 uur de Formule 1, de Grand Prix van Barcelona. Dan heb je ook nog darts, is leuk. World Cup of Darts, daar gaan dus is 2-2 en dan landen tegen elkaar. En Nederland zit er nog in, de kwartfinale en de halve finale en de finale zijn allemaal morgenavond. Eigenlijk vanavond, zondagavond. En ook natuurlijk nog het WK voetbal. Nu bezig, Haiti tegen Schotland. En vanavond om 10 uur het echte werk, Nederland tegen Japan. En over 2,5 uur spoelt Turkije nog trouwens. Ik zat eens te kijken net op de beelden. Zijn er veel fans van Turkije bij die wedstrijd? Wel een Antalya.

0: Hey, hoe lekker zou dat zijn als je gewoon binnen nu en een minuutje of vijf in je handen staat met zo'n volle burger? Oh, en dan zet je dan zo'n hap in. Dan komt een beetje de saus komt dan naar voren. Je proeft een beetje die sla. Een beetje die sappen van die hamburger. Het komt allemaal samen in je mond. Ja toch? Oh, wat goed. Maar het fijne aan dit item is dat je ook gewoon voor een zak chips zou kunnen gaan. Jij wint namelijk een midnight snack naar keuze als je zometeen belt naar 3FM. En jij prijs als je de twee getallen die je zometeen hoort allebei in je telefoonnummer hebt. Oftewel, je hoort twee getallen, zitten ze allebei in je telefoonnummer. Dan bel je naar 3FM via 09091336. En dit zijn die twee getallen.
1: 4. 7.
0: Ja, heb jij de getallen 4 en 7 in je telefoonnummer? Pak dan nu zo snel mogelijk je telefoon erbij en bel naar 3FM via 09091336. Ik herhaal nog één keer 09091336 en win die Midnight Snack.

0: Getallen 4 en 7 zaten ze in je telefoonnummer. Dan kan je bellen naar 3FM via 09091336. Hey Patrick.
1: Hi, goedenavond.
0: Wat vind je ervan van de wedstrijd tot nu toe?
1: Ja, leuk. De spannende wedstrijd. 1-0 voor Schotland.
0: Maar je gaat toch niet menen, Patrick, dat je speciaal bent opgebleven om Haiti tegen Schotland te kijken?
1: Nou, dat doe ik meestal niet, maar ik kijk ook 4 jaar uit om het WK te kijken. En het zijn helaas wat moeilijke tijden, maar we blijven doorgaan.
0: Oké, dus jij probeert elke wedstrijd te zien de 2K, als ik het goed begrijp?
1: Nou, de dagen dat ik vrij ben, zeker.
0: En nou ja, straks zijn er nog meer wedstrijden. Onder andere Turkije speelt straks nog op het WK. Die spelen tegen...
1: Wie is het ook? Australië.
0: Australië. Kijk, dat heb jij scherper dan ik. Die wedstrijd is om 6 uur. Ga je hem doortrekken?
1: Nee, dan lig ik wel echt in mijn nest.
0: Oké, dus die wedstrijd niet. Maar Haiti tegen Schotland, ja, die moet even meegepakt worden. 0-1 zie ik. Het staat hier in de studio ook aan.
1: Brazilië, dat komt nog wel.
0: Och, Haiti tegen Schotland. Ja, en heb je ook Brazilië tegen Marokko gezien, denk ik?
1: Ja, klopt.
0: Wie gaat het WK winnen?
1: Nederland natuurlijk.
0: Ja? Hoeveel denk je tegen Japan vanavond?
1: Nou, die ga ik dus vanavond in de bioscoop kijken. Een leuk zweetje, hoop ik.
0: In de bioscoop? Echt?
1: Ja,
0: kan dat?
1: Dat hebben ze.
0: Waar kan dat? Daar moet ik ook zijn.
1: In Pathé Ypenburg. Daar gaan we in de hele volle zaal gaan we met z'n allen voetbal kijken.
0: Pathé Ypenburg.
1: Japan.
0: Zijn er nog kaartjes voor?
1: Nee, stijf uitgekocht.
0: Ja, wat leuk. En dan met z'n allen juichen. Och, maar dan hoor je misschien ook die vervelende analyses van de mensen die naast je zitten. Die ook een soort bondscoach willen zijn dan.
1: Ja, nou, daar ben ik ook weer eentje
0: van. Dat is dan weer het enige nadeel. Hey, heel erg veel plezier alvast. En ik heb goed nieuws. Heb je nu een beetje honger tijdens het voetbal kijken?
1: Oh, nou, er gaat altijd wel wat in, ja, zeker.
0: Ik heb goed nieuws. Jij wint hem, de Midnight Snack naar keuze, Patrick.
1: Heerlijk.
0: Waar ga je voor?
1: Ik ga denk ik gewoon voor een klassiek hamburgertje van een McDonald's.
0: Oh, goed zeg. Hey, ga ervan genieten. Die komt jouw kant op, gaan we fixen. En geniet
1: goed,
0: ook van de voetbalwedstrijd, hè?
1: Yes, dank je. Hoi.

0: Benson Boone, Beautiful Things 3FM. Aangeschoven is ondertussen Jelle, die je zometeen vanaf 4 uur hoort. Jelle, hoe is het met jouw voetbalkennis?
1: Met mij, daar vraag je precies de ene vraag die je niet moet stellen. Echt heel slecht.
0: Ja?
1: Ja, echt elk toernooi wordt er weer opnieuw uitgelegd wanneer je bij het spel staat.
0: We gaan zometeen even een klein testje doen. Waar of niet waar? En dan de VAR, dan is het dus gecheckt, dan is het dus waar, want dat is gecheckt. Of het is niet waar.
1: Oh god.
0: Je hebt 3 minuten de tijd om je in te lezen.

0: Johnny Flex, Frenna en Idali. Jorden populair bij 3FM. Ben je er een beetje klaar voor?
1: Ik heb net alle regels die er zijn in mijn
0: hoofd. Ja, in 3 minuten heb je nog een beetje ingelezen.
1: Ja, het is niet normaal.
0: We gaan spelen waar of niet waar. En dan is waar in dit geval dat het gecheckt is. Dus het is waar. Want het is, ja...
1: Leuk, het is videoscheidsrechter natuurlijk.
0: Dus, ja, precies. Ja, dan moeten ze, ja. Doen ze zo even met hun vingers doen ze zo een vierkant maken. En dan lopen ze naar het scherm toe en dan gaan ze kijken. Ja, ik heb wel instaplevel gemaakt voor jou, hoor.
1: Dat is fijn.
0: Oké. Er zijn dit WK, ik weet niet of je het gevolg hebt, al 3 rode kaarten gevallen. Waar of niet waar?
1: Ik weet wel dat bij de eerste wedstrijd gelijk al heel veel werd uitgedost. Ik denk waar.
0: Hey, heel goed. Je hebt het wel een beetje gevolgd dus.
1: Nou, nee, ik kreeg gewoon mee dat er in die eerste wedstrijd absurd veel kaarten waren.
0: Het waren er 3 inderdaad. 3 rode kaarten, absoluut. Volgende. Vorige wereldkampioen was Spanje.
1: Volgens mij is die niet waar.
0: Hoppa, weet je dan wel wie het wel was?
1: Ik denk Duitsland of Frankrijk, maar geen idee.
0: Nee, dat was Argentinië.
1: Argentinië, lijkt erop.
0: Ja, ja. En de laatste, de all-time topscorer van het Nederlands elftal, dat is Marco van Basten.
1: Ja, daar vraag je me wat. Is het heel erg als ik dit niet weet?
0: Goed of fout?
1: Ik denk niet waar.
0: Hey, dat is Memphis Depay, onze topspits.
1: Dat wist ik natuurlijk.
0: Van de nummer 17 van Brazilië.
1: Was ik natuurlijk van op de hoogte.
0: Zou die in de...

0: aan met 3FM. Zometeen Lammer, Alex Warren en ook de Bouwsa. Eerste stand van het land, NOS op NOS Journaal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Het werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM NTR. Jelle Hofbeek.
0: Ik heb zo de gouden tip voor je hoe jij makkelijk geld kan verdienen op het strand. Ook muziek van de Bouwsa's voor je onderweg. Magnetic, Michael Jackson hoor je zo na Lammer.

Mijn naam is Jelle op de plek van Anand Verboom. Ik ben vanochtend bij je als je op moet staan op deze vroege zondagochtend. Of als je nog richting het einde van je nachtdienst gaat. Met de muziek zit je hier goed hoor. Zometeen Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. Ook Jelly Roll is voor je onderweg en Michael Jackson hoor je zo. Eerst heb ik een geniaal business idee voor je. Het strand Punta Molentis op Sardinië. Dat weert parasols en tenten voor strandgangers tussen de 10 en 65. Om natuurbranden en vervuiling in het beschermde gebied daar te voorkomen. Alleen voor jonge kinderen en ouderen geldt een uitzondering. Bezoekers zijn dus best wel verontwaardigd en die uiten op social media hun zorgen over zonbescherming. Wel handig voor van die mensen die over het strand lopen om water te verkopen. Als zij nou een paar 65-plussers erbij in dienst nemen. Ik zie een heel nieuw business idee op gang komen. Nou goed, gelukkig mag je bij 3FM je paracetamol. Ik wilde echt het paracetamol zeggen, het is een parasol. Gelukkig mag je bij 3FM je parasol wel meenemen. En dat is maar goed ook, want ik ga de zomerhit van 2026 voor je draaien. Gemaakt in koud Noorwegen, maar het zonnetje op je radio. De Bouza is dit bij 3FM. Magnetic.

0: Jackson op 3FM, you're the black or white. Goedemorgen, het is tijd om even lekker wakker te worden.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: En ik kan je vertellen, dat word je hier wel van hoor. Het is nieuwe muziek van Ida op 3FM. Ik kan je vertellen, dit schreeuw je mee. Dit voelt als schoppen tegen alles waar je tegenaan kan schoppen. Als je al de hele nacht wakker ligt, kun je hier even je frustratie ermee uitgooien. Als je klaar bent met die vroege wekker op je zondagochtend, kun je hier even alle frustratie ermee uitgooien. Of als je nu in de WK-pool al allemaal foute voorspellingen hebt gemaakt. Het is nieuwe muziek, hele lekkere nieuwe muziek van Ida op 3FM. Dit is Ik heb er geen zin in.

geen zorgen. Ik heb net als Anan weer de lekkerste muziek voor je meegenomen. Teddy Swims, Mr. Know-it-alls voor je onderweg naast Homai. Als je erbij bent, gezellig, dan vind ik het altijd leuk om even wat van je te horen via de NPO Luister-app. Fleur die laat weten dat haar brandalarm net random afging en ze nu alles in haar huis aan het checken is op brand. Ik hoop voor je dat het meevalt. Anders in elk geval lief dat je eerste instinct is de NPO Luister-app erbij pakken. Pieter die zegt de laatste uurtjes op de vrachtwagen, dan lekker een paar dagjes thuis bij mijn gezin. Zin in! En Sanne die stuurt, ik ben rondjes aan het rijden met de kleine, omdat ze maar niet wil slapen. Als jij nou al wakker bent, vind ik het ook gezellig om even van je te horen. Ik zie Ronnie ook al in de app. En wie er ook is, dat is Stromae. Nou, dat is nog eens gezellig. Je hoort hem nu op 3FM. Dit is...

0: Je hoorde Mr. Know-It-All.
1: Boe!
0: Ben jij ooit... Schrok je? Ik dus net wel. Echt heel hard ook. Waarom?

0: Chumbawamba op 3FM, Jorden. Tap Thumping.
1: Boom!
2: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Ik ben, denk ik, nog nooit zo hard geschrokken als net. Ja, niet van het feit dat ik boe riep, hoor, maar... Het is wel gelijk een goede tip voor je als je op dit moment onderweg bent op de snelweg. Of als je veel op de snelweg te vinden bent. Ik was onderweg hier naar de studio. Ongeveer, anderhalf uur geleden op dit moment of zo. Twee uur geleden. En ik rijd op de snelweg. En ik zie iets in de verte op de vluchtstrook een wit busje stilstaan. Kan gebeuren, toch? Dat je pech hebt. Dat je met je busje stil komt te staan. So be it. Nou, komt de tegenligger tegemoet, dus ik heb mijn groot licht niet aan. En het moment dat ik langs dat busje rijd, zie ik in één keer iemand staan tussen de vluchtstrook en de rijbaan. Maar echt, zeg maar, aan de zijkant van het busje. Nou, echt hard in mijn keel. Ik ben denk ik nog nooit zo hard geschrokken als toen. En het stomste van alles is dus nog dat ik zo erg schrok dat ik een kwartier later, toen ik ongeveer hier in Hilversum was, pas bedacht dat ik hier eigenlijk 112 voor had moeten bellen.

Declan McKenna op 3FM. Je hoorde Brazil. Soms ligt geluk dichterbij dan je denkt. Daarvoor hoef je niet altijd helemaal voor naar de andere kant van de wereld. Producer John, die weet er alles van. Hij heeft vliegangst en daarom is hij dus op zoek gegaan naar muzikaal talent uit zijn eigen land. Hij kwam de local Jackstel tegen en de net verhuisde Juste. Nou, deze trio, de 3J's, werd geboren. Goed voorbeeld van roeien met de riemen die je hebt. Is deze tune, Turn the Lights Off, 3FM.

op 3FM. Je hoorde Seeing Stars. Goedemorgen, mijn naam is Jelle op de plek van Annan Verboom. Ik heb heerlijke muziek voor je meegenomen voor deze zondagochtend. Zometeen Kesha en Pitbull, Timber komt eraan ook, Harry Styles, American Girls. En even dansen met Mando Jao, Dance with Somebody na Empire of the Sun op 3FM. Dit is We Are the People. We

Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. 3FM.

0: op 3FM. Je hoorde American Girls.
1: 3FM.
2: Jelle Hofvenk.
0: Goedemorgen, mijn naam is Jelle. Op de plek van Anand Verboom. Het is zondagochtend, het is heel vroeg. En jij bent al wakker. Lekker dat je erbij bent. Hey, misschien ben je wel wakker door het WK voetbal. Schotland heeft net met 1-0 gewonnen van Haiti. En ik ga hier zo... Althans, ik ga hier. Anand die gaat dus ook zijn eigen WK beginnen. Ga ik je zo meteen alles over vertellen. Even de sfeer verhogen rondom voetbal. Na de nieuwe Bakermat en Rani. Dit is I Love Life 3FM. Da-da.

0: Mando Jou bij 3FM. You're the dance with somebody.
1: Het WK. WK Anthems.
0: Afgelopen donderdag is het officieel begonnen. Het WK voetbal. Vind ik altijd zo'n leuk evenement. Die oranje straten. Dat saamhorigheidsgevoel. Ik dacht, laten we wat extra saamhorigheidsgevoel creëren hier op 3FM. Welke WK-nummer vind jij helemaal fantastisch? Welk nummer heb jij 24/7 op repeat de komende weken? In de pre-ochtendshow met Anan worden elke uitzending jouw WK-anthems tegen elkaar uitgedaagd. En eigenlijk is het heel simpel. Heeft jouw nummer gewonnen, dan gaat hij mee naar morgen en dan staat er een nieuwe uitdager voor je klaar. Elke dag dus twee van jouw favoriete WK-nummers die de strijd tegen

Je kan je nummer nog insturen via 3fm.nl/wkanthems. Morgen de allereerste battle dus. Dus wel even snel mee zijn. 3fm.nl/wkanthems voor jouw favoriete anthem. Kun je daar doorgeven. Post Malone hoor je nu bij 3FM. Dit is Chemical.

sluiten aankomende vrijdag de eerste dag Pinkpop af. 21 Pilots hoorde je op 3FM en Ride. Wat vind jij van lange stiltes? Vind je dat awkward of kan je daar heel goed tegen? Of juist helemaal niet? Ik weet niet. Ik kan dus niet slapen als het stil is. Geen idee waarom. Om de een of andere reden kan ik dat niet meer. En ik moet tegenwoordig gewoon iets van een filmpje of muziek aan hebben staan op de achtergrond. Fijn dat ik niet de enige ben. Antoon, die zit ook in mijn team. Hij kan absoluut niet tegen stiltes. Nou, en ergens kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Als je de hele dag in de studio zit om muziek te maken. Dan geeft stilte zo'n leeg gevoel, toch? Nou, om dat te voorkomen zet hij regengeluiden aan. Als hij gaat slapen, de was ophangt of zijn ontbijt eet. Regengeluiden, it is. Durf ik wel te voorspellen wat er bij hem op nummer 1 staat bij zijn Spotify Wrapped. Na Fatboy Slim is de nieuwste, de enige bij 3FM.

Het is heel simpel. Als je nu de NPO luisterapp erbij pakt en je gaat naar 3FM, dan vind je daar een polletje. Optie A, The Killers, Mr. Brightside, of optie B, Kelly Clarkson, Sin Shumigon. De vraag is, waar zing jij lekkerder op mee? Stemmen dus. Optie A of

0: De grootste karaoke van Nederland.
1: De grootste karaoke van Nederland, dat is toch gewoon de allerleukste manier om even wakker te worden, hè? Lekker meezingen met je radio. Wat zeg ik? Lekker meezingen, lekker meeschreeuwen. Het is een unanieme stand. Duidelijker dan dit kan bijna niet.

Heel snel terugkijken hoor. Even kijken, wie zei ik allemaal? Suzanne, die heeft er ook op gestemd. Zo, excuus, ik moet ook nog even wakker worden. Tijd om even lekker mee te schreeuwen. Optie A heeft gewonnen, The Killers. Dit is Mr. Brightside.

0: Bruno Mars bij 3FM. You're the risk it all.
1: Met 3FM ontdek je nog.
2: Nieuwe muziek ontdekken is denk ik een van de leukste dingen die er is. Gewoon een nummer wat je nog niet kent, dan voor het eerst horen en in één keer fan worden. Ik heb het met een nummer wat ik nu voor je ga draaien. En het toffe is, mijn 3FM-collega Sebastiaan, die sprak gisteravond een van deze bandleden. Ik zou willen zeggen, de nieuwe muzieksensatie van Nederland. Flair!
3: Het is de beste tune die jullie tot nu toe hebben uitgebracht. Dus neem me even mee naar hoe deze track is ontstaan.
4: Nou, eerst heel erg bedankt dat je dat vindt. Ik ben heel erg blij dat je die mening deelt. Want dat hebben wij universeel ook met het hele team.
3: Ah, gelukkig.
4: Dat je echt een beetje druk zien of zo, lijkt het. Maar nee, ja, hoe die track tot stand is gekomen, dat is eigenlijk heel leuk. Wieger uit Den Haag, de legend, die had ons uitgenodigd om bij, of tenminste wat voorgesteld, om bij Arno Krapman in de studio een plaat te maken. En hij was helemaal down. Dus de eerste sessie die we hadden daar gelijk, mega klik, mega sfeer. Er hing echt iets in de lucht. 10, 12 minuten daarna, nou, we hebben hem wel, laten we even gaan lunchen. Ze zijn met allen heel blij en ook dat echt dat 10 minuten momentje wat we in de studio daar hadden, dat hoor je echt in de track terug. Zeg maar, dat is die drugs wat ik bedoel, een soort van een synoniem daarvoor.
2: Een soort drugs. Ik wil het niet zeggen, maar ik denk dat dit ook een heel leuk nummer is om te luisteren met drugs. Of om op te dansen. Ik denk dat dat veiliger is deze zondagochtend. Lekker dansen. Wat zeg ik allemaal? Het is de nieuwe Flair op 3FM door het oog van de nacht. Goodbye.

0: lessons I've learned.
1: One Republic, Counting Stars, hoorde je bij 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jelle op de plek van Adnan Verboom. Zometeen muziek voor je van Noah Kahan. American Cars komt eraan ook. Sonjeu, Dark Before the Dawn. Na deze van Charlie XCX, dit is 360 bij 3FM.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: NTR. Jelle Hofvenk. Ik heb mijn favoriete nummer voor je meegenomen. Mijn all-time favoriete nummer. Hoor je zo meteen ook naar elkaar aan voor je onderweg. American Cars. Naast Somje. Dit is Dark Before the Dawn.

Childish Gambino, je hoort Redbone op 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jelle, standing in voor Anan Verboom. En hoor je vanaf 7 uur met de 3FM Weekend Ochtendshow. Hey, het is zondagochtend, best wel vroeg. Ik vind het altijd gezellig om te horen waarom jij momenteel in het land der levenden bent. De NPR Luister-app staat samen voor je open, want samen komen we die vroege zondagochtend door. Ik wil je zo even overtuigen van het beste nummer ooit gemaakt. Ook Calvin Harris en Sam Smith zijn voor je onderweg. En dit is die nieuwe van Noah Kahan. Die heet American Cars, hoor je nu bij 3FM.

Sam Smith, Calvin Harris, Jordan Desire op 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jelle en dit is het beste nummer ooit gemaakt. Gemaakt door de Two Door Cinema Club. En ik weet niet wat het is, maar alles klopt hier gewoon aan. Het is vrolijk, het is uptempo. Hier krijg je gewoon een hele grote glimlach van op dat gezicht. De Two Door Cinema Club, Undercover Martin, beste nummer ooit, nu bij 3FM.

Griekse yoghurt, een diepvries pizza of een sixpack iced tea. Dit zouden zomaar eens dingen kunnen zijn die op jouw boodschappenlijstje staan. Ik vind boodschappen doen altijd iets fascinerends. Iedereen heeft er toch zo zijn routines in. Ik bedoel, ben jij zo'n persoon die de folder helemaal van top tot teen bestudeert? Of koop je gewoon wat je lekker vindt? Tegenwoordig is alles zo duur dat ik eigenlijk altijd wel even de aanbiedingen check, maar wat ik altijd meeneem, ongeacht of het in de aanbieding is of niet, is cola zero en havermelk. Ik moet wel mijn cappuccino kunnen maken, snap je? Dat zijn twee dingen die echt niet kunnen ontbreken in mijn huishouden. En nu ben ik benieuwd wat er altijd op jouw boodschappenlijstje staat. Even wat zware journalistiek deze zondagochtend. Wat zijn dingen die jij echt in huis moet hebben? Laat het me even weten. De NPO Luisterapp staat voor je open.

0: Lara bij 3FM. Je hoorde Dracula. Het is tijd voor wat diepgravende journalistiek.
1: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Ik was wel benieuwd. Wat koopt Nederland nou standaard? Wat zijn nou jouw standaardboodschappen? Wat neem je altijd mee als je in de supermarkt bent? Kijk in de NPO Luister-app. Feline die zegt, eigenlijk staat kattenvoer altijd op mijn lijstje. Hij moet goed eten namelijk. De kat dan, hè. Alicia die zegt een zak naturel chips, want haar vriend heeft een gigantische naturel chips ervaring, verslaving. Daan die zegt, ik ga elke dag aan het einde van de ochtend boodschappen doen. En dan neem ik altijd even zo'n lekker broodje van de bakkerijafdeling mee voor de lunch. En Andrew die komt met bier, cola, frikandellen of andere snacks. En mayonaise, die gaan sowieso altijd mee. En Andrew, klinkt als een lekker lijstje, bier, cola, hè? En die snacks ook. Maar ik vroeg mij dus af, hoe vaak, hoe weinig doe je boodschappen? Of hoe vaak, hoeveel mayonaise heb je in huis? Andrew stuurde ook nog een foto van zijn lunch van gisteren. Dat waren 2 Mexicano's, 2 frikandellen en 2 gehakt staven. Ik zeg, een echte levensgenieter.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: And this is my new single.
5: Crossfire Clooney. Free.

Amy Winehouse op 3FM, je hoorde Rehab. Wat zou er op jouw rider staan als je een artiest bent? Een gele zitzak. Flesje Salmari. Een zak zoete en zoute popcorn gemengd. Of een paar mooie sloffen. Je kan het zo gek niet bedenken en het wordt allemaal voor je geregeld als je artiest bent en ergens komt optreden. Dat is mooi, hè? Bibi Rexha, die heeft dus niet zoveel eisen. Nee, ze wil snacks, snacks en nog eens snacks. Ik heb 3 voorbeelden van de rider afgehaald. Flaming Hot Cheetos, dat zijn die extreem pittige chipjes. Zure snoepjes. En ijs. Is het je ooit opgevallen dat ze helemaal strak staat van de suiker tijdens haar optredens? Bij haar nieuwste track heeft ze dat wel nodig, want wat een power zit hierin. Bibi Rexha, New Religion, samen met Faithless op 3FM.

0: en Oscar en de Wolf. Safe and Sound.
1: 3FM.

elke keer kippenvel als ik dit hoor. De 3FM megahit van Oscar de Wolf en S10. Je Safe and Sound. Goedemorgen, het is 3FM, de zender waar je het allerlekkerst op staat. Met nu Jay-Z en Alicia Keys. Dit is Empire State.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
3: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
14: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
17: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Goedemorgen, lekker opstaan doe je met 3FM. Zometeen Another en 54 Ultra Talk To You. Ook Shakira, Dai Dai komt eraan.
21: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
22: Ster. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
23: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
25: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
26: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op Ethos.nl.
27: Mooi van Ethos.
28: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
29: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
28: Zonnebrandcrème?
29: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
30: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
31: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
32: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
31: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
33: Hallo.
0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Hey, goedemorgen. Wakker worden met heel veel muziek in je ochtend. Klinkt niet verkeerd, toch? Nou, zit je goed bij 3FM? Zometeen Shakira, Burna Boy, Die Die komt eraan. En dit is Ed Sheeran en Castle on the Hill.

zeggen. Nog een beetje opstarten vandaag. Ah, we doen het samen. Het is 7:12. Ik hoop dat je lekker bent wakker geworden deze zondagochtend. Dat je mooie dingen op de planning hebt staan. Je mag het wel laten weten, in de NPO luisteren. Vind ik alleen maar gezellig. Als je bijvoorbeeld ergens naartoe gaat vandaag. Of je hebt sportwedstrijden spelen zometeen. Ja, of je gaat helemaal niks doen. Kan natuurlijk ook. Hè. Misschien zijn dat nog wel de lekkerste weekend. Dat vind ik zelf altijd lastig. Ik ben niet zo goed in niks doen. Ik heb nu ook zo'n momentje dat ik denk... Eigenlijk zou het wel lekker zijn om nu even gewoon een dagje even niks te doen. Maar ik weet ook tegelijkertijd, misschien herken je dat wel, als je dan een vrije dag hebt, dat het zo'n typische zondag is waarbij je alleen maar in je pyjama zit, zeg maar. Dan ga ik toch weer dingen doen, want anders verveel ik me dood. Nou, laten we die zondag in ieder geval samen lekker doorkomen en samen lekker opstarten met heel veel muziek bij 3FM. Daarvoor zit je sowieso goed. Oasis ga ik zo meteen voor je draaien. En Don't Look Back in Anger. En ook Troye Sivan, die gaat je met Rush behoorlijk wat energie

3FM met Oasis en Don't Look Back in Anger. We hebben allemaal wel iemand in onze omgeving die echt de koning van de smoesjes is, toch? De koning van de smoesjes. Altijd wel een reden om ergens onderuit te komen. En dat lukt ook nog altijd. Die heb je sowieso wel, toch? Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan er zelf ook wel wat van. Als in, ik kwam vroeger op school bijvoorbeeld echt altijd te

verzon ik ook altijd alweer een of andere reden, zodat ik geen briefje hoefde te halen. En dat ik me, nou, toch iets minder vaak om 8 uur hoefde te melden de volgende dag. Is inmiddels wel stukken beter hoor, maar ik had het nog met een vergadering laatst. Dan weet je, dan liep er een andere meeting zogenaamd even heel erg uit en daarom was ik heel laat. Nou hoop ik niet dat de andere mensen het horen, maar ik kan het nog steeds wel een beetje. In de artiestenwereld is de koningin van de smosjes sowieso Lady Gaga. Die vrouw die heeft een wereldhit gemaakt. Eigenlijk slaat het alleen helemaal nergens op als je er naar kijkt. Dat vind ik het rare ervan. Als je die tekst gaat ontleden, dan zie je zoveel rare dingen. Dat liedje is in het Engels. Random zingt ze dan ineens in het Frans. Je veux ton amour et je veux ta revanche. Random Franse zin, tussendoor. En wat dacht je van ra-ra-ra-a-a, Roma-ma. Ja, het klinkt super, maar betekent dus niks. En haar verklaring daarvoor. Ze is zo verteerd door de passie in de romans dat ze geen woorden meer kan vinden.

0: Styles.
1: Ja, yeah, doe het.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM.

0: je nog?
1: Hey, ben jij goed in doen alsof qua gevoel? Dat je bijvoorbeeld jezelf heel vrolijk doet voorkomen, terwijl je eigenlijk je helemaal niet zo lekker voelt. Dat je eigenlijk heel erg druk maakt over iets. Maar je bent ontzettend vrolijk. Best lastig af en toe, hè? Andersom is het ook wel moeilijk. Bente is daar heel goed in de vorm van muziek. Het is me opgevallen, zij kan dat heel goed verpakken allemaal. En toch komt het heel goed aan. Zij heeft een plaat gemaakt, dat gaat eigenlijk over iemand die constant bevestiging en verbinding nodig heeft in een relatie. Vind je me nog wel leuk? Vind je me niet raar? Is alles nog wel dik in orde tussen ons? Weet je, heel veel vragen, heel veel dingen die er eigenlijk spelen. Best wel serieuze boodschap. Maar zij weet dat te verpakken op een hele vrolijke manier. Die je zo kan meezingen. En juist daardoor raakt het uiteindelijk heel veel mensen. En kunnen heel veel mensen dat verhaal daarvan horen. Vind ik prachtig zo, als je dat op die manier kan, toch? Dat is denk ik de kracht van Bente. En die ga ik je zo meteen laten horen. Bente met haar nieuwste 3-2-1 komt eraan. Eerste Chainsmokers bij 3FM.

geworden met Wham en Wake Me Up Before You Go Go. Hey, welkom op je zondagochtend. Je viert er met 3FM. Ik ben Anand en ik ben er voor je vandaag met lekker veel muziek. En de oplossing om van vandaag een relaxte dag te maken als je een beetje stress hebt in je hoofd, als je een beetje druk bent of loopt te piekeren. Ik heb dat zelf al vaak hoor, dat ik aan alles loop te denken en dan ineens toch een hele hoop vergeten. En denk, oh ja, dat moet ook nog en dit moet nog en dat moet nog. Zeker op zo'n zondag dat je dan een relaxed dagje zou moeten hebben. Ja, dat lukt dan niet altijd, maar dit liedje zorgt ervoor dat je in één klap toch die rust kan vinden. En als het bij mij lukt, dan lukt het bij jou waarschijnlijk ook. Het is de nieuwe van Stromae en Tavlo. Mooie combinatie. Had ik niet zien aankomen, maar echt, ja, wat ik zeg, alleen al het begin, het maakt je gelijk rustig. Het maakt je ontspannen. De zang erbij, het is waanzinnig. De nieuwste heet De Fleur en hoor je nu.

Shawn Mendes. Je hoorde Stitches bij 3FM. Hey, goedemorgen. Het is de weekendochtendshow met mij, Anan. En heel veel muziek om je wakker te maken vandaag. En zometeen een heartbreak anthem dat niet gaat over het kapotmaken van een ex. Nee, het kan ook anders. En dat bewijst de zangeres die ik zometeen voor je ga draaien. Oké, wie het is, hoor je zo.

0: de hete zomer crayonrolluiken.
1: Geluidsoverlast?
0: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayonrolluiken.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Huh? Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
18: 3FM. Ja, goedemorgen. 8:00 exact. Wakker worden met Crazy Town en Butterfly zometeen. En eerst het laatste nieuws van de NOS.
19: Jelle Seubring met het NOS Journaal.
1: In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Griend en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. In het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal. 3FM.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
4: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: 3FM. NTR. Anan Verboom.
11: Goedemorgen, 6 over 8, wakker worden met de opposit zometeen. En hopelijk heb jij er geen last van. Slapeloze nachten, ga je horen naar de Bausa. Dit is Magnetic bij 3FM.

Fly bij 3FM. Goedemorgen. Dit is de weekendshow, ochtendshow met mij, Anan. Op je zondagochtend samen lekker wakker worden. En denk eens even terug aan je ex als je die hebt. Hoe kijk je daar nu naar terug? Heb je dan zoiets van ik zou je wel kunnen vermoorden? Of vind je het eigenlijk allemaal wel mooi geweest? Ja, ik heb geen ex. Dit is mijn eerste relatie, 5 jaar inmiddels. Dus ik kan daar niet zo op terugkijken, zeg maar. Maar je ziet dat heel vaak bij artiesten, hè? Dan is een relatie klaar en dan komen er allemaal liedjes. Ja, dat gaat alle kanten op. De ene is ontzettend verdrietig en die heeft zoiets van, oh, wat was het mooi, wat was het fijn en waarom is het nou klaar? Je hebt ook mensen die kunnen hun ex totaal vermoorden. En dan heb je Isabel van Gelder. Die gooit het over een hele andere boeg. Geen slechte woorden over de ex, geen hoopvol terugkijken. Nee, überhaupt even geen liefde meer. Gewoon even helemaal niks. Klaar daarmee. Ze heeft helemaal geen zin om zichzelf er helemaal te verliezen in al die verliefdheid. Om alles weer te laten gaan. En niet omdat ze bang is per se daarvoor. Maar het gaat gewoon eigenlijk veel te goed. Ze is veel te druk bezig met alles wat ze leuk vindt. En ze heeft er helemaal geen zin in dat verliefdheid het allemaal omver gaat gooien. Ja, dat is op zich ook wel ergens herkenbaar. Weet je, ik heb dat een beetje met snacks. Ja, dan heb ik supergoed gesport en dan wil ik het niet nemen, want het gaat zo goed. Ja, ja, dan kijkt het je weer aan en denk je, ja, dan ga je weer. Nieuwe muziek van Isabel van Gelder, nu bij 3FM.

Show Machine en Substitute. 3FM. Goedemorgen, zondagochtend. Het is 9:10. De laatste dag van Best Kept Secret vandaag. Kan je trouwens volgen mocht je er niet bij zijn en het wel leuk vinden. Bij 3FM vanavond bij Vera on Track, dan hoor je er alles over. Zij is jouw ogen en oren vanaf het festival, dus weet je er alles over en ga je alles goed meekrijgen. 3FM goed in de gaten houden, dan komt dat helemaal goed. En ook vanochtend hoor je gewoon je favoriete muziek, hè? En je mag van je laten horen in de NPO Luisterapp, mocht je het leuk vinden. Mocht je leuke plannen hebben vandaag, mocht je heel erg ergens naar uitkijken. Of juist ergens tegenop zien. Doet dus ook gewoon jouw zondagochtend, hè? Zo is het ook. Martijn bijvoorbeeld, die laat van zich horen. Die maakt zich klaar voor de terugreis van een weekendje weg naar Duitsland. Nou, fijne reis, Martijn. Eline, die heeft een drukke dag voor de boeg in de keuken, want de familie komt eten. En ze schrijft erbij vanochtend meteen maar was boodschappen doen. Nou, dat wordt een drukke dag, zo te horen. Succes daarmee, veel plezier vandaag. Ja, mocht je dus ergens naar uitkijken en wees welkom om je verhaal te delen, vind ik alleen maar hartstikke gezellig. En mocht je er even niet zo lekker in zitten, we gaan er samen alsnog een hele mooie dag van maken. Zo moet je het zien. En dat klinkt als zo'n standaard kreet, weet je wel, om je wat goede moed in te praten. Maar dat is niet zo, dat is echt waar. Ik ga je erbij helpen, ook als je je al goed voelt. Je dag kan een stukje beter. En dat heeft alles te maken met je stem. Met je stem. Oké, hoe het zit hoor je binnen 7 minuten na de opposites.

Sam Vender en Olivia Dean, je hoorde Rain Me In bij 3FM. Goedemorgen, het is je zondagochtend. De dag waarop het overal droog blijft. 16 tot 19 graden kan je verwachten. Nou, mocht je denken, oh, weer zo'n zondag, moet nog van alles doen. Drukke planning vandaag. Ik kan hem even fijner voor je maken. Ik heb een tip daarvoor. Dat las ik van de week. Het helpt om even tegen jezelf te zeggen, het wordt vandaag een mooie dag. Ik ga er een mooie dag van maken. En het liefst sta je dan in de spiegel. En dan geef je jezelf even een klein schouderklopje. En dan denk je, ja, het komt allemaal hartstikke goed. Nou, saaier kan niet, hè? Het is zo'n tip, dat las ik op zo'n website met allemaal van die psychologen nieuwsberichtjes, dat ik denk, ja, het zal misschien wel werken, maar echt leuk is het toch niet. Nee, ik las ook ergens anders, dat is veel leuker. Meezingen met liedjes, dat schijnt ook heel goed te werken. Zorgt voor een gelukshormoon, waardoor je veel vrolijker wordt. En 3FM helpt je mee.

0: Kryptonite op je zondagochtend. Hey, je hebt een goede keuze gemaakt om naar 3FM te gaan. Want ik heb een leuke verrassing voor je.
1: Ga met 3FM naar Harry Styles in Londen.
0: Als je vanaf morgen 3FM heel goed in de gaten houdt, kan het zijn dat jij naar Londen gaat en naar het concert gaat van Harry Styles. Hoe vet zou dat zijn? 3 juli, dan geeft hij een concert daar en jij krijgt van 3FM tickets, een reis en verblijf en €150 zakgeld. Allemaal om Harry Styles te kunnen gaan zien in Wembley. Het kan waarheid worden. Het enige wat je moet doen, 3FM dus heel goed in de gaten houden komende week. Vanaf morgen dus al hoor je 2 tracks achter elkaar van Harry Styles. Dan moet je zo snel mogelijk deze kant op appen via de NPO Luisterapp. Dus zorg dat je die alvast paraat hebt. En dan moet je appen waarom jij daar zo graag naartoe zou willen gaan. Dus een mooi verzorgde reis en het concert van Harry Styles. Waarom zou jij daar naartoe willen gaan? App dat deze kant op zodra je 2 tracks deze week hoort achter elkaar van Harry Styles. Hoor je dat? Deze kant op appen. En wie weet krijg jij een mooie reis inclusief het concert.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: And this is my new single.
1: Nieuw op 3FM. Harry Styles. Dance No More.
5: Met 3FM.

werken. Geweest inmiddels al. Het is gezellig druk in de NPO Luister app, dus welkom. Fijn dat je luistert naar 3FM. En mocht ik iets voor je kunnen doen vandaag, wees welkom in die app. En stuur maar gewoon even een berichtje waar je behoefte aan hebt. Dan pas ik die muziek zo goed mogelijk op jouw dag aan vandaag. Nou, ik ben vandaag eventjes op het plekje van Obi. Die heeft waarschijnlijk nu een kater. En die heeft hopelijk nog een beetje een oké nacht gehad op Best Kept Secret. Misschien ga je er ook nog wel wat naartoe vanavond. Dan zie je onder andere bijvoorbeeld de Gorilla's. Die kan je dan live zien. En zo niet, dan hou je 3FM goed in de gaten vandaag. Dan krijg je het alsnog allemaal mee bij Vera on Track vanavond. Dus je zit sowieso goed. Hey, het is ook een belangrijke dag voor Oranje vanavond. Ik weet niet of jij op gaat blijven. Ga je het kijken? Nederland die speelt dan tegen Japan. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Ik ga toch wel even kijken. Ik heb niet per se heel veel met voetbal. Maar ja, ik ben dan wel zo'n typische kijker die dan als het Nederlands elftal gaat spelen. Dan zet ik toch even de tv aan en dan ga ik toch even kijken, zeg maar. Ik ben heel benieuwd hoe dat loopt. En sowieso,

0: FM. Hey, goedemorgen, het is de weekendochtendshow met Obi, maar dan met mij, Aman. En nog steeds heel veel lekkere muziek om je wakker te maken, hoor. En zometeen gratis boodschappen te winnen. En die prijzen die stijgen en stijgen maar in de supermarkten. En we dachten, ja, daar is een oplossing voor. Het boodschappenspel, zometeen. Als je een beetje goed bent in het raden of inschatten hoe duur een product in de supermarkt ongeveer is, nou, dan gaat het helemaal goed komen. Zo niet. Nou, kijk even in je koelkast. Zoek even wat op hier en daar, want het zijn hele alledaagse producten die ik hier heb liggen. En weet jij ongeveer de prijs goed in te schatten? Nou, dan kan het zomaar van jou zijn. En sterker nog, heb je er 3 goed, dan win je een hele volle boodschappentas. Komt die jouw kant op, schilt je weer even een hele dure rit naar de supermarkt en alle producten daar. Dus wie weet, hè, zometeen. Houd 3FM goed in de gaten. En het heeft alles te maken met mayonaise. Oké, hoe en wat hoor je zo? 3FM.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl. Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Morgen zit jij bij Talkshow Miranda te praten over je film.
9: Het is mijn fucking zusje, hè, Willy? Jullie wisten dit, maar zeggen mij niks.
10: Je hebt het geld van papa en mama niet meer.
11: Weet je hoe hard ze dat geld kunnen gebruiken?
10: Ik dacht heel even dat je volwassen was, hoor.
12: De laatste aflevering van Mokroos. Vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 3.
13: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.

0: Zometeen I Just Might. En eerst het laatste nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Mocht je ook altijd schrikken van die veel te dure prijzen, mocht je nog boodschappen moeten doen, of misschien heb je ze net gedaan, gratis boodschappen te winnen. Zometeen bij 3FM. Ja, echt waar, een hele tas vol kan jouw kant op komen. Hoe het zit, hoor je zo. 3FM.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Cassie, Keno, dat wordt lekker zonne. Cassie, wat alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
11: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
0: 3 FM. Hey, goedemorgen. Gratis boodschappen. Een hele tas vol kan van jou zijn als je zometeen meedoet met het boodschappenspel. Hoe het moet, leg ik je zometeen uit. Eerst Bruno Mars en I Just Might.

0: Nickelback en How You Remind Me hoorde hier bij 3FM. Hey, goedemorgen, zondagochtend met jouw kans op een gratis boodschappentas.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Ja, en dan met inhoud, hè. Die boodschappen die zijn dan ook voor jou. Je kan meedoen met Obi's boodschappenspel. Dat doen we ieder weekend en het is jouw kans om die producten gratis en voor niks te krijgen als je een beetje goed bent in het inschatten van prijzen. Ik heb zometeen 3 producten voor je en ik geef een prijs. Is de echte prijs hoger of lager dan dat? Dat is de vraag die ik jou ga stellen. Heb je dat 3 keer goed? Dan komt die volle boodschappentas helemaal naar jou toe. Zullen we even oefenen samen? Ik heb alvast de eerste product liggen.
2: Mayonaise.
0: Van Calvé, 650 milliliter. Kost dat meer of minder dan 3 euro? Dus
2: mayonaise.
0: Van Calvé, 650 milliliter. Meer of minder dan 3 euro? Nou, het goede antwoord is meer. En flink meer, ook 4,10 euro. De

0: Lola Young bij 3FM, je hoorde Messi. Zondagochtend, 10 minuten voor 9:30. En je maakt kans op prijzen.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Boodschappen, om precies te zijn. Boodschappen die ongelooflijk duur kunnen zijn in de supermarkt. Maar die kan je dus gratis en voor niks winnen. In Obi's boodschappenspel. En Eline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij maakt er kans op, maar voor we daar naartoe gaan... jij gaat paintballen zometeen.
2: Ja, zeker.
0: Wat leuk. En dat is niet zoals bij een kinderfeestje of zo. Jij bent er echt goed in.
2: Nou ja, ik maak meestal foto's. Maar mijn vriend Jasper, die is er echt goed in. Die doet het al 11 jaar. En die heeft zelf maakt filmpjes. En houdt het ook echt bij op een Facebook-site, jappies.com. En dus zijn er mensen geïnteresseerd. Is het hartstikke leuk om even op jappies.com te kijken. En nou, superleuk.
0: Wat leuk. Maar wat maakt paintballen dan zo leuk?
2: Nou ja, weet je, de sfeer onderling is gewoon heel gezellig. Iedereen is welkom. En ja, de sfeer is gewoon heel leuk. Je bent lekker met elkaar sportief bezig. En ja, dat maakt paintball leuk.
0: Ja, en ik snap dat heel goed. En tegelijkertijd, ja, zeg maar, ik heb het volgens mij 1 keer gedaan. Dat valt eigenlijk heel erg tegen. Maar je zit wel helemaal onder de blauwe plekken daarna, hè?
2: Dat klopt.
0: Ja, ja. Dat is toch helemaal niet leuk, Eline?
2: Nee, ja, de eerste pijn is eventjes vervelend. Maar vervolgens ga je weer door en dan heb je zoiets van,
0: Gewoon niet te focussen en dan komt het allemaal weer goed. Dan is het gewoon leuk.
2: Zo is het.
0: Ja, precies. Zo is het ook. Hey, Eline, je maakt kans op boodschappen in het boodschappenspel. Ik heb zometeen 3 producten voor je met een prijs. Aan jou dan de vraag, is het meer of minder dan de prijs in de supermarkt?
2: Oké.
0: En jij mag het zeggen. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: De foute producten wil ik er overigens even bij zeggen. Mocht je iets fout hebben, die gaan naar de NPO Luisterapp. Dus luister goed, want jij maakt dus kans. Stuur die prijzen zo snel mogelijk, meer of minder dan. Stuur dat in via de NPO Luisterapp, dan maak je er ook kans op. Gaan we naar het eerste product. En dat is AH roomboter stroopwafels, 12 stuks. Is dat meer of minder dan 3 euro in de supermarkt?
2: Minder.
0: Minder, zeg jij. Dat is goed. 2,19 euro namelijk. Gaan we door voor het tweede product. Dat is Lassi toverrijst, 750 gram. Meer of minder dan 2 euro?
2: Meer.
0: Meer. Dat klopt, het is 2,39. Dus we gaan voor de allerlaatste. Heb je deze goed, dan win je die volle boodschappentas. Heb je hem niet goed, gaat hij dus naar de NPO Luisterapp... en win jij wel de 2 producten die je net goed had.
2: Ja,

0: Ik heb hier voor mij AHA hondenpaté rund 100 gram. Meer of minder dan 1 euro.
1: Hondenpaté, zei u?
0: Ja, hondenpaté. Hoef geen u te zeggen hoor, je mag hier zeggen. Hondenpaté rund 100 gram. Meer of minder dan 1 euro.
1: Ik denk meer.
0: Je denkt meer dan 1 euro. Is niet goed.
1: Oh,
0: nee, het is niet goed. Nee, het is maar 39 cent. Eigenlijk spotgoedkoop.
1: Oh, nou, jammer.
0: Ja, maar kijk, deze gaat naar Sarina in de NPO Luisterrap. Die had dat wel goed, namelijk minder. Maar ik kan je alsnog bijmaken. Want je wint wel AHA Roomboter stroopwafels 12 stuks. Ja. En Lassie Toverijs, die komen alsnog lekker jouw kant op.
1: Heerlijk.
0: Nou, ik hoop dat je er een beetje van houdt. En een mooie dag vandaag nog, hè?
1: Dankjewel.

Hey, en zij is zo ongelooflijk goed, hè? Ik hoorde dit liedje van de week zonder zang erop. En dan pas hoor je hoe goed zij dus echt is. En hoe nodig, want... Nou, en met alle respect, dit kennen we wel redelijk. En natuurlijk, dan helpt een zangeres op het liedje altijd. Maar ik heb dus even alle zang eraf gehaald. En moet je even heel even voelen hoe leeg het dan eigenlijk voelt.

hartstikke goed. Maar heel eerlijk, je mist Ray echt. En dan weet je, ja, ze is echt een goede zangeres. Je hoorde haar met Where Is My Husband bij 3FM. Goedemorgen, zondagochtend, samen lekker de dag opstarten. Mijn naam is Anan en Vampire Weekend hoor je zo meteen. En ik weet niet, heb jij last van faalangst? Ik heb daar best wel last van. Ik kan daar mezelf helemaal gek mee maken. Ik doe het ook zelf, hè. Vroeger zat ik op turnen, maar dan wel gelijk in de A-selectie van mijn club. Nou, hier bij 3FM wil ik het natuurlijk ook zo goed mogelijk doen. Dus dan leg ik die lat voor mezelf ook maar hoger en hoger en hoger. Misschien is dat herkenbaar bij jezelf op werk of als je iets aan het maken bent. Bijvoorbeeld als je schilderij aan het maken bent of zo. Je wil het goed doen, toch? Als het aan Hugel ligt, is dat allemaal nergens voor nodig. Hij heeft misschien wel dé tip voor jou en voor mij om relaxter in het leven te staan. Dan hoef je je nergens meer druk over te maken en die hoge lat, dat is afgelopen. Hoe die dat aanpakt en, nou ja, of jij dat misschien ook wel kan gebruiken, hoor je zo meteen naar Lewis Capaldi bij 3FM.

0: joh. Hij heeft hartstikke veel bereikt, hè. Grote hits op zijn naam. Doet gigantische shows. 2,6 miljoen volgers op zijn Instagram. Maar zenuwachtig ga je hem nou niet per se zien of zo. En dat komt allemaal door een motto dat hij al jarenlang gebruikt voor zichzelf.
1: People remember only your hit record. Because if it was a flop, nobody knows it. It was a flop. Who heard it? In the end, the only risk you take is having another one. Another hit. If the record doesn't work, people don't connect with it, they're not gonna listen to it. Nobody knows about this record. So let's move on to the next one.
0: Kijk, op het moment dat je iets slechts maakt, hoort niemand het. En als je iets hartstikke goed doet, dan blijft het hangen. En ja, dan horen mensen het dus wel. Ja, op deze manier kan je natuurlijk eigenlijk nooit falen. Lekker is dat, hoor.

5 al net hoorde je bij 3FM in de vroege ochtend. Hey, goedemorgen, mijn naam is Nan op de plek van Obi vandaag. Ik word wakker met heel veel muziek en het WK-gevoel. Tenminste, dat hoop ik dan, een beetje de oranje koorts. Vanavond om 10 uur dan speelt Oranje tegen Japan. En om je alvast een klein beetje in de stemming te krijgen. Barend en Benner vanmiddag weer met Olé Olé Barend en Benner in de USA. De middagshow Barend en Benner, dus geen Joeri Leeflang. Maar je favoriete duo. Om je alvast helemaal klaar te stomen daar vanuit Amerika. Ja,

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Ster. Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij Buitenhof Reizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
4: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Word teamleider bij Buitenhof Reizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
7: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld... Morgen juichen.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: 10 tenders alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan 8 euro.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
14: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Morgen zit jij bij Talkshow Miranda te praten over je film.
16: Het is mijn fucking zusje, hè, Billy? Jullie wisten dit, maar zeggen mij niks.
17: Je hebt het geld van papa en mama niet meer.
18: Weet je hoe hard ze dat geld kunnen gebruiken?
17: Ik dacht heel even dat je volwassen was, hoor.
19: De laatste aflevering van Mokro's. Vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 3.
13: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
14: Dat gaan we vieren!
13: Aldi.
20: 3FM. Het is 10:00 in de Hanzesteden. Een hele goede morgen. Welkom op de zondagochtend van 3FM. Zometeen direct All Saints en ook Milky Chance voor je onderweg. Eerst het laatste nieuws.
21: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Social deal, wellness deal, steek 1 en...
6: Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
24: Hey jij daar!
25: Heb je ook zo zin in vakantie?
24: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
25: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
24: Prijsvrij vakanties.
23: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
24: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
26: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
27: Mart, wat ga je doen?
28: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
29: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
30: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
29: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
30: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
31: 3FM. Sebastian Okhuizen.
20: Bon Jovi a tutti. Hartelijk zaterdagochtend bijgekomen van alle WK-wedstrijden. Mooi, dan kunnen we weer door met de zondag. Te beginnen met Nucky Chance en Stolen Dance.

deur of de balkondeur kunnen lekker open. Die radio kan wat harder met Direct en Through the Looking Glass. Het is zondagochtend bij 3FM. Sebastian Niel, de plek van Ramon. Omdat ik hier zit, moet ik dan wel de laatste wedstrijd missen van het hockeyteam dat ik coach. MSNT Dames 2 onderweg naar Walcheren voor de laatste wedstrijd van het seizoen. Succes naar mij als jullie luisteren. Mocht jij nog wat te doen hebben, laat het wel weten via de NPO Luisteren.

Esther op 3FM, je hoorde Pompeii. Het is altijd een beetje een muziekcliché, hè? Dat grote wereldsterren opeens heel snel volwassen moeten worden. Nou, dat is bij Alex Warren nog niet helemaal gelukt. Kreeg laatst in een interview de vraag wat zijn favoriete ontbijtproduct is. Nou, wel echt een diepte interview, dat hoor je. Alex Warren ontbijt het liefste met van die chocoladecornflakes. Ook nog van het merk met de Flintstones op de verpakking. Gelukkig is de muziek een stuk volwassener. Dit is de nieuwste Passenger bij 3FM.

en Goldband. Stiekem hoorde je bij 3FM. Het is 3FM ook waar je naar luistert. NPO Luisterapp zet Wagenlijst voor je open. Pieter heeft bijvoorbeeld al een appje gestuurd. Die is het restaurant aan het openen met 3FM op de achtergrond. Sanne gaat zo even de laatste boodschap halen voor vanavond. Natuurlijk de grote wedstrijd. En Ryan, Bart en Mickey die beginnen vanavond aan hun eerste wedstrijd van hun zomertoernooi. Hey, succes jongens!

als je daar nou niet bij bent, dat kan ik me goed voorstellen als je nu dit hoort op de radio namelijk. Dan wil je natuurlijk wel even de sfeer van Best Kept Secret 2026 meepakken. Nou, dan zit je hier bij 3FM helemaal gebakken. Want vanavond vanaf 7 uur hoor je Vera van Vera on Track live. Vanaf het festivalterrein in Hilvarenbeek. Met ook extra veel live muziek. Hou die radio dus lekker op 3FM vandaag. Dan komt dat allemaal goed. Dit is Shaboozey en naar

0: Goedemorgen, Superstoel, ja.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: that your grandma's coat.
1: Macklemore en Ryan Lewis op 3FM met Thrift Shop. Afgelopen woensdag hoog bezoek bij Wijnald en Jamie in de ochtendshow. Bakermat kwam namelijk langs in de studio en in de livebox. En dan leer je Bakermat, maar ook Wijnand, opeens toch op een hele andere manier kennen.
2: Onze ontmoeting gaat heel ver terug. Denk ik al 14 jaar. Ik woonde in een gemixt studentenhuis.
1: Ja.
2: En jij was daar op bezoek.
1: Ja.
2: Bij iemand van het andere geslacht. Ja. Ik stond nog 's ochtends op de deur te kloppen, want jij was in de douche daar. En jij had blijkbaar die douche bezet. Dus ik ben erg aan. Denk, wie staat hier nou weer? Weet je, dan hoor ik achteraf dat jij dat was. En ook diezelfde persoon. Ja.
3: Eigenlijk gewoon, ik ga het even heel plat slaan. Jullie zijn zakzwagers.
2: Dat... En verder naar de muziek die, verder die de muziek die gemaakt is.
1: Ah, Wijnand en Bakermat. Ze delen meer dan alleen liefde voor muziek dus. Zakzwagers voor het leven. Je hoort Bakermat nu op 3FM samen met Rani, zijn nieuwste I Love Life.

0: Pavlo en Stay High bij 3FM.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sebastiaan.
1: Met onder andere deze.
0: Sommel komt eraan net als Technotronic en Pump Up the Jam.
1: De meeste muziek
2: in je weekend.
1: 3FM.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was-dat-nou-een-goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: 3FM.
0: Good morning, good morning. Welkom op de zondagochtend van 3FM. De allermeeste muziek om lekker jouw zondag mee door te komen, zoals zometeen. Technotronic, Pump Up the Jam en ook de nieuwste Nativatief die je gaat horen na het laatste nieuws.
13: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. ANWB verkeersinformatie op 3FM. 1 file van 10 minuten of langer. Die vind je op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld sta je een kwartier vast.
1: 3FM.
5: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
21: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
22: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
23: Kijk op kwf.nl/voor wie.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
26: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
27: Opgelost. Autotaalglas.
28: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
29: 18 plus, speelbewust.
30: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
31: 18.000, godverdikke me.
32: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
33: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
32: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
29: 18 plus speelbewust.
1: Sebastiaan Ockhuizen.
0: Bon Jovi, Bon Jovi a tutti. Een hele goede morgen. Damiano, David, Tyler en now Rogers zijn voor je onderweg met Talk to Me. De meeste muziek op je zondag. Eerst Somber en Homewrecker.

doe je die eens eventjes twee weekendjes met een welverdiende vakantie. Dus ik ben blij om jou dit weekend en komend weekend lekker te vergezellen tussen 10 en 1 op de zaterdag en zondag van 3FM. Vind ik heel gezellig. Kom vooral lekker langs in de NPO Luister. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat bij jou met je WK-pool, met je Scorrito. Ik heb mezelf namelijk eigenlijk de titel WK-watcher gegeven afgelopen week. Normaal heb je Feyenoord-watchers, PSV-watchers, Ajax-watchers, die echt verstand hebben van de club en ook in die club zitten, als het ware, en zo voor de media verslaan. Ik ben niet op die manier betrokken bij het WK. Nee, ik ben WK-watcher omdat ik alle wedstrijden kijk. Ik heb tot nu toe alleen Australië tegen Turkije niet gezien. Die ga ik zo meteen naar de uitzending even terugkijken. Ik ga alles kijken. Is ook vannacht opgebleven voor Haiti tegen Schotland. Was redelijk voor de Scorrito. Ik had daar wel 4-0 voor Schotland voorspeld. Werd 1-0 voor Schotland. Goed, alsnog een paar puntjes. Maar ik denk dat jij en ik allebei een beetje in de missie zijn gegaan bij Australië tegen Turkije. Turkije is sterk voetballand. Australië wel steeds sterker aan het worden. Maar Turkije gewoon echt goede spelers. Turkije gewoon met 2-0 eraf. Dat was echt wel heel erg. Australië won daar met 2-0. Had ik niet voorspeld. Dus ja, ik ben benieuwd hoe jij er nu voor staat. Ik heb nu 100... Moet ik even snel checken. Volgens mij 180 punten. Ja, 180 punten heb ik op Scorrito. Nou, ik vind het helemaal prima. Ik ben benieuwd of jij er meer hebt dan ik. Laat het maar weten via de NPO Luister app. Verder vanavond weer heel veel wedstrijden. Met om 7 uur al, lekker vroeg, daar kun je lekker voor gaan zitten. Een hele leuke wedstrijd. Onze oosterburen, moet ik goed zeggen, tegen onze hele verre westerburen. Namelijk Duitsland tegen Curaçao. Hoe leuk is dat? De grote manschaft tegen het toch wel kleine, nieuwe op het WK Curaçao van onder andere Dick Advocaat. Dat wordt echt heel leuk. En daarna kun je gewoon lekker op het bankje blijven zitten. Hoef je alleen maar even de airfryer aan te knallen tussendoor om ervoor te zorgen dat je klaar zit voor de aftrap van Nederland tegen Japan. Je hebt nog precies 10 uur en 46 minuten om dat laatste biertje naar huis te halen.

0: Heb je het gehoord afgelopen donderdag? Big news.
1: 3FM Serious Request.
0: We mochten eindelijk roepen, bekendmaken waar in december, de week voor kerst, het glazen huis komt te staan. Namelijk op de markt in Arnhem. 3FM DJ's gaan zich in de week voor kerst een week lang opsluiten in het glazen huis om geld op te halen voor, en dat is ook afgelopen donderdagochtend bekendgemaakt, de Nederlandse Brandwondenstichting. Een heel bijzonder doel waar we geld op gaan halen om het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk te vernieuwen. Echt dringend aan vernieuwing toe om zo betere zorg te kunnen bieden aan kinderen met ernstige brandwonden. Iets wat jou kan overkomen, iets wat mij kan overkomen, maar wat snel en goed behandeld moet worden. Je kunt nu al een van de eerste zijn die geld ophaalt om in actie, door in actie te komen via 3fm.nl/kominactie.

Major Lazer, Light It Up. One Republic. Het is al jaren een van de allergrootste bands ter wereld. Maar dat had heel weinig gescheeld, of best al vroeg in hun carrière, waren ze dus al gestopt in 2007. Ze hadden toen net hun eerste grote hit gescoord met Apologize. Ken je ongetwijfeld. Too late, apologize. Maar ja, dan ligt er opeens zoveel druk op het maken van een nieuwe hit, om die studiosessies goed af te ronden, om creatief te blijven, dat ze langzaam begonnen te denken, moeten we niet gewoon ermee kappen? Moeten we niet verder gaan door een nieuwe naam? Two Monarchies of zo, in plaats van One Republic, zou natuurlijk zomaar kunnen. Maar toen schreven ze deze track en brachten ze hem uit. En toen dat ook weer een hit werd, wisten ze, we moeten door. Dit gaat wel wat worden. De track die One Republic heeft gered, die we eigenlijk te weinig tot draaien op 3FM.

Een notter. Dag, die hoorde je bij 3FM. Een hele goede net nog morgen. Welkom op de zondag van 3FM met Sebastian op de plek van Ramon. Maar ook Carmen die erbij is via de NPO Luisterapp. Die is met de moeder aan het trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Eén succes daar. Mees is de barbecue aan het schoonmaken, want die gaat vanavond lekker aan. Nou, ik hoop Mees dat je het een beetje droog houdt. Roos onderweg naar opa en oma met een lekker stukje taart. Roos, mocht je langs Zilversum komen. Bart de Graafweg 2, ben je welkom hoor. Met ondertussen

0: Swedish House Mafia en The Weeknd, Moth to a Flame. Het is de grote, ik wil niet spoilen, mocht je er naartoe gaan. Over iets meer dan een maand, naar The Weeknd in de Johan Cruijff Arena. Maar het is de grote afsluittrack. Het is de grote closing tune in de set tijdens zijn After Hours Till Dawn Tour. 17 juli in Amsterdam, The Weeknd dus.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: Yes, dat ben ik. Ik ben Sebastiaan. En iedere zaterdag en zondagavond hoor je mij vanaf 10 uur met Vooraan. Daarin neem ik je mee in de wereld van nieuwe, voornamelijk Nederlandse muziek. Draai zoveel mogelijk goede nieuwe tunes voor je. En de track die je 2 weken geleden als eerste bij Vooraan hoorde was de mega-hit van deze week. Van Oscar de Wolf samen met S10, Safe & Sound. Een bijzonder liedje waarin Oscar de Wolf, Max Colombi, in het Nederlands zingt. En S10 dan weer voor het eerst in het Engels zingt, wat heel bijzonder is. Dus die samenwerking is wat dat betreft al opvallend genoeg. Maar waarom wilde Oscar de Wolf nou zo specifiek met S10 samenwerken? Wat vindt hij zo goed en wat sprak hem zo aan S10?
2: S10 heeft zo'n heel airy, diep geluid in haar stem, wat ik nog nooit heb gehoord bij iemand. En dus ik had zoiets van, ik zou heel graag iets maken waarin dat we dat echt kunnen belichten of zo, of waarin dat we dat kunnen uitvergroten. En ik denk dat dan zo is gekomen. En ook de thematiek waar dat we beide over schrijven. Het gaat altijd over een soort verlangen of pijn of verlies. Het gaat altijd over iets wat ons beide heel hard interesseert in het leven.
0: Je hoorde een stukje van het interview wat ik met Max en S10 had een aantal weken geleden. Sowieso iedere zaterdag en zondagavond dus de beste nieuwe Nederlandse muziek waar je bijvoorbeeld dit als eerste kan horen.
1: 3FM. Mega hit. S10 en Oscar and the Wolf. Safe & Sound. 3FM. Mega hit.

0: zo'n ongelooflijk mooi liedje dat het is geworden. Oscar de Wolf en S10 met de 3FM megaheid van deze week. Ga je tot aan vrijdag iedere dag extra vaak horen op 3FM. Je hoorde Safe and Sound.
1: Zometeen op 3FM. Meer Sebastiaan. Met onder andere deze.
0: Coldplay met Clocks ga je zo meteen horen. En dan zijn we aan de Grande.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
8: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
11: Hey jij daar!
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.

0: zometeen Mr. Harry Styles met American Girls. Maar ook Antoon voor je onderweg. Eerst het allerlaatste nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. De aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dank u wel. Dan de ABB Verkeersinformatie op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer. Die vind je op de A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen. 20 minuten vertraging. En de A10 knooppunt Koenplein voor knooppunt Amstel. Knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Voor knooppunt Watergraafsmeer. Het leven bestaat uit knooppunten. Je moet alleen de weg vinden. 10 minuten vertraging. En de laatste de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens een kwartier vertraging. 3FM.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Pakken ze een podium?
9: Pakken ze een podium?
8: Pak zelf eens een podium.
10: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
0: 3FM. Sebastiaan Ockhuizen. De kwartnoten en G-sleutels vliegen je om de oren. Oftewel de meeste muziek in je weekend hier bij 3FM. Ariana Grande Interview ga je allemaal horen na Coldplay. Dit is Clocks.

0: ZFM. Door de American Girls. Mocht je hem nou hebben gemist in Amsterdam, dan snap ik dat je daar een beetje spijt van hebt. Want hij stond er 10 keer, dus de kans heb je theoretisch al wel gehad. Misschien praktisch dat er wat dingen tegen zaten. En natuurlijk is zo'n concert in Nederland leuk, maar het kan altijd nog net iets dikker, toch?
1: Ga met 3FM naar Harry Styles in Londen.
0: Want vanaf morgen stuurt 3FM jou misschien wel naar Harry Styles in het legendarische Wembley Stadium in Londen. Afgelopen vrijdagavond is hij begonnen aan zijn London leg van de Together Together Tour. En als jij, zeg maar, die toegang naar Londen wint, dan win jij niet alleen 2 tickets voor zijn concert, maar we regelen ook de reis, overnachting en wat zakgeld voor je. Dat is toch niet normaal? Het is zo ziek wat jij hier kan winnen bij 3FM vanaf morgen dus. En het enige dat je moet doen is vanaf morgen heel goed naar 3FM luisteren. Want we zijn niet op zoek naar een ticketalarm. We zijn niet bezig met een moeilijke prijsvraag. Nee, we zijn op zoek naar de beste luisteraar. Hoor jij namelijk 2 keer achter elkaar vanaf morgen Harry Styles op 3FM? Dus 2 keer achter elkaar in 1 keer? Dan moet jij onmiddellijk een berichtje sturen naar de NPO Luisterapp waarom jij erbij wil zijn bij die show van Harry Styles in Wembley. En misschien ga je er wel gewoon naartoe. Zo simpel kan het zijn. Dus hou die radio vanaf 12 uur vannacht op 3FM. En misschien ga jij wel samen met je allerbeste Harry vriend, Jezus, naar Londen voor Mr. Harry Styles. Ah, dikker dan dit kan ik het niet maken, jongens, echt niet. Ariana Grande nu bij 3.

0: Deze heb ik lang niet gehoord, zeg. Hoe lekker. Adele en Hometown Glory.
1: De slowste mens.
0: Ja, nog een halve dag weekend, dus doen we het nog even lekker rustig aan. We spelen de sloomste mens. Een belangrijk persoon uit het nieuws van de afgelopen week is in de vertraagmachine van de sloomste mens gegooid. En aan jou de vraag, wie zoeken we? Wie is de sloomste mens? Daarmee te winnen een zak kroepoek naar keuze. Want zoals Ramon ook altijd zegt, probeer maar eens snel te praten met een zak kroepoek in je mond. Dat is niet te doen. Zet de radio wat harder. Spits je oren. Dit is de opgave van vandaag. Wie is hier de sloomste mens?
2: Nog

0: En dan vanaf komende vrijdag. Zaterdag is show 4 uur live.
1: Ja.

0: Khan en Stick Season.
1: De slomste mens.
0: We spelen de slomste mens. Een persoon uit het nieuws is vertraagd. En aan jou de vraag, wie is vandaag de slomste mens? Dit was de opgave van vandaag.
2: Nog exact 48 uur en we zijn al naar de UC.
0: Ach ja, Rens, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: 22 jaar uit Weert, onderweg naar je vriendin.
3: Ja, dat klopt.
0: Wat lief. Of heb je iets goed te maken?
3: Nee, gewoon iedere zondag, hè, altijd.
0: Zegt hij met heel veel plezier.
3: Ja, zeker. Tuurlijk. Altijd, hè.
0: Wat gezellig is op de planning. Even het terrasje pakken, filmpje kijken. Wat gaan jullie doen?
3: Nee, een IKEA-kastje in elkaar zetten.
0: Joh. Oké.
3: Okay. Ja, leuk is gebeuren, hè?
0: Ja. Ja, succes zou ik zeggen.
3: Ja, dat komt goed. Wat dat is geen uitdaging.
0: Nou ja, je weet het nooit. Tot nu toe is bij mij ook altijd goed gegaan, IKEA-kastjes. Maar ja, ooit gaat het mis bij zo'n IKEA-kast. Wat is je tactiek?
3: Ja, gewoon kijken hoe dat gaat en meestal lukt het altijd wel.
0: Boekje wel, erbij, gewoon alles volgen en dan komt het wel.
3: Nee, dat boekje is niet nodig.
0: Hoe werkt dit dan in jouw hoofdtrend? Hoe kun je nou weer een IKEA-kast in elkaar zetten zonder het boekje?
3: Logisch nadenken.
0: Moet ik wel heel eerlijk zeggen, als je het boekje erbij hebt, is het logisch nadenken ook weer ver weg. Dus ik geef je wel een punt wat dat betreft. Hey, ja, je speelt mee met de slomste mens. Liet de opgave net al eventjes aan je horen. Nog een keer, ja. Wie denk jij dat we vertraagd hebben? Wie denk je dat deze week de slomste mens is?
3: Ja, ik denk dat het Barend is.
0: Barend van Delen?
3: Ja.
0: Mijn collega van de 3FM Middagshow. Gaan we eens even luisteren of dat het goede antwoord is.
2: Nog exact 48 uur en we zijn en route naar de USA.
0: Ja! Dat is zeker het goede antwoord, Rens. Ja, natuurlijk, Barend de Benner. Olé, olé, olé, Barend de Benner naar de USA. Ze hebben gisteren de eerste uitzending gehad. Nu wordt ze de komende 2 weken de hele groepsfase vanuit de camper in Amerika. Gaan ze eigenlijk plankgas achter Oranje aan. Iedere middag om 4 uur. Heb je gisteren al geluisterd?
3: Nee, ik heb niet geluisterd.
0: Dus zometeen tijdens die kast in elkaar zitten. Ze zitten weer vanaf 4 uur voor je klaar. Met de allerbeste voorbeschouwing van Nederland-Japan vanavond. Dus dan kun je lekker luisteren vanmiddag.
3: Dan ga ik ze zeker luisteren.
0: Hey, dan brengt jou ook bij de winst van de slomste mens voor vandaag. Jij wint een zak groepboek naar keuze. We hebben verschillende smaken voor je klaarstaan. Saté, cassave, naturel, Jakarta, Bali, noem maar op. Welke smaak mag ik naar je opsturen?
3: Saté, alsjeblieft.
0: Saté, een man met smaak ben je. Rens, ik wil je een hele fijne zondag wensen. En tot de volgende keer, hè.
3: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.

kleine mismatch met de notificatie die ik zojuist op mijn telefoon krijg. Dat er lichte neerslag aankomt in Hilversum, zegt buienalarm. Na die track, populair Idali, Ronnie Flex en Frenna. Hoe lekker zeg. Het is 3FM waar je naar luistert met de meeste muziek. Martin Garrix en Ed Sheeran nu, dit is Repeat It.

0: ga het nog één keer zeggen, hoor. En zometeen de eerste editie van Nederland-Japan op de radio. Mark en Maai zometeen. 3FM.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Ik heb pijn.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: 3FM. Ik heb mijn mond nog vol van de hotdog van de lunch. Kun jij het even aankondigen, Mike? Hey, je microfoon doet het helemaal niet.
11: Nu wel waarschijnlijk.
0: Oh, nu doet hij het.
11: Kijk eens aan.
0: Kijk eens aan.
11: Het nieuws van 1 uur.
0: Nou, dat ging wel heel erg vlekkeloos, hè?
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor, tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. 3FM.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
13: Ster. Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
19: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
20: Dat gaan we vieren.
19: Aldi. Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
21: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
20: Dat gaan we vieren!
21: Aldi.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Zometeen hoor je de artiest waar Mai Verwij vanavond bij is.
23: Dat is namelijk Olivia Dean.
0: Juist hem. Eerst hoor je Eminem en Lose Yourself. Daar zijn we niet bij vanavond. Want Eminem is helemaal niet in het land.
23: Nee.
0: Namelijk. Nee. Dat vind ik erg jammer. Ik heb zijn Instagram nog gecheckt. Wie weet is wel even een weekendje naar Amsterdam. Of een weekendje Rotterdam. Of een weekendje Waddinxveen. Maar Eminem is gewoon thuis. En dat is waarschijnlijk in Detroit.
23: Is
0: of
23: dat zo?
0: Zijn huis in Los Angeles.
23: Of zijn huis op Ibiza, zeg maar.
0: Of zijn huis in New York. En als hij Find My iPhone opent, dan vindt hij zichzelf altijd. Dit is Lose Yourself.
24: Look. If you had one shot, one opportunity.

0: Alex Warren en Fever Dream hoorde je bij 3FM. Het is wel grappig bij Alex Warren. Er is dus een hele soort van trouwe fanbase van Alex Warren die echt zijn muziek helemaal fantastisch vinden. Maar die ook een klein beetje af en toe de behoefte hebben aan wat heftigers. En wat ze dan doen, en dat heb ik dus, ik ben helemaal in die groep gedoken. Dat zijn dus allemaal mensen die zelf een instrument spelen, maar die dan vervolgens zeggen van ja, Fever Dream vinden we heel vet, maar hij zou ook wel een tikkie heftiger mogen.
1: Okay.
0: En dan gebruiken ze dus geen AI. Dan heb je dus gewoon 4-5 fans over de hele wereld verspreid. Mm-hmm. Die dan hun eigen ding inspelen. En dat zetten ze dan over het originele nummer van...
1: Sorry. Ik zat echt alles gewoon mijn best te doen om mijn in te houden, maar het lukte niet.
0: Ik ben ook allergisch voor Alex Warren. Dat is helemaal niet erg. Ik ben ook allergisch. Maar,
1: Fever Dream, hè?
0: Fever Dream. Maar je hebt dus gewoon fans die dan dus hun eigen wat hardere versie maken over het origineel van Alex Warren heen. En dat klinkt al zo.

0: Nee.
1: En dit is geen AI, hè? Dat hebben ze wel zelf gemaakt.
0: Ik vind het origineel echt veel beter.
1: Ja, dat snap ik op zich.
0: Ik krijg hier echt helemaal de ik van gewoon.
1: Het is een beetje Nickelback, hè?
0: Ja, het klopt niet. Ook met zijn stem en dan met die ruige gitaren.
1: Maar goed, het is leuk dat mensen elkaar weten te vinden op deze manier. En
0: 100%.
1: Dat toch een soort van fanbase. Dat
0: de technologie is echt ongekend.
1: We zijn fan van een artiest, maar we gaan zijn muziek gaan we nog wat beter maken. Dat vind ik een grappige gedachte. Alex Warden, Thief Dream Warden. Dit is 3FM op zondagmiddag. Hallo.
0: Hallo, je luistert naar Mark en Mai. Ja, Olivia Dean die treedt vanavond dus voor de tweede keer op in onze hoofdstad. In onze hoofdstad Amsterdam. Ze was er al in mei, maar ze komt dus. Ze is teruggekomen om nog één keer dus op te treden. En ik ga dus vanavond ook naar Olivia Dean. Haar show heet The Art of Loving. En hoe romantisch als je 4 jaar met je liefje bent.
1: Is dat vandaag?
0: Ja, dat is vandaag. Om dan samen naar Olivia Dean te gaan.
1: Wow.
0: Alleen, er is één maar.
1: Maar hij
0: heeft
1: geen cadeautje gegeven vanochtend. Nee, of zo. Hij heeft gisteren toch hartstikke goed gekookt voor je.
0: Ja, maar hij heeft geen cadeautje gegeven.
1: Want ik zag namelijk op de Instagram-pagina van Mai zag ik stories voorbij komen. Dat ik dacht, die is uit eten in een sterrenrestaurant.
0: Nee, dat
1: bleek gewoon dat haar vriend gekookt had.
0: Ja, die kan echt ongelooflijk goed koken.
1: Dat is bizar.
0: Maar los ervan, er is dus één maar. Ik heb deze tickets gekocht vorig jaar oktober, denk ik. Of november.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, ja, al die zitplekken. Ik was echt naarstig op zoek naar een goede zitplek.
1: Wat op zich logisch is, ik jou 1,59 meter.
0: Ja, ik kan niks zien. Dus ik zit maar te zoeken En alles was op. Dus ik heb dus staantickets gekocht voor Olivia Dean.
1: Oké. Okay.
0: En ik ben echt als de dood vanavond. Dat ik dus weer ergens tussen, als een sardientje, in een soort van blik zit opgekruld. Om maar gewoon weer zo'n glimps van Olivia Dean te zien. Dus ja, ik ben nog een beetje aan het zoeken naar wat nou de beste spot is in zo'n zaal als klein persoon.
1: Ik heb een idee. Als je nou net als een sardientje, zoals die vaak in blik komen, als je jezelf dan insmeert met olijfolie, dan glip je zo naar voren. Dan ben je echt een sardientje.
0: Ik vind dat nog een heel goed idee.
1: Dat is best een goed idee, toch? Misschien is wel iemand die zijn zit- of staanplekken wil ruilen, maar ik...
0: Ja, ik zou zo gaan willen dat iemand nu luistert en zegt van, joh, Maya, jij mag mijn zitplekken.
1: Met 4 jaar verkering mag je toch wel in zijn nek zitten.
0: Ja.
1: Baby steps van Olivia Dean.

0: Alesso en Sarah Larsson, Words, hoorde je bij 3FM. Morgenochtend moet je vroeg opstaan. Dat is namelijk Mai voorbij op televisie. Ik vind dat leuk.
1: Ik moet dingen gewoon niet achter de schermen tegen jou zeggen.
0: Ja, je bent er toch trots op. Dat is toch hartstikke leuk.
1: Ja,
0: hoe vaak zie je 3FM-DJ's nog op televisie tegenwoordig? Dat gebeurt niet zo vaak meer.
1: Dat valt wel mee, toch?
0: Nou ja, dat wou ik net zeggen. Ja,
1: je ziet ze nog best wel regelmatig.
0: Je ziet ze misschien wel eens een keer in een of ander spelletje. Dat is dan af en toe zo van...
1: Ja, ik zag Barend van Delen laatst inderdaad bij een spelletje.
0: Maak de volgende term af. Nike Air Min, Nike Air Plus of Nike Air Max. Dat is het niveau vaak. Maar jij hebt morgenochtend iets echt in de journalistiekprogramma.
1: Ik zit bij Goedemorgen Nederland, inderdaad.
0: Hey. Dat is leuk.
1: Kijk eens aan. Dus de hele ochtend zie je mij...
0: Om het over mij te hebben, wat leuk.
1: Nee, ik ga het niet over jou hebben. Ik ga het over de Japanse keizer hebben. En natuurlijk over het Nederlands en het Japans elftal dat vanavond is. Dus mocht je niks doen, mocht je vroeg wakker zijn... zet de tv aan op NPO 1.
0: Weet je wat leuk zou zijn, maar dat kan je nu niet meer laten maken. Denk, eigenlijk zou jij een voetbalshirt moeten laten maken... waar die letterlijk zo door midden loopt... dat je de linkerkant is dan oranje en de rechterkant is...
1: Ik heb toevallig in mijn tas een Japans shirt en een Nederlands shirt bij me.
0: Just in case.
1: Ja, just in case. Ja.
0: Wat leuk.
1: En gewoon even kijken hoe de sfeer is. Als zeg maar Japan niet goed gaat, dan kan ik altijd nog die blauwe shirt aantrekken. Maar...
0: Ja, leuk zeg. Hoe laat is dat morgenochtend?
1: Volgens mij echt om 7:00 tot en met 9:30 of zo.
0: Ik kijk het wel terug.
1: Oké. Hey, als je kijkt naar het aantal hits dat Miles Smith heeft uitgebracht... dan zou je denken dat hij waarschijnlijk al heel veel albums heeft gemaakt. Maar hou je even vast.
0: Ik hou mezelf vast.
1: Deze man heeft nog 0 albums. Maar er komt dus binnenkort verandering in. Want over 3 dagen, volgende week aankomende vrijdag...
0: 1, 2, 3, ja, zo, ja.
1: Dat is dan meer dan 3 dagen zijn dat. Komt zijn allereerste album uit, A Minute, A Moment heet hij. En daar hoor je dus al zijn grote hits. En een van die hits die je dus ook hoort, is Drive Safe.

0: Hij is er de komende tijd is hij er weer eventjes niet. Kevin Parker in Europa. De laatste show van Tame Impala. De laatste Europese show was 13 mei in Dublin, Ireland. Maar wel met een hele bijzondere guest appearance. Want daar kwam even Dua Lipa het podium op om Houdini mee te zingen.
1: Jeetje,
0: dat
1: alleen maar daar,
0: ja,
1: hè?
0: In het buitenland, hè, dat is echt ook niet gek. Als hij nou ooit een keer een collab doet met een Nederlands artiest, dan komt hij vast wel optreden in de Ziggo Dome. Maar ik zag dat Dua Lipa eventjes in Dublin komt optreden. In de reacties op Instagram op deze samenwerking zag je ook iedere keer twee soorten mensen. Dat is altijd zo. Mensen die roepen om een live opname van die versie, die dan uitgebracht moet worden met Dua Lipa. En zoals eigenlijk altijd bij iedere post van iedere artiest op Instagram, honderden mensen daaronder die dan roepen: hey, please come to Brazil. Please come to Argentina. Please come to Bolivia. Please come to Tokyo. En dat zie je altijd. En ik heb
1: maar logisch toch? Als je fan van een artiest bent, dan wil je ook
0: come to Chili. Altijd. Dus ik ben nu voornemens om een Instagram-account te openen. Dat heet Come to Alfa aan de Rijn. En dan ga ik gewoon kijken. Dan ga ik dus het komende jaar ga ik onder iedere post van iedere grote artiest die in de hitlijsten staat, ga ik dan neerzetten: Come to Alfa aan de Rijn. En gewoon kijken of dat na een jaar lang loont. En dat er één grote artiest hapt die tegen zijn manager zegt: ja, er is een jongen die altijd vraagt dat ik naar Alfa aan de Rijn moet komen. Dan staat er ook eens een keer iemand anders dan Frans Duits op de jaarmarkt. Toch?
1: Tame Impala.
0: In de Ridderhof van Alfa aan de Rijn. Lijkt me heerlijk. De les I know the better, hoorde je. Zometeen spreken wij Eva Kleven.
1: Ja,
0: live vanaf het Best Kept Secret Festival. Want gisteren ging het helemaal mis.
1: Ja, want lieve Vera Simons, die had toen al geen stem.
0: Ja. Ze klonk als Johan Derksen. Niet als wat ze zei, maar wel hoe ze klonk.
1: Ja, het was echt alsof ze zeg maar in de lamp heeft gehangen. Maar ze had last van astma. En dan krijgt ze dus ook een schorre stem. Het is helemaal medisch dus. Dus helemaal niks met alcohol of late avonden. Nee, het is volledig medisch.
0: Goed dat je dat wel hebt.
1: Ja, nee, ja, anders krijgt ze allemaal vooroordelen. Weet je wel. Oh, heeft ze het weer te laat gemaakt?
0: Nee, ik geloof er niks van.
1: Nee, het is echt zo.
0: Vera, die is er dus. Eva Kleven, die neemt haar al 100 euro waar. Vanaf Best Kept Secret, we spreken haar zo meteen. Hoe de sfeer daar is, wat er gisteren allemaal heeft plaatsgevonden. En dat en zo, hè? Olivia Rodrigo met Driver's License. Hoor je naar Stardust. The music sounds better with you.

0: Harry Styles.
1: Ja, yeah, doe het.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Met 3FM ontdek je nog... Jungle is terug met nieuw muziek, genaamd The Wave. En die doet precies wat de titel belooft. Je meenemen op een heerlijke golf van soul, funk en zomerse vibes. Ja, en alsof dat niet genoeg is, komt er in augustus eindelijk een nieuw album uit. Met de titel Sunshine. En als de weersvoorspellingen kloppen, krijgen we daar volgende week ook nog een gratis portie van bij.
2: Mag ik even zeggen, vrijdag wordt het dus 29 graden?
1: Ja, zaterdag zelfs 32 graden.
2: 32 graden, ongelooflijk. Oh, ik ga me weer helemaal insmeren met mayonaise.
1: Jongens, dit is Jungle met The Wave.

0: weekend is het Best Kept Secret weekend. Dat is Hilvarenbeek waar dat plaatsvindt. En het is altijd een heel prachtig, idyllisch stukje Nederland. Ik ben er zelf al een paar keer geweest. En het is ook heel vaak altijd tijdens een voetbaltoernooi.
1: Ja, en, klopt.
0: En er komen ook heel veel Belgen, die gaan naar Best Kept Secret. Dus er worden volgens mij ook altijd wel veel voetbalwedstrijden vertoond op
1: maar
0: het podium.
1: Echt mocht het alles. Nodig zijn. Het is gewoon sfeer, het is groen, het is strand, het zijn de mensen. Het is zo gemileerd, zeg maar. Je hebt allemaal soorten mensen bij elkaar.
0: Ja, je hebt, de hippe jonge mensen, je hebt de mensen met een NS-fiets.
1: Ook, zeker weten.
0: Dat is het een beetje. En een van de leukere dingen wat ik zelf altijd vind aan Best Kept Secret is dat was eigenlijk een van de eerste festivals in Nederland die echt er een heel erg ding van maakte om daar goed en kwalitatief eten te serveren in plaats van alleen maar de pizza en patat. En
1: dat was weer.
0: Ja, maar dat is wel waar Best Kept Secret eigenlijk een beetje de voorloper was jaren geleden. Eva Kleven is daar, want vanavond vanaf 7 uur komen we ook gewoon live vanaf Best Kept Secret. Eva, hallo. Heb jij al een hoogtepunt qua eten voordat we naar alle inhoudelijke dingen gaan?
2: Oh ja, ik heb gisteren iets heerlijks gegeten. Het was een heel klein Marokkaans foodtruckje. En daar heb ik een heel lekker soort kippetje van de barbecue gegeten met heerlijke saus, een beetje mozzarella op zo'n Marokkaans pannenkoekje. Ik denk dat ik er zo weer in ga halen.
0: Ik heb niks te veel gezegd, dat hoor je maar.
2: Nee, zeker.
1: Hey Eva, gisteren spraken wij dus Vera. En toen zei ze dat ze echt enorm uitkeek naar Hayley Williams. Zij was een van de acts daar. Hoe was ze uiteindelijk?
2: Ze was echt steengoed. Dit is gewoon zo'n vrouw die gewoon geboren is om op een podium te staan. Ze deed vooral nummers van haar nieuwe album. Die kende ik nog niet helemaal, maar ze heeft me echt wel omver geblazen. Gewoon door haar vocale kwaliteiten en door de manier hoe ze toch dat hele publiek meekrijgt. Het is gewoon een vrouw geboren voor rock and roll, weet je wel. Dat zie je gewoon.
1: Zo vet. Hey, en wat waren andere hoogtepunten?
2: Oh, ik heb er zoveel.
1: Wat een luxe.
2: Het begon bijvoorbeeld gisteren met Higby. Dat vond ik al te gek om die gewoon best wel echt een groot podium te zien. Toen ben ik doorgegaan naar Weeval. Tussendoor kwam Seth nog even. Ik heb Wolf Alice mogen interviewen. Dat was ook echt te gek. We hebben een soort van alle Wolf acts die er zijn. Met de Wolf in de naam gerate. Dus we hebben gewoon lekker muziek geluisterd. Daarna ben ik inderdaad naar Hayley Williams geweest. Toen heb ik Wolf Alice gezien. Ik ben op een gegeven moment naar In Effect gegaan. Een DJ. Dat was ook helemaal te gek. Toen begon natuurlijk de headliner Nick Cave en The Bad Seeds. Ja, ik moest even inkomen. Het was best wel een soort... Ja, hij heeft natuurlijk iets heel verstilds, iets heel vertraagds, iets heel intiems. En dat is op zo'n enorm podium op The One hier zo. Ja, dat kwam enorm over. Maar ik had ook een beetje knaldrang, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, een beetje gedateerd hier en daar wellicht ook wel, misschien.
2: Ja, maar het is ook gewoon een classic. Dus ik wilde het niet missen. Maar goed, ik heb een uurtje gekeken en toen ben ik doorgegaan naar BCUC. Dat is een soort Zuid-Afrikaans collectief. Die echt het tegenovergestelde deden van Nick Cave. Dat was uitbundig, dat was dansen, dat was trommels, toeters, bellen, alles. Toen nog even Job Jobsen meegepakt. En inmiddels is het gewoon tot 4 uur wel gedanst. Dat wel, dat hoor je misschien ook wel.
0: Ik zag beelden voorbij komen op social media van Sef, die ook zijn opwachting maakte bij Job Jobsen.
2: Oh ja, absoluut. Die deden de laatste nummers mee. Ja. Dat was heel goed. Dat was goed dat hij er nog even was.
1: En Eva, je hebt je stem nog.
2: Ja, ik heb mijn stem nog. Nou, je hoort wel hier en daar enige kraak. Maar goed, dat hoort er ook gewoon bij, hè, op een festival. 100%. Het is ook nog vroeg. Ik bedoel, 2 uur 's middags op een festival is eigenlijk gewoon 9 uur 's ochtends.
0: Ja, dat is eigenlijk wel waar, ja. En wat staat er vandaag op het programma?
2: Oh, echt te veel om op te noemen. Er is eigenlijk gewoon... dit is mijn favoriete dag. Er staat zometeen Jungle by Night. Dat vind ik heel leuk. Ik ga even langs bij een hele vuige DJ. Dan komt Don West, Girls to the Front. Dat wordt gewoon punk en knallen. Dan krijgen we op een gegeven moment mijn allerfavoriet... waarom ik naar dit festival toe ben gegaan. Genesis Owusu, nog nooit gezien. Australisch-Ghanese artiest. Die een soort van punk mix met rap mix met postpunk. Het is heel tof. Maar de absolute headliner vanavond is natuurlijk Gorillaz. En ik sta nu op dit moment voor The One, het grote podium. Wat nog helemaal leeg is, dat veld. Behalve helemaal vooraan tegen de barrier. Daar zitten een aantal meiden zichzelf mooi te maken in een Gorillaz t-shirt. En ik heb hier Noor gevonden. Noor, jij bent 20, toch?
3: Ja, ik ben 20.
2: Ja, en jij zit hier helemaal vooraan, klaar. Het is nog een lange zit, maar je hebt echt één doel vandaag. Wat is dat?
3: Damon Albarn aanraakt. Nee.
2: Damon Albarn, natuurlijk de frontman van Gorillaz. Ja, wat maakt hun muziek nou zo tof dat jij hier de hele dag gewoon gaat zitten?
3: Ik denk dat hun muziek heel divers is. En dat ze ook altijd heel veel features hebben en heel veel collabs met echt hele verschillende artiesten. Waarvan je eigenlijk zou denken van, werkt dat wel? Maar ze vinden altijd een manier om dat echt prachtig passend te maken, denk ik. Ja,
2: ja, absoluut. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Hey, en wanneer is jouw Best Kept Secret helemaal gelukt?
3: Ik heb een armbandje gemaakt. En ik denk als Damon die aanneemt, dan is mijn best kept secret helemaal gelukt.
2: Ja, inderdaad. Een soort van peace teken. Gorilla staat erop, dat armbandje zelf gemaakt. Hey, en jij zat gisteren ook bij Nick Cave in the Bad Seat. Ook de hele dag hier. Ook vooraan. Heb je hem aangeraakt?
3: Ja, ik heb hem niet aangeraakt. Hij heeft mijn hand vastgepakt.
2: Show!
3: Ja.
2: Show!
3: Ja, dat was wel echt prachtig, ja.
2: Oh, wat vet. Hey, het wordt nog een hele lange zit. Maar volgens mij heb je hier niks te klagen. Je zit er lekker bij.
3: Ja, ik zit er lekker bij. Het is lekker weer. Dus we overleven het wel, denk ik.
2: Ja, ze hebben een soort van roulatiesysteem hier afgesproken. Zitten met een groepje, zijn elkaar hier allemaal tegengekomen. En het grappige is dat ze zeiden... Ik vroeg van, hoe gaan jullie dat nou volhouden? Zij zeiden, we gaan gewoon om de beurt eten halen. Om de beurt plassen. Het is echt, er zit een soort van belboomsysteem hier zo vooraan. Ja. Maar het werkt echt heel
1: echt
2: goed.
1: Fans,
2: volgens mij gaat
1: dit.
2: Het er lukken. Absoluut. Die hard.
0: Vanavond vanaf 7 uur hoor je 3FM live vanaf Best Kept Secret. Eva, dankjewel. En dit zijn voor ook de dames daar zo een klein voorprogrammaatje. Er is Superfast Jellyfish van Gorillaz. This morning you've got time for a hot home-cooked breakfast. Delicious and piping hot in only 3 microwave minutes.

0: Een lesje biologie van de gorilla's. Naast het feit dat ze zelf gorilla's zijn, hebben ze het hier over de superfast jellyfish. Die is natuurlijk ook onderdeel van de dierrijk, hè? Dat moeten we zeker niet vergeten. Gorilla's, vanavond de headliner bij Best Kept Secret. Vanaf 7 uur hoor je Eva Kleven live vanaf daar, want Vera die is geveld. Maar ja, wordt volgens mij een mooie avond weer.
1: Joh, ik ben echt zo jaloers. Als ik dat gewoon weer zie, ik heb zoveel FOMO van al die beelden van 3FM sowieso op onze eigen socials. Van alle mensen die aan het genieten zijn van de eerste live acts. Nu is echt het festivalseizoen echt begonnen.
0: Ja. Alleen al die mensen die daar nu zijn,
1: ja,
0: kunnen straks niet meedoen met Rara welke slep.
1: Nee, dat is waar.
0: En dat is ook iets waar je ongelooflijk van moet balen als dat het geval is. Zometeen spelen wij Rara welke slep heb ik gezien, waarbij je kans maakt op een 3FM verrassingspakket. Ook hoor je Teddy Swims en Calvin Harris. 3FM.

0: zomerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Nu bij Dirk. Alles van de vegetarische slager. 2,49. Ja, echt alles.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
5: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
9: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voorwie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35... krijg je 1 gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is

0: Tainted Love.
1: Maar eerst het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en 2 leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. 2 van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Zometeen spelen wij Rara. Welke slab heb ik gezien? Calvin Harris komt eraan met Dua Lipa, One Kiss.
8: En dit is de grootste mansplainer, namelijk Teddy Swims met Mr. Know It All.

0: tot het laatste moment. One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa. In de volksmond door sommige mensen door trouwfans ook wel eens Dua Piep genoemd. Al snap ik nog steeds niet waarom.
1: Dua La Piep.
0: Dua La Piep?
1: Ja.
0: Waarom Dua La Piep?
1: Dat klinkt toch gewoon lekkerder. Toch?
0: Ja, dat vind ik altijd wel een goede reden. Klinkt lekkerder, maar dan zou ik ook een andere naam voor mezelf kunnen verzinnen.
1: Dua Lipa is trouwens getrouwd, hè, jongens?
0: Huh?
1: Dua Lipa is getrouwd.
0: Wanneer?
1: Afgelopen weekend.
0: Echt waar?
1: Ja. Op Sicilië. Nou. Op Sicilië.
0: Helemaal geen uitnodiging gehad.
1: Nee, niet.
0: Dat is balen, zeg hé.
1: Oh, nou, ik sprak er nog en ze zei dat ze nog een uitnodiging had gestuurd. Nee, helemaal niet. Nee. Maar nee, het is echt prachtige foto's die allemaal voorbij flitsen.
0: Leuk. Calvin Harris natuurlijk ook One Kiss. Calvin Harris dit jaar te zien op Tomorrowland in België. Ik blijf het nog steeds hilarisch vinden. Dat kwam ik dus echt recentelijk pas achter. Dat Tomorrowland plaatsvindt in het plaatsje Boom. Dus dan boom, boom, boom, boom. Dan denk ik dat je een dancefestival hebt plaatsvindt in het plaatsje dat Boom heet.
1: Dat vind ik
0: dat is
1: wel
0: toch
1: leuk.
0: Hilarisch?
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Alsof je een accordeonfestival organiseert in het plaatsje Toet. Een banjofestival in Snaar. En een trompetfestival in het plaatsje Pepper de Pep. Juist. Het is 3-1 voor Lady Gaga. Als het tenminste gaat om een aantal keer als op de soundtrack van Devil Wears Prada staat. Deel 2. Sienna Spyro staat er maar één keertje op.
1: Ja, en met wat een plaat. Misschien wel haar allerbeste tot nu toe.
0: En de film draait nog steeds, hè? Pathé Vlissingen vanavond. Nog allemaal plekken.

0: 3 jaar geleden uitgebracht. En je zou zeggen dat hij net is uitgebracht. Want ongelooflijk vaak hoor je hem nog. Runaway One Republic. Wist je dat zanger Ryan Tedder van One Republic al zo lang in de muziekindustrie zit dat hij in de Zero's nog meeschreef aan liedjes van Hillary Duff en de Backstreet Boys?
1: Dat weet ik.
0: Ongelooflijk, ja. Hè? Ach, ach, ach.
1: Apologize, ook een banger van hem, hè?
0: Ja, daar mag hij wel eens excuses voor maken, ja.
1: Ook
0: Gordy en Softcell en Tainted Love. We hebben weer iemand aan de telefoon voor het fantastische radiospel Rara, welke celeb heb ik gezien? Alleen de jingle is spoorloos. Oh nee, daar is die. Komt die.
2: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: Ik had de titel van de jingle verkeerd gespeld in het systeem. Daarom kan ik hem vaak niet vinden.
1: Dat is niet handig, Mark van der Molen.
0: Maar dan moet je je typfout verbeteren. Klopt, ben ik dan weer te lui voor.
1: De celebspotter van vandaag is Bamshi. Hallo, hallo Bamshi.
3: Hallo, hallo Mark en mij.
1: Bamshi, jij hebt dus een bekend iemand gespot in je leven. En wij moeten dus raden wie jij dus in het verleden ooit hebt gezien. Aan de hand van jouw verhaal. Als wij die weten te raden, dan win jij dus een 3FM concertpakket. Maar de eerste apper met het juiste antwoord wint dus ook. Dus het is gewoon dubbele prijzen. Ben je er klaar voor?
3: Ja hoor.
0: Wanneer was het?
3: Oké, het was ongeveer 10 jaar geleden.
1: Waar was het?
3: In een chic restaurant in Amsterdam.
1: In een chic restaurant in Amsterdam. Oké, wat gebeurde er?
3: Nou, ik werkte daar toen. En toen was die persoon een beetje boos omdat ik een makreelsalade had gegeven die te droog vond. En die, ja, het is een uitgesproken type. En toen gooide hij die salade naar mijn hoofd.
0: Nee.
1: Echt? Wacht even. Wacht. Okay. Oh my god, wat juicy dit. Dus deze celebrity in kwestie was niet tevreden met zijn makreelsalade. Die vond hij dus te droog. En wat heb je toen vervolgens gezegd toen hij zei, ik vind het te droog? Waardoor hij dacht, hey, ik gooi die makreelsalade gewoon.

0: Nou, het zat in een klein kommetje, dus ik kreeg het kommetje naar mijn hoofd toe.
1: Nee.
0: Ja, was mooi.
2: Ja, maar dat is gewoon, dit is gewoon grensoverschrijdend gedrag.
1: Maar hoe ga je dan verder met je dag? Want ik zou dan echt wel compleet van mijn apropos zijn en denk ik ga nu naar huis.
0: Nee hoor, ik zei gewoon, jij bent niet goed. En toen ben ik naar mijn manager gegaan en zei ja, ik ga niet meer met hem dealen. Zoek het maar uit.
1: En hoe heeft je manager daarop gereageerd? Was die nog een beetje, of dacht hij van nou, we moeten deze persoon te vriend houden?
0: Ja, ze wilde hem heel graag te vriend houden, kan ik je zeggen. Ja,
2: ja, maar het komt denk ik gewoon omdat hij gewoon zo vaak kwam. Dat is natuurlijk ook gewoon verdienen aan deze persoon in kwestie.
0: Ja, hey, en een celeb, hè?
2: En een celeb, inderdaad. Toch nieuwsgierig, welk restaurant was dit in Amsterdam?
0: De Harbor Club.
2: De Harbor Club. Oh, de plek waar celebs regelmatig komen.
1: Dat is zo'n plek, die plek die ook balanceert op het randje van vies cement, dus...
0: Ja, nu wel.
1: Toen de
0: tijd liep het goed, hoor.
1: Ja, klopt. Ja, je hebt van die dingen die dan lang goed gaan... en dan ineens beseffen mensen van... eigenlijk is het niet zo heel erg goed.
2: Bemsje, het is een celebrity in kwestie. Het was 10 jaar geleden. Was hij toen ook heel populair, 10 jaar geleden?
0: Heel populair.
2: Okay. Een populair... Is het een... waar kennen we deze persoon van?
0: Het is een rapper.
1: Nou, dat is ook weer verrassend, hè. Oké.
0: Rara, welke celeb heb ik gezien?
1: Nou.
2: Stigmatiserend weer van jou, hoor.
1: Wat?
3: Verrassend, hè?
2: Nou, daar ben ik het niet mee eens.
1: Het is nooit een banjo-speler. Dit is 3FM. Welke celeb heeft Bamsy gezien? Stuur het door naar de NPO Luister-app. En wil een 3FM verrassend pakket als je de eerste bent met het goede antwoord. Dit is Flair.

0: Ruby, we gaan midden naar de... We gaan midden in de jungle zitten, we gaan naar Rara. Welke celeb heb ik gezien? We zijn op celeb safari. Heb je ooit een keer een celeb in het wild gezien? Stuur dan jouw verhaal door naar de NPO Luisterapp. Zeg alleen niet op wie het gaat. Volgens mij en ik weet te raden wie jij gespot hebt... krijg jij een 3FM verrassingspakket. Een leuk raadspelletje vandaag. De kandidaat Bamshi.
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
2: Bamshi, ik vat even je verhaal samen. Het was 10 jaar geleden in Amsterdam. Jij werkte daar in een populair restaurant waar vaker celebs komen. Jij serveerde een makreelsalade aan een celeb, maar die vond hij behoorlijk droog. Dat hij uiteindelijk besloot om hem naar je hoofd te smijten. Je had eigenlijk niet eens de kans om te reageren. Je manager durfde hem dus ook niet weg te sturen, want de celeb kwam wekelijks naar dat populaire restaurant. Verder is hij een rapper.
1: Ja. Check.
2: Nou, we kregen heel veel appjes.
0: Ongelooflijk veel appjes. Ja,
2: van, twee namen die kwamen dus echt vaak omhoog.
0: Ja, het zijn ook niet Ros en Iba van Wassenaar. Dat oude liedje uit de jaren 90. Nee, zeker niet. Het is, ik denk dat we wel op het goede spoor zitten. Maar wil je ook nog de andere naam noemen die veel binnenkwam?
2: Ja, wij denken dat niet. Maar deze kwam heel vaak binnen. Ali B.
0: Oh ja. Ja, Peter Gillis trouwens ook een paar keer. Maar Peter Gillis is volgens mij niet echt een rapper,
2: is het
0: toch?
2: Ali B?
1: Nee, het is geen Ali B. Het is ook niet Peter Gillis.
2: Oké. Nou, dan is het denk ik wel echt die andere.
0: Ja, dan is het die andere. Is het misschien vieze vrouwenmapper Lil Kleine?
1: Ja, het is Lil Kleine.
0: Dus jij is ook rapper, toch? Ja, inderdaad.
2: Hij is wel rapper.
0: Rapper en mapper. Rapper en vrouwenmapper Lil Kleine. De kleine crimineel, de dwerg, de pygmee, de viespeuk, de engert. Lil Kleine.
1: Ja.
2: Nou,
0: als je dus een makreelsalade naar iemand in de horeca gooit. Dat is ook echt... Zeg maar, ik denk dat zeggen ze wel eens. Sommige mensen hebben het over militaire dienst. Sommige mensen zeggen, je moet eigenlijk gewoon iedereen moet verplicht een jaar in de horeca werken. Dan zal je namelijk zelf ook, als je zelf een keertje in een restaurant te gast bent... Dan zal je nooit zo tegen personeel
2: werken. Luister, dat is ook niet genieten hoor, als je weet hoe het is in de horeca. Maar je kan nooit meer normaal eten, want je irriteert aan allemaal personeel... omdat je weet hoe het is om in de horeca te werken. Dat is ook een nadeel van in de horeca werken. Ja, vind ik wel.
0: Maar ben je dan ook niet zelfvergevingsgezind als je in de horeca hebt gewerkt... dat je weet
2: als iemand mijn tafel niet ziet... dan denk ik, het eerste wat je doet als je lege handen hebt, dan kijk je om je heen. Dan kijk je of mensen je aankijken of niet. En als dat niet gebeurt, dan denk ik, slechte service. Maar goed, we dwalen helemaal af.
0: Dus jij hebt ook een makreelsalade in iemand gegooid?
2: Nee, zeker weet ik niet. Bamshi, misschien wel veel pijn gehad. Maar je hebt dus na 10 jaar toch nog een 3FM verrassingspakket gekregen.
1: Ja,
2: gefeliciteerd.
1: Maar
2: niet alleen jij. Saskia was de allereerste apper, dus jij krijgt ook een 3FM verrassingspakket. Maar Bamshi, jij krijgt nog iets exclusiefs.
0: Ja, dat is omdat jij de kandidaat bent. Daarom moeten we dus iedereen motiveren om ook echt mee te spelen met je verhaal. Jij krijgt namelijk voor de volgende Celeb Spot Sessie... kan je incognito op een bank in het park gaan zitten... krijg jij een prachtige krant met daarin twee kijkgaten geknipt. Alleen de belangrijke vraag is, welke krant mag het worden?
1: Nou, laten we eentje lekker verknippen. Doen we een Telegraaf?
3: Go! Heb jij ook een celeb in het wild gezien? Geweldig! Stuur dan jouw geweldige verhaal naar de NPO Luisterapp. Woe!

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: 4, dit is 3FM. Mai zit zich helemaal te verheugen. Die gaat vanavond uit eten en zit ze nu al de menukaart te bekijken. Ja, dat is gevaarlijk, want ik heb wel eens gehad. Dan zit ik me zo te verheugen op één dingetje. En dan kom ik daar en dan zeggen ze... Ja, wat we overigens vanavond niet meer hebben, dat is...
1: Ja, maar dan moet je weggaan. Ik vind dat restaurants die jou gaan teleurstellen met iets wat niet meer op de kaart staat... Ja. Dan moet je gewoon failliet gaan. Maar dat kan niet.
0: Het kan toch gebeuren.
1: Je moet gewoon genoeg inslaan, zodat je iedereen kan voorzien van het eten wat zij willen eten.
0: Zo, je bent wel fel hierin.
1: Ja, food waste is ook niet goed. Weet je wel, je moet ook niet eten
0: veel inkopen.
1: Maar als je dan zit te verheugen op een steak tartaartje en het is er in één keer niet, ja, dan sta ik op en loop ik weg.
0: Nou, we hadden net in Rara Welk Slap een verhaal over Lil Kleine die een makreelsalade naar iemand gooide in de horeca, want de makreelsalade te droog was. Maar ik wil jou ook niet treffen, hoor. Als jij zegt van nou, ik wil graag de spaghetti Sozonna en dat die er dan niet
1: nee,
0: is.
1: Nee, maar luister, ik heb een grote mond.
0: Heb je het wel eens gehad?
1: Ja, ik heb het wel eens gehad, maar ik heb een grote mond. Maar
0: nee, maar fysiek.
1: Ik reageer dus dan meer af op mijn vriend van ja, dit kan toch niet, weet je dat? Maar ik ben ook als mensen dan aan mij vragen, heeft het gesmaakt en heeft bijvoorbeeld niet gesmaakt, dan zal ik altijd zeggen ja.
0: Ja, dat is.
1: Ja, maar ondertussen denk ik nee. Nee.
0: Ik had het een tijdje terug, dat vond ik nog het allerergste. Dat is zo'n restaurant die dan echt om de zoveel tijd een volledig nieuwe kaart doet. Dus dan gooien ze zeg maar, behalve de klassiekers, gooien ze dan 80% van de kaart gooien ze om. Want dan is het allemaal seizoensgebonden en zo. Maar toen waren ze vergeten de menukaart op de website te updaten. Dus toen was ik daar, toen hadden ze al 2 weken de nieuwe kaart. Maar dan ben ik echt in shock. Want dan moet ik echt eventjes, dan zit ik wel trillend op die stoel.
1: Ja.
0: Dan moet ik echt eventjes...
1: Moet je jezelf inhouden.
0: Dan moet ik echt even, dan vraag ik aan de serveerster of even over mijn bolletje wil haaien. Want als dat gaat, dan moet ik even kalmeren, ja. Nou goed, nee, ik ga vanavond waarschijnlijk, ik weet niet, vanavond de verjaardag van mijn vader.
1: Oh, gefeliciteerd.
0: Maar mijn vader heeft zijn vrouw zo'n paar jaar geleden overleden. Hij heeft een nieuwe vriendin. Maar die is dus op exact dezelfde dag jarig als hij.
1: Zo, wat een toeval.
0: Dat is, ja, het is wel heel efficiënt.
1: Ja.
0: Maar het is, dat is altijd wel spannend of zo. Snap je? Er komen nu ook allemaal mensen die...
1: Die je niet kent.
0: Die ik niet ken. Omdat ze voor het eerst volgens mij zich ook comfortabel genoeg voelt... om dus hun familiekant ook uit te nodigen. Dus, maar het kan alleen maar op zich beter worden. Ja. Want mijn vader die heeft jarenlang bij de bloemenveiling gewerkt. En bloemenveiling, topmensen. Want iedereen, dat is zo'n business. Als je in de bloemen gaat... iedereen heeft altijd wel bloemen nodig. Dat heeft hij heel goed bekeken. Maar hij heeft natuurlijk ook allemaal van die mensen die daar dan langskomen... die je nog kent van de bloemenveiling. En iedereen die ooit met mensen heeft gewerkt... die in het Westland of in de bloemenveiling... of op de, weet je wat, van die
1: het is een beetje Noorse typjes.
0: Het zijn allemaal van die mensen die eruit zien als David de Kabouter... zonder muts. Zien er allemaal een beetje uit als... Nee, zien er allemaal een beetje uit als vader Abraham... maar dan zonder de smurfen, zonder de hoed. En zonder cynic om zich heen. En die zitten dan zo een beetje zo met hun armen over elkaar. En die zeggen... Doe maar een puntje op taart. En dan blijft het heel lang stil. En dan hoor je zo... Hey, hoe is het met de radio?
1: Ja. Dus je bent een beetje nerveus.
0: Dus ik ga het goed hoor met de radio. Ja, is leuk. Ik kan dat soort gesprekken kan ik niet aan. Dus ik ga vanavond gewoon vooral voor de Chinees... die waarschijnlijk lekker gehaald is. En,
1: ik weet sowieso wie er niet bij is vanavond.
0: Wie dan?
1: Dat is Isabel van Gelder.
0: Oh, dat weet je niet. Ik heb haar wel uitgenodigd.
1: Ja?
0: Voor de zekerheid. Ik zeg, hey meid, er komt goede babypang vanavond. Isabel van Gelder. Ja.
1: 22 jaar, zangeres uit Amsterdam. Begon met covers op social media, maar staat inmiddels op festivals. Verkoopt eigen shows en bouwt verder aan een indrukwekkende fanbase. Dit is nieuwe muziek van haar. I Don't Wanna Fall In Love Again.

0: Batman, Spider-Man, Green Lantern.
1: The Script.
0: The Script en Superheroes. Zometeen hoor je de allernieuwste van Thomas Azier. Een hele fijne artiest die de laatste jaren muziek heeft gemaakt. Of eigenlijk geproduceerd voor onder meer Anouk. Ook bijvoorbeeld voor Sef heeft hij dat gedaan.
1: IJsland ook, hè?
0: IJsland. Hij is nu voor het eerst in heel lange tijd terug met eigen muziek. En dat is best wel hele mooie, langzame, gevoelige muziek voor de zondag. Ik wilde het eigenlijk ook gisteren draaien. Maar toen dacht ik, ja, voor de zaterdag misschien net even iets te rustig. Maar voor de zondag, als je nu even gewoon lekker van het briesje aan het genieten bent. En aan het lopen bent met misschien wel je hond of een ander huisdier wat je kan uitlaten aan een halsband. Het zijn er weinig hoor, trouwens. Hooguit een kip misschien?
1: Nee, ik zie ook wel eens mensen met katten lopen buiten.
0: Ja, oh, die hebben dan ook zo'n tuigje.
1: Ja, vind ik altijd heel ongemakkelijk. Maar goed, ze moeten het allemaal zelf weten.
0: Nee, maar ik heb dat één keer geprobeerd met mijn kat en die raakte zo'n paniek. Die deed een soort van 360 graden, 270 graden koprol. En toen werd het een soort van SM-ding. Als iemand die hing echt in de touwen. Ik ben 3 dagen bezig geweest om eruit de knoop te krijgen. Het werd een soort van bol met touw. Ja. Dat was echt niet normaal.
1: Zo'n SM-kat.
0: Het is een SM-kat had ik ineens. Die hing in een soort van, ik denk zo. Ja. Nou goed.
1: Thomas is hier dus.
0: Thomas is hier
1: na
0: dus.
1: Na het nieuws van 3 uur.
0: Een prachtige Room of Love. En ook hoor je Sommie uit Dark Before the Dawn.
2: 3FM. Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
13: scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
14: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: Perry, the one that got away. Ook hebben we natuurlijk een hele zwoele track van het ministerie van Zwoele Zaken. Dient zich altijd aan op zondag. En onze eigen minister, Mai Verbeij, die heeft... Ik kan je een tipje van de sluier litsen, pas over een half uurtje. Maar het is wel echt wel
1: iets om naar uit te kijken. Gitaren, met een beetje rockgedachte. Maar het is een gitaren, een soulful gitaar. Liedje. Sexy.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Dat allemaal na het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungee jumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden.
3: 3FM.
2: Ster.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Morgen zit jij bij Talkshow Miranda te praten over je film.
6: Het is mijn fucking zusje, hè, Willy? Jullie wisten dit, maar zeggen mij niks.
7: Je hebt het geld van papa en mama niet meer.
8: Weet je hoe hard ze dat geld kunnen gebruiken?
9: Ik dacht heel even dat je volwassen was, hoor.
10: De laatste aflevering van Mokro's. Vanavond om 9:45 bij BNNVARA op NPO 3.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
15: We love you, president.
14: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
0: De 3FM megahit is echt zo'n ontzettend mooi liedje. Oscar in de Wolf en Steen, Safe and Sound.
1: En dit is Stromae met Papa Ute. Goedemiddag.

0: Somjeu en Dark Before the Dawn. Als ik vergeet wat dawn ook alweer betekent in het Engels, dan moet ik altijd denken aan de Quentin Tarantino film From Dusk Till Dawn, die zich afspeelt van zonsondergang tot zonsopkomst. Kortom, bij dawn komt er iets op. Dat kan dus de zon zijn. Je hebt ook bijvoorbeeld de film Dawn of the Dead. En dan gaat het over zombies. Dat is dan een stuk minder gezellig dan de zon. Ja.
1: Ja, is niet gezellig, nee.
0: Stromae hoorde je ook nog Papoete. Er is nieuwe muziek van Thomas Azier. Thomas Azier is iemand die eigenlijk de laatste jaren weinig muziek zelf heeft gemaakt. Veel heeft geproduceerd voor IJsland, voor Sef en voor Anouk bijvoorbeeld. Eerder hoorde je Stromae. Hij heeft bijvoorbeeld ook meegewerkt aan de eerste platen van Stromae. Dat is een beetje een little known fact, maar ik gooi het er even in. Hij is druk bezig met het werk aan zijn nieuwe album Panorama. En de afgelopen tijd hoorde je, helaas alleen hier, ik probeer iedereen mee te krijgen, maar toch de track Year in a Spiral over de afgelopen 2 jaar dat zijn vrouw ernstig ziek was. En hij heeft inmiddels een nieuwe track. Die heet Room of Love. En hij zegt in een interview, hij zegt, ik wil niet echt een trauma-album gaan maken over de ziekte van mijn vrouw. Ik wil ook optimistische dingen met het album doen. Hij zegt, ik zie mijn verhaal als een spil in een veel groter geheel. Hij zegt, ik was elke dag in het ziekenhuis en bracht ook iedere dag onze zoon naar de kinderopvang. En op een gegeven moment ga je ook, als je er zo diep in ziet, ga je lijnen zien tussen je eigen pijn en andere problemen in de wereld. Hij zegt, ik zal nooit gaan schrijven over big data of over Trump. Ik ben niet echt activistisch. Hij zegt, het was wel een hele zoektocht om in zo'n harde tijd waarin we nu leven, maar ook die ik zelf doormaakte, de zachtheid en de sensualiteit te vinden voor dit soort muziek. En daar heeft hij een nummer over geschreven. Dit is er eentje. Het doet denken aan af en toe Massive Attack. Het doet denken aan een beetje James Blake. En de stem van Thomas Azier is hypnotiserend. Zeker op een prachtige, rustige zondag. Hopelijk heb je een rustige zondag. En dan is deze track perfect. Dit is Room of Love, Thomas Azier.

0: Misschien zeg ik wat chockerend, maar wat verfrissend om eens een keer een nummer te hebben dat niet dat na 2 minuten 10 al klaar is. Gewoon eens een keer weer een liedje van 4 minuten 50. Met een prachtige saxofoonsolo. Het kan dus wel mooi zijn. Eat that, Bakermat. Het kan dus wel zonder dancebeat. Hoorde je die saxofoonsolo net?
1: Ongekend.
0: Alsof je door een donker steegje in New York aan het zwerven bent. Op zoek naar een goed drankje om 3 uur 's nachts.
1: Zo.
0: In een jazzclub. Room of Love. Echt een ontzettend mooi liedje van Thomas Hesier. Lekker rustig op de zondag, maar goed, de tempo mag.

0: Smash Mouth en All Star. Dit is 3FM, Mark en Mai, iedere zaterdag en zondag.
1: Zondag tussen 1 en 4.
0: Juist, voor als je je eigen gids bijhoudt en aan wil vinken wat je moet luisteren. Dan is dit
1: zeker weten.
0: Je teken om er een groen vinkje bij te zetten. Want dat vinden we gezellig.
1: Ik ga trouwens na deze uitzending even 3 weken ertussenuit. Heeft een reden.
0: Lekker.
1: Ik ga me registreren tot partner, ook wel Trouwe Light. Maar mijn zoontje is aankomende donderdag 1 jaar.
0: Wauw.
1: Ja, dus
0: wat een mijlpaal.
1: Dat is een mijlpaal, toch? Ongekend.
0: Ik kan me goed voorstellen,
1: dus datzelfde weekend vier ik dan ook zijn verjaardag met de hele familie, taart, nou, noem maar op.
0: Weet je wat super chill is trouwens hieraan?
1: Nou?
0: Dat je eindelijk niet meer in maanden hoeft te lullen, want ik snap dat nooit zo goed. Oh, dan is hij zo van... Oh, hij is zoveel maanden. Dan kan je nu gewoon
1: weken,
0: zeggen...
1: Weken bedoel je, weken. Normaal is het in weken, ja.
0: Ja, ja. Hij is nu 13 weken, 50...
1: Nee, ik tel het niet meer. Op een gegeven moment is het gewoon klaar.
0: Nu kan je gewoon zeggen 1 jaar en 2 maanden.
1: Ja, hij is dus bijna 1 jaar. En hij kan al staan, hij kan al bijna lopen. En sinds kort kan hij ook wat woordjes zeggen. En hij kon bijvoorbeeld als eerste woordje... Hou je vast, papa zeggen.
0: Oh jeetje, dat heeft
1: dat
0: jou
1: is
0: wel.
1: Mijn moederhart heeft hij echt onwijs mee gekwetst. Hè? Want ik ben zijn alles. Ik heb je gebaard. Ik heb je gemaakt. Ik heb je mijn tiet gegeven. Die dus nu erbij hangen alsof ik weet niet wat. Weet je wel. Dat heb ik allemaal over mijn kind.
0: Is dat stereotype waar, ja? Dat het allemaal saggy wordt?
1: Het wordt zeker saggy.
0: Echt
1: waar? Ja, het leven gaat er wel een beetje uit. Het is helemaal uitgeschoten.
0: Want ik hoor altijd, daar zeg ik altijd tegen mijn vriendin. Die is daar ook, zeg ik, schat. Dat heb je alleen bij grote voorgevels. Die worden dan saggy. Kleintjes niet.
1: Nou, ze worden iets groter, maar ze gaan niet per se hoger staan. Dus, maar goed, los daarvan. Ik heb dus mijn hele leven voor dit kind gegeven. Ja. En het eerste woord wat hij zei was papa. Nou, it fucking hurts, really.
0: Heeft je vriend heel de week als jij dan op je werk bent?
1: Ja, die zegt dan ook net even iets te vaak. Papa. Van waar ik bij ben, heel irritant. Maar goed, ik heb ook gelezen dat het woord papa ook makkelijker uit te spreken is voor kinderen. Dus ik dacht, ik vergeef het hem. Maar goed, komt-ie. Hij heeft dus deze week een nieuw woord geleerd.
0: Nee.
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: En je voelt hem al aankomen.
0: Oh nee. Wat dan? Ja, dat moet dan toch mama zijn, hoop ik.
1: Dan zou je denken...
0: De stap van papa naar mama is heel klein.
1: Ja.
0: Ja.
1: Je hoeft alleen maar de M uit te spreken.
0: Wat jij moet doen, je moet gewoon wat olveriet in die mond stoppen. Dan kan hij de P niet meer zeggen. Dan wordt het vanzelf al mama.
1: Ja.
0: Hey, slim, hè?
1: Nou, komt-ie. Zijn tweede woord is...
0: Wat dan?
1: Bal. Bal.
0: Bal.
1: Hij heeft het woord bal ontdekt.
0: Papa en
1: maar
0: bal.
1: Maar hou je even vast dat hij dus eerder bal zegt... Dan mama vond ik echt nog het meest pijnlijke...
0: Maar hoe vaak wordt
1: in mijn
0: woord...
1: hele moedercarrière, die er nu dus maar nu bijna 1 jaar is... dat hij bal zegt eerder dan mama.
0: Maar maken jullie vaak gehaktballen thuis? Dat het woord bal heel vaak wordt gebezigd.
1: Nee.
0: Kijk, je vriend de hele tijd volleybal, voetbal, handbal.
1: Hij, elke bal, tennisbal, voetbal wat in ons huis zeg maar ligt... daar rent hij achteraan. Hij is gek op ballen.
0: Kijk je vriend vaak oorlogsdocumentaires... als het gaat over ballistische raketten?
1: Nee. Hij is gek op sportballen.
0: Ja.
1: Dus, dan zeg je als tweede woord niet mama, maar bal.
0: Bal.
1: Ja, en ik vind het pijnlijk.
0: Wat
1: en ik denk dat heel veel moeders dit misschien herkennen... maar hoe kan het dat je ziel en zaligheid stopt in zo'n mooi leventje?
0: Ja.
1: Zo'n... Alles voor jou.
0: En ben je nu van plan om dit zeg maar de komende 50 jaar tegen hem te gebruiken? Dat zie ik ook wel gebeuren. Ja, mijn moeder, ik heb een slechte band met mijn moeder. Ja, hoe kan dat dan? Ja, mijn eerste woord was papa en daarna zei ik bal.
1: Ja, nou die kans is misschien wel groot. Maar ik denk dat ik wel zelf ook even naar een psycholoog moet.
0: Ik hoop dat zijn derde woord Mark is. Dat lijkt me lekker. Het derde woord is dan 3FM.
1: Dan doe ik wel echt iets verkeerd.
0: misschien wordt dit gewoon dat sommige mensen hebben die... Ik heb dat zelf helemaal niet. Ik heb dat nog nooit gedaan bij mijn ouders. Vind ik zeer ongemakkelijk. Misschien wordt jouw kind wel zo'n iemand die jou gewoon met je voornaam aanspreekt.
1: Mai.
0: Zo van, Mai, wat gaan we eten vanavond? Dat je zoontje Mai zegt. Dat zou ik heel raar vinden. Mijn vader heet Hans. Ik heb hem nog nooit Hans genoemd. Ga ik vandaag eens doen. Hij is jarig. Kom ik binnen en zeg ik, hey Hans.
1: Ja, doe.
0: Oh, dan denken
1: mensen... Maar misschien moet je even opnemen. Ik ben wel benieuwd hoe het klinkt.
0: Hey Hans. Ja, dat zou hij heel gek vinden. Oké, nou Mai, kan ik iets voor je draaien? Iets gevoeligs misschien?
1: Nou, ik ga sowieso die aankomende 3 weken vakantie ervoor zorgen... dat hij dus over 3 weken mama uitspreekt. Maar,
0: iets moois van Oscar de Wolf en Estien?
1: Oh, dat vind ik ook goed.
0: Vooruit.
2: 3FM. Mee. Ga hit. Estien en Oscar en de Wolf. Safe and sound.
3: 3FM. Mega.

0: Freestyles.
1: Ja, yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM.

0: En zo schrijf je natuurlijk Pimp. Hartstikke Wimpy. Mooi. Voor Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Zometeen gaan we even op visite in de Tweede Kamer. Naar het ministerie van Zwoele Zaken. Onze eigen minister, Mai Verbeij, is weer helemaal in haar element. En heeft een hele zwoele trek voor de zondag uitgekozen. Kan je een tipje van de sluier
1: Ik ben in
0: oplichten?
1: De archieven gedoken. En daar is dus een hele zwoele trek met een bepaald soort gitaargeluid. En ik ken echt niemand die zo sexy gitaar kan spelen als hij.
0: Oh. Op dit moment door Amerika aan het toeren met Gigi Perez in het voorprogramma. Noah Kahan. Deze man heeft echt overigens helemaal geen last van lege plekjes in de concertzalen. De Blue Dot Fever, zoals dat de laatste tijd was bij Ticketmaster, dat de blauwe plekjes over zijn omdat er niet veel wordt verkocht. Dat is bij Noah Kahan absoluut niet het geval. Alles is strak uitverkocht, zelfs meerdere avonden op rij in dezelfde stad, zoals bijvoorbeeld in Boston. En ik zat even op de website van Noah Kahan te kijken. Daar vind je een sneak peek van de merchandise die je tijdens deze tour daar kan kopen. Maar helaas nog steeds geen stok voor je hond. Vanwege stick season. Dat vind ik dat toch. Dan heb je zo'n succesvolle plaat. Dan laat je die merchandising optie laat je dan liggen. Geen stok voor je hond. Ook niet van die zoutstokjes die je wel op een borrel of een kringverjaardag ziet staan. En ook geen rolplakband. Neem deze man het succes van stick season wel serieus. Mijn antwoord is volmondig nee. Do better, Noah Kahan. Dit is een andere track van hem. American Cars, de allernieuwste. En nee, je kan dus ook geen auto's kopen op zijn website. Wat een gemiste kans allemaal weer. Tiësto, hoor je de naam met Lelo?

0: Als minister van het ministerie van Zwoele Zaken schotel ik elke zondag een zwoele trek aan je voor. Niet om bij weg te dromen, maar om even in het weekend te blijven hangen. Vandaag de eer aan Tom Misch met zijn nummer Movie. Een trek waarin eigenlijk alles draait om die gitaar. Ik denk dat niemand de gitaar zo geil kan laten klinken als hij. En dat is precies waarom dit nummer zo sexy voelt. Alles ligt in de groove, in de timing, in dat kleine beetje spanning tussen de noten. Ik zag hem afgelopen dinsdag in de Melkweg en toen werd wederom bevestigd waarom dit een zwoel pareltje blijft. Als minister van het ministerie van Zwoele Zaken kan ik dit officieel goedkeuren als zwoele trek. Dit is Tom Misch met Movie.
1: Spanning tussen de noten.
0: Gel, hè?
2: My cheek brushes against his, smooth on stubble for a moment, and then it's gone. He walks along the platform as if in a dream. Every fiber in me wants to shout and scream, stop, to run across to him and take him in my arms, to tell him I love you. You silly, silly man, I love you. But instead, I stand still, heart cracking. Those little curls on the back of his head bouncing

0: isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: States of America, the 3FM Middag Show.

on the internet.

0: officieel voor jou, voor ons en het hele land matchday. Met 18 miljoen bondscoaches zijn we bezig geweest om de juiste opstelling te maken wat het gaat worden. Dat gaan we vanmiddag onze tijd 3 uur, jouw tijd vanavond 10 uur wel een beetje zien. Maar ondertussen zijn we in Amerika. Mocht je het gemist hebben, Barend en Benner live vanuit de camper. Van Dallas naar Houston, uiteindelijk naar Kansas en weer terug. Maar vandaag de dag zijn we wakker geworden. Nou, heel weinig slaap, maar daar komen we zo meteen wel even op terug. In het prachtige Dallas, waar op dit moment een soort, ja, oktoberachtige vibe hangt. Het is hartstikke regenachtig. Even voor de kijkers die meekijken in de app van 3FM. We staan in het Richard Green Linear Park. Een geweldig mooi park met op de achtergrond het stadion waar het vanmiddag allemaal gaat gebeuren. Prachtige architectuur. Mooie grote gebouwen, zoals alles in Amerika groot is. En ja, het moet gaan gebeuren vandaag. Ik zie al heel veel Oranje fans die uit Amerika komen. Die ons in ieder geval alle succes wensen. En naast mij staat mijn campergenoten, mijn huisgenoten en de co-host van de middagshow. Nou ja, co-host, de meest belangrijke persoon van de middag.
1: Co-host is prima, co-host
0: is prima. Oké, Nel, ik geef hem even aan jou. Wat zijn de gevoelens vandaag? Spreek je even uit.
1: Oh ja, nou, ik ben echt super ontspannen eigenlijk wel. Ik ben heel ontspannen. Ik moet zeggen, ik vind het al geweldig deze roadtrip. Vanochtend gingen we even naar het bijgebouw van de douche. En toen haalde ik zo'n hele pluk haar bij meteen weg van iemand anders. Dus toen dacht ik, ja, dit is wel lekker. Dit voelt echt als verbindend. Gewoon lekker samenhorig. We waren gisteren, waren we natuurlijk in de FIFA fanzone. Dus waren we daar met echt, nou ja, ik weet niet, misschien wel 52 landen bij elkaar. Het was niet normaal, toch? En iedereen was daar gewoon zo gezellig, zo samenhorig, zo verbindend. Vond ik echt heel vet, maar alles leuk met de liefde. Als we vanavond de wedstrijd hebben, dan worden we tijgers.
0: Ja, ik ben het helemaal. Ik sta gewoon ademloos naar je te kijken.
1: Wat nee, grapje, niet tijgers, leeuwen.
0: Hey, het is heerlijk, jongens. We gaan ook vandaag er voor jou zijn. We hebben heel veel Nederlanders natuurlijk die langskomen. Omdat de fanwalk, je weet wel, die beruchte fanwalk die we ook in Berlijn hadden, gaat vandaag gewoon weer lopen. Lekker uitzinnige Nederlandse fans om allemaal lekker opgehyped te raken. Martijn Krabbedam van Voetbal International. Willem Vissers van de Volkskrant komen langs zo meteen. Mike Verwij ook nog van de Telegraaf. Dus het wordt een top uitzending. En even voor jou, als jij nu in Nederland zit. Wij hebben de WK Kaasschaaf. Dat is de allermooiste kaasschaaf ter wereld. De WK Kaasschaaf, je snapt de grap. Doe even de juiste voorspelling in de NPO Luister app gooien. Dus 1, 2, 2, 1, 3, 1, wat dan ook. Heb je hem goed, dan krijg je van ons morgen de WK-schaf. Dus doe dat nu. Jongens, we zitten in het prachtige Dallas. Het is zondagochtend voor ons. Zondagmiddag voor jou uit regenpijpen stelen. We gaan lekker de camper in. En Jelmer, dit is jouw cue voor de jingle. Doe het goed, vriend. Kom. Ja, goed. Lekker, Jel.

0: Olivia.
1: For you, I guess you moved on really easily.
0: Rodrigo.
2: Barend & Banner in de USA.
0: Oké, 19 minuten over 4. Barend & Banner de komende 2 weken live vanuit de camper in Amerika. Onder de rook van Dallas. Sterker nog, we zitten in Dallas op dit moment vlakbij het stadion. En vlakbij het moment dat de fanwalk gaat beginnen. Dat is die enorme stoete met Nederlanders die binnen nu en een uurtje door Amerika gaat trekken. Amerika wat al wel een beetje verliefd begint te worden op het Nederlandse equipe.
3: Ja. Nou, wat lopen er ontzettend veel mensen dan in een oranje shirt en dan zeg je, hey, goedemiddag. En dan is het, no, we're from New York.
4: We hebben ook al een spelletje. We hebben een spelletje nu ook. Dan wijzen we iemand aan met een oranje shirt en dan zeggen we Nederlander of Amerikaan.
0: Ja.
4: En dan zie je zo'n enorme, flinke vent met een echt zo'n Hollandse kaaskop. En dan denk je, dat is 100% een Nederlander. En dan is het weer, nee, how are you doing? Is het een Amerikaan?
0: Ik moet je wel zeggen, die jongens uit de Bokstel, Beesterswaag en Medemblik, die weet je er vrij snel uit.
4: Ja, 100%.
3: Ja. Dat is, Nederlanders hebben soms wel echt een typische Nederlandse harsers.
0: Ja. Mooie dag vandaag, onderweg naar het Nederlandse elftal. Voorspellingen kunnen naar de NPO-lijst, de app plus je naam erbij. Mocht je het morgen goed hebben, dan krijg je van ons de WK-schaaf. Ondertussen zijn we hier de hele dag natuurlijk druk geweest. We zijn één grote contentmachine geworden. Hè? Vanavond om 6 uur weer een nieuwe dagvideo online. Volgens op TikTok, YouTube, het hele pakket.
4: Sterker nog, we kwamen Calvijn tegen gisteren. Ja. Ik zei, hoe doen jullie dat?
0: Ja.
4: Dit is doorpakken. Dit.
0: Ja, die was echt onder de indruk.
4: Ja.
0: Je zag echt dat hij een beetje uit het veld geslagen
4: was. Ja, zeker.
0: Begon ook een beetje gekke grappen te maken.
3: Ja,
0: en zo.
3: Maar ja, vind je het gek als je ons ziet knallen?
0: Ja, dat is niet normaal, hè? Hey, even het volgende. Japan is natuurlijk ook gewoon een zeer redelijke tegenstander. En het sterft hier ook van de Japanners. Gisteren wat Japanners gesproken en ook hele leuke. Moet je horen. Eens even kijken wie het hier hebt. Ja, daar komt ie.
5: So, today it's Saturday. Tomorrow, the big day.
6: Oh, yes.
5: The Netherlands against Japan.
6: Yes. It's going to be a very good game. I think 2 very tough teams.
5: Yeah.
6: And it's going to be exciting. I'm going
5: to
6: be there.
5: You went straight from Japan to here?
6: We actually live in the US. Yeah. But of course, we are originally from Japan.
5: But your heart is still bouncing for Japan?
6: Of course. Yeah? Yes.
5: Okay, so let's talk about football. We have a striker. He's playing in Feyenoord Rotterdam.
6: Yeah.
5: His name is Ueda.
6: Okay, yes, of course.
5: And what's your opinion, the best player of the Japanese squad?
6: I actually like the goalie. He's very tough.
5: Yeah.
6: You know about Zion?
5: Yeah.
6: Oh yeah, he's very tough. Of course, we have very good players in Japan. Every World Cup, we've been improving. So I'm very excited for this.
5: So and what do you know about your opponent? What do you know about the Dutch squad? What do you fear?
6: I don't.
5: You don't?
6: Yeah, you only wear orange.
5: Yeah.
6: That's all I know.
5: Yeah, we're a bit scared of you tomorrow.
6: Yeah. Why?
5: Because it's a good squad, Japan.
6: Yeah. But it should be a very good game. You know, very strong 2 teams.
5: Okay, but today we're friends.
6: Of course.
5: Tomorrow we're still friends.
6: Of course.
5: And there's one big question from the lady.
7: Yeah, I would like to know what kind of mentality we can learn from the Japanese people.
6: We are very warm, nice, and very kind. But come game time, no.
7: No, nice.
6: We go, bam, bam.
7: Thank you so much.
6: Okay.
8: How do you say thank you?
5: How do you say thank you in Netherlands?
6: Yeah, how do you
5: say? Okay, repeat me.

0: Het duurde even, maar ik ben ondertussen echt wel weer mezelf aan het worden. Want ik ben de studio aan het slopen.
1: Ja.
0: Maar hij leeft weer. Het is niet normaal. Oké, jongens, exact 4:30. Barend en Benner live vanuit Amerika.
2: Matchday.
0: Matchday. Het is niet te geloven. Het is toch een beetje een soort gek gevoel waar je je in bevindt. We gaan niet klagen. Dat is het allerlaatste wat we gaan doen. Maar we zijn wel even in 36 uur door een tijdzon of 80 gevlogen, voor mijn gevoel.
3: Zeker.
0: Waardoor het meest bizarre wat ik op dit moment meemaak, is dat ik s'avonds dood en dood op naar bed ga.
3: Ja,
0: maar echt dat ik Nels zie aankomen lopen, denk ik, oh, ik kan die kop niet meer zien.
3: Echt?
0: Nee, maar dat had ik gisteren. Ja, echt. Had je dat bij mij niet?
3: Nee.
0: Oké, nou kun je nagaan hoe weinig ik kan hebben. Maar dat ik echt zo moe was ik.
3: Ja, ik wil echt zeggen, op een gegeven moment zaten we in de auto. Ik moest echt satéprikkers tussen mijn ogen zetten. Ik kon
0: maar
3: niet meer.
0: Hoe kan het nou dat ik dan niet slaap? Want ik val in slaap, als een blok ben ik weg. Weet je wel, met allemaal hele fijne gedachten over de dag. En wat waren we gelukkig. En wat was Brazilië en Marokko mooi. En dat soort dingen. Maar volgens, ik word om 3:14, dat moment dat je dan zeg maar wakker wordt en dat je dan vol verlangen die telefoon pakt, dat je dan denkt, oh, wat zou het geweldig zijn als het nu 5:46 is, want dan moet het eruit.
3: Ja.
0: 3:14.
3: Ja. Dat is toch wel echt een jetlag.
0: Maar hoe lang duurt dat?
3: Ja, ik weet niet, aan ligt eraan of je een beetje een loser bent of echt een cooler zoals ik.
0: Ja.
3: Ik ben er al vanaf.
0: Ja.
3: Ja, geen last van.
2: En jij sliep voor, als een prinsesje.
3: Als een prinses geslapen.
0: Echt waar?
3: Heerlijk. Ja, nee, last van.
0: Ik hoorde vanmorgen iets heel anders. Maar,
3: Nee, maar ik dacht zo zeuren, we zitten in Amerika.
0: Eens. Hey, maar we vertellen het eerlijke verhaal, hè.
3: Ja,
0: zo simpel is het.
3: Nee, dat is waar.
0: Hey, sowieso lachen. Er komt hier van alles. We staan hier uit te kijken over het water. Prachtig park hier in Dallas. Sowieso dat Amerika. De wereld heeft ons verteld de afgelopen maanden dat we in een soort dagenstand terecht zouden komen. Nou, ik ben ongekend fan van de mentaliteit, de wegen, hoe het hier uitziet, de hospitality.
3: Ja,
0: geweldig.
3: Ja.
0: Maar we zitten over een prachtig park zitten we te kijken. Alleen is die Amerikaanse infrastructuur gebouwd op hetgene wat komen gaat. Zometeen hebben we de Oranje Femmars. Daar gaan Gabe, onze social queen, en Nelly gaan daar middenin duiken.
2: Dat is die met die gigantische dubbeldekker, hè?
0: Precies.
2: En daar wordt gelinkst, gerechtst. En ze willen altijd.
3: Zitten daar de Oranje spelers ook op? Oh nee, dat is niet waar. Dacht misschien tegen mijn
2: zo gaat het de hele dag, hè? Zo gaat het de hele dag.
0: Wie hebben zo'n studio? Want ik begin het warm te krijgen van ongemak.
2: Ja.
0: Ik word een beetje ongemakkelijk nu.
2: We hebben een paar superfans. Ja. De bijnaam is Flintstone. Dan weet je denk ik wel hoe die eruit ziet.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: En die komen straks even in de camper, want die maken zich helemaal op. En je weet dus straks snel, want jij mag ook even op die bus.
0: Ja.
2: Je wordt wereldnieuws, hè? Want dit gaat straks de hele wereld weer.
0: Ja, en Nel, je staat naast Frenkie de Jonge.
3: Oh, ik dacht dat is
0: waar. Dat is waar.

0: te zeggen. Another and Talk to You, die de CD Middagshow van 3FM. Barend en Banner live vanuit de USA, maar dat had je misschien wel in de gaten.
1: Barend en Banner in de USA.
0: Oké, daar zijn we dan. Barend en tegenover mij Banner. We zitten inmiddels 36 uur in de States. Van Dallas naar Kansas. Nee, van Dallas naar Houston. En uiteindelijk weer terug proberen te komen naar Nederland. Doen we allemaal in een camper. We zijn met onze social queen Gaby, die weer volle bak aan het editen is voor de vlog. Komt vanavond 6 uur online. De nummer 1 van de Achterhoek, Jelmer Gussenklo. En de ongekroonde mooiste vrouw van Nederland. Ook vandaag in een kort oranje broekje, dames en heren. Nelly Banner is er gewoon weer bij vandaag.
2: Nou, ik moet wel wat zeggen hoor.
0: Wat is er?
2: Nou, je weet wel dat je in Noord-Amerika bent als er libellers in de camper zitten.
0: Nou, mag ik het even over iets interessants hebben?
2: Oh.
0: Oké.
3: Okay, nou, ik dacht dat het begint over, je hebt over kontjes.
0: Ja.
3: Ik dacht over die gigantische reten die je hier ziet. Nee. Dat je daar ook moet hebben.
0: Nee. Nee.
3: Dat mag dat niet, dat is fat shaming.
0: Nee, dat mag je zeker. Maar ik wil het er even ten positieve draaien. Ik heb dus al een moment gehad, hè, de afgelopen uren, die 36 uur dat we hier zijn, dat ik een soort van volmaakt geluk benaderd heb. Moet ik even uitleggen. Wij waren gisteren in de FIFA Fanzone. Dat is door lokale autoriteiten en de FIFA opgezet om al het geteisem een beetje buiten de steden te houden, zodat ze één centrale plek hebben om te kijken. Dat betekent dat fans van alle landen gedurende door de dag daar komen. Dus gisteren had je een gezelschap uit Qatar, uit Zwitserland en uiteindelijk waren wij er met allemaal Nederlandse vloevloes. Gaan we ook zo wat van laten horen. Calvin was daar, Sigourney K, Bilal, hartstikke leuk, Trobi. Maar er was ook een moment dat we daar op de heuvel, een soort alpha Lowlands-achtige heuvel, tijdens Golden Hour, ondergaande bloedhete zon, aan het kijken waren naar Brazilië en Marokko. En
2: ja,
0: het volmaakte geluk ervaarde ik toen ik zo om me heen keek. Al die culturen prachtig door elkaar zag zitten. En bij mezelf dacht, pa, waarom heb je mij niet verwekt in Brazilië? Wat een lekkere wijn.
2: Ja, jullie wel.
0: Ja, dat was echt niet normaal. Dat was niet normaal. Het was zo mooi. Er waren zulke knappe vrouwen.
2: Het was zo grappig. Jelmer... Kijk, normaal gesproken kan ik die mannen gewoon niet weghouden bij het scherm. We komen langs het scherm. Hup, die gezichten naar het voetbal. Hup, die gezichten naar het voetbal. Kom op, jongens. Kom op. Meenemen. Meenemen. Nou, en nu denk ik, waar kijken ze nou de hele tijd naar links en niet naar het grote scherm? Ja hoor, weer een Braziliaanse vrouw.
3: Ja, prachtige ballen. Ja.
0: Nee,
3: ja,
0: het was echt, het was een feest om naar te kijken. Maar sowieso, de sfeer was top, de gemoedelijkheid. Gewoon alle landen door elkaar top. En ergens in dat geweld vonden wij Nederlandse topvloevloe, zanger en acteur Bilal Wahib.
2: Ja, Bilal, allereerst even complimenten, man.
4: Dankjewel, dat was super heet, toch?
2: Zo, ja, bloedheet. Heel veel mensen, allerlei verschillende landen.
4: Ja, echt super leuk. Dus door de FIFA is dit georganiseerd. En ja,
0: je was ook een beetje teleurgesteld in de opkomst van de Nederlanders.
4: Ja, dat wel. Maar er waren wel een paar Nederlanders, maar Brazilië en Marokko hebben wel de overhand hier, zie ik.
0: Zo is het.
4: Ja,
2: lijkt me wel. Ik zag je net optreden. Oké, even een kleine keuze. Hè. Optreden voor muziekliefhebbers, 50.000 of 50.000 oranje fans?
4: Oranje fans, denk ik.
2: Ja, toch wel?
4: Ja, die zijn wel feest. Die zijn wel feest, denk ik wel. Ja.
2: Vanavond, Brazilië en Marokko.
4: Ja.
2: Zondag, Nederland-Japan.
4: Ja. Ik ga nu kijken naar Marokko. Ik hoop dat Marokko gewoon een rustige 1-1 speelt of 1-0 wint. En morgen Nederland gewoon een goede 2-0.
0: Nee, maar Bilal, kom op. Jullie zijn klaar om Brazilië te slopen, man.
4: Ik hoop het. Neymar is ook geblesseerd.
0: Neymar is geblesseerd, maar jullie zijn beter in vorm dan Brazilië. Let nou maar.
4: Dus moet ik gewoon 3-0 zeggen dan?
2: 100%. Ja.
4: Hé, hey, Jantje, 3-0. Ja. Marokko. 100%. Marokko. Ja, we zijn er. Brahim Diaz gaat een hat-trick scoren.
2: En wat kunnen we het Nederlands elftal al meenemen qua mentaliteit, zeg maar zondag, wat de Marokkanen hebben?
4: Strijdlust.
2: Ja, gewoon vechtlust.
4: Ik denk dat Koeman gewoon in de kleedkamer moet zeggen van, je moet gewoon vechten. Het staat op het spel, je ouders kunnen doodgaan. Zo praten, denk ik, de coach van Marokko.
2: Ja, ik laat allemaal even diep in en uitademen, nee, schatjes.
4: Nee, geen yoga en zo, no, dat gaat niet helpen. We moeten even hard, we moeten even goed er tegenaan.
0: Ah, voor de duidelijkheid, dit was voor de wedstrijd Brazilië tegen Marokko. Het is 1-1 geworden, maar het was een lekker potje, toch?
2: Ja, heel mooi, spannend man. Potje.
0: Ja, dat was heel erg goed. Bilal Wahib stond er op te treden. En dat deden die jongens goed. Sigourney ook, Trobi op de planken. Knap hoor. Het is de middagshow van 3FM, 4:15. Matchday onderweg naar Nederland tegen Japan. En de beste muziek van moeder aarde, zoals je gewend bent van 3FM. Naar Matthijs Evolution nu.
1: Live vanaf het WK voetbal in Amerika.
5: Daar is de
1: Live vanuit de camper.

0: Lekker. Evolution baren de BNR 3FM, terwijl de camper af en toe begint te stotteren. Door het novemberachtig aanvoelende Nederlandse noodweer wat bij het aan het gaan is. Het is de middagshow van 3FM. 13 minuten voor 5 in Nederland, 13 voor 10 in Dallas. Hey, je zou denken dat een trainer van een nationaal elftal, dat die helemaal is afgesloten. Hè? Zo voelt dat voor mij altijd een beetje. Net voor zo'n wedstrijd.
1: Ja.
0: Weet je? En om 12 uur hebben we Curaçao tegen Duitsland. Duitsland Curaçao. Dick Advocaat zit gewoon nog op de app.
1: Nee!
0: 2 uur voor de wedstrijd. Hier, Dickie.
1: Maar wat stuur je hem nou?
0: Ja, gewoon dat hij ervan...
1: Meneer advocaat, heel veel goed voor zometeen. Ga ervan genieten. Dankjewel, Barend. Groetjes, Dick. Nou, wat lief!
0: Je zou toch denken dat die mensen helemaal hermetisch afgesloten zitten?
1: Nou,
2: maar
1: Dickie.
2: Ze zijn er gewoon bij.
0: Lekker. Ja, oké. Okay. Dat wat betreft Curaçao. Nu even overschakelen naar het echte grote geweld. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor de koningen van Dordrecht. Laat je horen voor Dorian en Ruben! Oei, oei. Mocht je de kans hebben om dit met beeld te bekijken...
1: Ja, doe het even. Doe het even. Ja.
0: Maar dit zijn twee absolute toppers. Laat ik met jou beginnen. Jij bent Dorian.
3: Ja, klopt.
0: En jij ziet eruit als een bijzonder iemand.
3: Ja, ik ben de Oranje Flintstone.
0: En wat is het verhaal van de Oranje Flintstone, Dorian?
3: Nou, dat is in 2010 in Zuid-Afrika is dat ontstaan.
0: Ja.
3: Samen met mijn broer ben ik toen... zijn we toen eigenlijk de eerste keer dat we hem aan hadden was tegen Uruguay, de halve finale.
0: Ja, zo, wedstrijdje ook.
3: Zeker,
0: potverdorie. Van Bronckhorst, die goal heb jij gewoon gezien.
3: Zeker.
0: Wat? Dat is lekker.
3: Maar dat ontplofte gelijk. Gewoon al die fans die wilden allemaal op de foto. En het was gewoon zo leuk.
0: Ja.
3: Dat was, en sindsdien doen we het eigenlijk altijd.
0: Wat hou jij er persoonlijk voor jezelf uit om te worden wie je bent als het Nederlands elftal speelt? Om die Flintstone te worden?
3: Nou ja, het is gewoon toen zo ontstaan, echt een droom. En nu hoort het er gewoon bij om die outfit te doen. En mensen herkennen me natuurlijk ook.
0: En dat is ook lachen natuurlijk.
3: Het is gewoon leuk.
0: Ja, tuurlijk. Je hebt eigenlijk je eigen niche gevonden in het bekend zijn bijna.
3: Ja.
0: Je hebt gewoon in jouw favoriete wereldje ben je een ster geworden.
3: Ja, zo zou je het een beetje kunnen zeggen.
0: Hey, wat je hebt je maat Ruben heb je bij je. Wat dacht jij, wat gaat die gozer nou allemaal doen?
4: Precies dat.
0: In de microfoon, hè?
4: Precies dat.
1: Maar heb jij dan niet zo van, mijn beste vriend is de Flintstone. Ik moet ook een karakter hebben.
4: Ja, dat dacht ik eerst wel, dus ik heb het 1 keer gedaan.
1: Ja. Dat
4: vond ik gelijk wel weer mooi. Ja.
0: Maar wat was jouw karakter dan?
4: De Flintstone uiteindelijk. Maar uiteindelijk heeft hij me overgenomen.
1: Maar ik denk dat hij dat toch beter in is. Je hebt Flintstone en hoe heet ook weer de vrouw? Wilma. Had je niet als Wilma moeten gaan?
4: Nee. Daar ging ik toch voor. Ja, hoe heet heel de familie? Je hebt ook nog zo'n kleine ertussen zitten. Ik denk dat die bij mij op past.
3: Ja, mijn kleine neefje en mijn kleine nichtje, die gaan dan ook wel eens mee. Samen met mijn broer. En dan is hij zeg maar de kleine Ben. En zij is de kleine Wilma.
0: Hey, maar Dorian, misschien even een hele onbeschofte vraag. Maar heb jij Wilma thuis zitten, of niet?
3: Op het moment niet, maar... Nee.
0: Maar
3: wie weet.
0: Heb jij wel eens als Fredje Flintstone gewoon...
1: We vragen nu of hij verkleed.
0: Heb jij het pak wel eens aangehouden thuis?
3: ik krijg wel veel aandacht ervan. Dus.
2: Als ik hier rondloop.
4: Maar is het positief, hè?
0: Jongens, wat heerlijk. Hey, jullie gaan zo meteen meedoen aan de fanwalk. Wat gaat er allemaal gebeuren?
3: Ja, dan gaat gewoon echt, voor mijn gevoel, gaat dan het WK echt beginnen.
1: Ja, lekker. Help mij even, want ik mag mee.
2: Oh, leuk.
1: Ja, geef me even wat tips. Gewoon, wat ik...
4: Ja, dat Wilma Flintstone is zijn.
0: Ja. Heel goed, jongens. Oké, klasse boys. Lekker weer naar de fanzone toe en het hele gebeurde met de fanwolken gaan doen. Ik merk ook wat spanning bij jullie allebei. Dat het voor de wedstrijd natuurlijk.
3: Klopt.
0: Gevoel is goed toch, boys? We gaan ervoor, hè?
3: Ja, zeker. Ik zei het net in de taxi, zei ik het.
0: Ja.
3: Nu gaat het echt beginnen. Dus de spanning begint te komen van het WK, de eerste wedstrijd. Maar... We zijn er klaar voor.
0: Lekker jongens, het is matchday vandaag. Ongelooflijk. Mag een groot applaus voor onze Flintstone, Dorian en Ruben!
4: Dankjewel.
0: Heel goed jongens, dankjewel. Mooi.

0: Middagshow 3FM, 16:51. Het is niet te geloven. 14 juni, eindelijk is het zover. Nederland-Japan, a.k.a. het is matchday.
1: Ladies and gentlemen, it's matchday.

0: Nelly, onze 360 content strategie nog even aan het uitmelken is. We zijn overal, TikTok, YouTube, vanavond om 6 uur. Jouw tijd weer een nieuwe vlog. Gaat de Flintstone weer naar buiten? Mooi man, echt. Hey, dat is zo'n jongen die dan een heel eigen wereldje heeft gevonden in zijn eigen wereldje.
1: Ja, heerlijk. En ook ideeën gegeven op seksgebied.
0: Ja, dat wilde ik net een beetje wegdrukken.
1: Oh.
0: Ja, daar was ik net een beetje aan het verwerken.
2: Ja, jij begon erover.
0: Ja, dat is waar.
2: Ja, gewoon lap.
0: 6 voor 5, I'm good. Oh.

0: Ach, ik krijg hier even van de regie even wat ingefluisterd. Kun je heel hard schreeuwen wie staan daar, Elja?
1: Martijn
0: Krabbedam, Full International. Ja. En Willem Vissers van de Volkskrant.
1: Ja.
0: Kijk. Kijk, Nel, dan kunnen we eindelijk even bijgepraat worden over hoe het echt bij staat.
1: Oh, ja, heb ik wel veel behoefte aan.
0: Heel goed, dat is lekker. Oké, jongens, het is bijna 5 uur. Matchday, we zijn in Dallas en Bart de Benner is terug. Met zometeen heel veel zin, onzin en gezelligheid. Blijf erbij. 3FM.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij Buitenhof Reizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
4: Word teamleider bij Buitenhof Reizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: zoeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. De Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
6: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voorwie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Hey, jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
10: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties... en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
13: States of America, the 3FM Middag Show.
14: 3FM. Barend en Benner.
15: Ja, de beste schrijvende sportjournalist van de Volkskrant, Willem Vissers. En onze superstar Martijn Krabbenam van Voetbal International. Ze zijn er allebei en schuiven aan binnen nu in 5 minuten. Barend en Benner, live vanuit Dallas. De US of A tijdens het WK 2026. We vieren het met de middagshow. Fijn dat je erbij bent. Hier is de Bauta.

I love them. Oh.

0: Hoogstrand en Martijn Knobberdam. Van Voetbal International. Nel, voor jou een mooi moment, want we hebben Martijn heel vaak in de show.
1: Ja!
0: Dan is het toch wel
1: echt leuk om even in het echtje te zien.
0: In het echtje te zien,
1: ja, van die mooie bruine kijkers.
2: Dat is wederzijds hoor, Nelly.
1: Ja, heerlijk. Ja,
2: dat is wederzijds.
0: Nee, Martijn is al anderhalve week van huis, dus dan beginnen dit soort opmerkingen een beetje te komen.
2: Jezus, zou dat zo zijn?
0: Ja, ik denk het wel. Nou, denk het wel.
1: En leuk dat Martijn Willem heeft meegenomen.
2: Zeker.
0: Willem is erbij. Willem is gisteren 64 geworden. Ik heb sociaal...
3: 60?
0: Twee is.
3: Dat moet je niet erger maken dan
0: het is. Hoeveel is het?
3: Eerst ga je me voor de uitzending 56 schatten.
0: Ja.
2: Dan was hij heel blij.
0: Dat was sympathie. Dat was sympathie.
3: 64.
0: Ja. Maar het is geworden 62.
3: Kom uit 64.
0: Dat is het. Dat is, nou, daar is dan de verwarring. Hey, ben je nog iemand...
1: Oh, kijk, we hebben nog wat lekkers. We
0: hebben wat lekkers meegenomen voor Willem. We hebben dat wel even vieren natuurlijk.
2: Nou, daar zegt Willem geen nee tegen. En Willem, ik ook niet trouwens.
0: Geef Martijn ook maar. Willem, ik moet heel even denken aan onze eerdere eerste ontmoeting. Dat was... Dat weet jij waarschijnlijk niet meer.
3: Maar ik weet het wel, maar ik weet het ook weer niet.
0: Als dit zeg maar de voorbode is voor wat toen kwam, dan hebben we vandaag een fantastische wedstrijd. De eerste keer dat ik jou zag, en volgens mij de laatste keer, was voor Ajax tegen Juventus. Of Juventus-Ajax in Italië. Toen hebben we elkaar even gesproken. En dat weer een legendarische avond.
3: Dat was een legendarische avond.
0: Hoe is het gevoel nu voor vandaag?
3: Nou, ik moet zeggen, ik heb niet een extreem goed gevoel. Maar dat komt ook omdat ik Japan gewoon heel sterk vind.
0: Ja.
3: En Nederland natuurlijk toch niet echt overtuigend is de laatste tijd. En Japan, als je gewoon de uitslagen bekijkt van de laatste jaren...
0: Ja.
3: Zijn gewoon heel goed.
0: Tegen Brazilië, tegen Duitsland.
3: We moeten wel een beetje positief blijven.
0: Maar nu heb ik Martijn meegenomen om nu te gaan zeggen... Ja. Van luister, Liverpool, de wisselspeler van Liverpool is de beste speler van Japan. Of wat ga je zeggen?
2: Zo is het ook.
0: Ja.
2: Het is Watanabe bij Feyenoord. Ja. Ueda bij Feyenoord.
0: Ja.
2: Itakura.
0: Ja.
2: Ja, dat is ook Japan.
0: Ja.
2: Maar goed, als je ze allemaal bij elkaar zet... dat is wel een elftal met allemaal van die bezige bijtjes. Hè. Ze blijven gaan.
0: Ja.
2: En dan moet je toch wel antwoord op hebben. Want het is toch vervelend om tegen te spelen. Willem is toen in Zuid-Korea geweest. Dat was eigenlijk precies hetzelfde. Heel vervelend ploegje zonder grote sterren.
3: En we zagen ook Zuid-Korea tegen een paar dagen geleden.
0: Tsjechië.
3: De eerste wedstrijd tegen Tsjechië.
0: Ja.
3: En die werden eigenlijk helemaal weggeblazen, die Tsjechen.
0: Ja.
3: Gewoon op loopvermogen. Ook vind ik wel tactisch vermogen van die landen is ook heel erg vooruit gegaan. En ze kijken vaak een beetje af van hoe wij het doen.
0: Ja.
3: En dat doen zij het vervolgens beter. En als team zijn ze gewoon heel erg goed. En ze hebben het vorige WK van Duitsland en van Spanje gewonnen. In de pool. Er zat wel wat geluk bij. Want in Duitsland werden ze eigenlijk helemaal overhoop gespeeld. Maar ja, ze scoren in de slotfase twee keer.
0: Ja.
3: Maar goed, ja, ze zijn wel gevaarlijk. Maar ja, het is natuurlijk voor ons en ook al die mensen die naartoe zijn gereisd. En voor jullie met je campertje.
0: Tuurlijk.
1: Campertje?
0: Campertje.
3: Ja, dat is te neerbuigend. Het is een ongelooflijk weldadig en groot camper.
0: Kijk, zo herken ik de schrijfstijl weer. Kijk, nu begint het, hè.
2: En lang van stof, hè. En lang van stof, hè. Dat hebben we ook.
0: Nou, Mike Verweij heeft er komt Willem Vissers, dan mag je wel tot 1 uur uitzitten.
2: Ja, nou, ik reis met Willem. En ja, het is altijd een soort podcast in je oren.
1: Dat heb ik ook met
2: de meest schitterende verhalen heeft.
0: Maar terwijl Willem net tegen mij buiten zei, dat vind ik wel terecht. Ik ben de enige voetbaljournalist tegenwoordig bijna nog zonder vaste podcast. Vanwaar niet die behoefte, Willem? Want je kunt heerlijk babbelen.
3: Ja, maar ik praat al de hele dag. Dan moet ik ook nog een keer in een ding gaan zitten. Nee, maar wij hebben bij de Volkskrant ook een podcast. Morgen moet ik er toevallig in.
0: Ja.
3: Maar dat is gewoon, die heet Elke Dag. En dat is dan gewoon
1: leuke podcast.
3: Een ander onderwerp. Dus dan is voetbal is 1 of 2 keer het onderwerp. En ik hoef ook niet per se in een vaste podcast te zitten.
0: Nou,
3: ik heb er werk genoeg.
0: Jongens, we gaan even lekker een half uurtje podcasten. De koffie is goed, het gebakje is lekker. Maak jezelf lekker gemakkelijk. Nel, als je zometeen nog wat prangende vragen hebt.
1: Ja, ik heb nog wel wat vragen dat ik op een gegeven moment, die heb ik opgeschreven in mijn notities.
0: Ja, dat is heel goed. Ja. Dan komen we niet zometeen. Oké, jongens, matchday.

0: Imagine Dragons bij Bart de Binner. Live vanuit Dallas op matchday door de gisterjarige Willem Vissers van de Volkskrant.
1: 62 en hij zong mee, hè?
0: Getypeerd als best wel aardige muziek, dat hoorde ik jou net zeggen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik kan er wel goed naar luisteren. Imagine Dragons.
0: Ja. Martijn vond het niks. Martijn is de afgelopen dagen wel bij het Nederlands elftal geweest.
1: Zeker.
0: We hebben vandaag de wedstrijd. Wat is een beetje jullie gevoel? Als ik een beetje snippets krijg vanuit het Nederlands elftal met kleine social filmpjes, dan denk ik, ja, zijn die jongens op een leuke, gezellige trip? Of de sfeer oogt een beetje dood?
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Nou, ik zag
0: Mark Vlekken was gisteren jarig en toen dacht ik zo, als je zo gefeliciteerd zou worden door een groep, dan is het sfeertje niet per se een 9,5.
1: De dag voor de wedstrijd.
0: Ja.
1: Tuurlijk. Ja. Maar ik heb ook snippets gezien vanuit de gym. Daar zag het een stuk vrolijker uit. Met Noah Lang aan het dansen en zo. En ja. Wout Weghorst was natuurlijk wel heel serieus aan de gewichten.
0: Ja.
1: Heb je dat gezien? Dat
0: ja, nee. Het was een beetje alsof Wout zich zat totaal
1: te
0: ergeren. En Noah Lang op schoolreisje was met de timberjongens. Ja.
1: Wat vind jij daar nou van? Waar moet je nou naar kijken? Nou, dat de sfeer goed is of dat Wout tenminste een echte winnaar is?
0: Nou, laten we gewoon, Willem, gewoon dat eerste wedstrijdje even afwachten. Het toernooi gaat altijd pas leven naar die eerste wedstrijd. We hebben geen idee eigenlijk.
2: Nou, het leeft toch wel. Ik bedoel, ik ben er niet helemaal. Ik heb er toevallig een column over geschreven voor de krant vanmorgen.
0: Ja.
2: Zeggen ze, in Nederland leeft het niet. Maar ik keek even naar de kijkcijfers.
0: Ja.
2: Canada, Bosnië.
0: Ja.
2: Meer dan 1 miljoen kijkers. Als we gewoon 2 spelers van Canada moeten opnoemen en 2 van Bosnië, dan weten we het niet.
0: Ja.
2: Maar dat was het best bekeken programma van de dag. Dus al de shows in Nederland op de tv en radio waar ze zeggen van dat het niet leeft, die worden weggeblazen door Canada, Bosnië.
0: Ja. Ja, want daar kijken gewoon 1 miljoen mensen naar.
2: Kijk, 1 miljoen mensen naar.
3: Hebben jullie de mannen van de Nederlandse elftal ook wel eens gewoon persoonlijk gesproken?
1: Persoonlijk? Als in de zin van geen interview?
3: Nee, ja, wel met interview.
1: Ja, tuurlijk.
3: Oh, ik was gewoon benieuwd welke speler het meeste verraste. Zeg maar gewoon qua persoonlijkheid.
1: Voor mij was dat Kluivert.
3: Ja?
1: Justin Kluivert.
3: Wat maakte hem zo leuk?
1: Nou, dat was nog een speler, daar ging je zitten. En daar merkte je aan, die mediatraining heeft hij misschien wel gehad, maar dat maakte hem helemaal niet uit. Die ging daar zitten en die begon te vertellen van dat hij de beste speler van de wereld wil worden. En dat hij de bondscoach appte van, hey bondscoach, ik ben fit, hè? Niet vergeten, ik ben fit. Ik kan gewoon mee naar het WK. Ja, dat was gewoon echt een leuk gesprek. Nou, daar komt dan nog maar eens om tegenwoordig.
0: Zal het ook een beetje de onbevangenheid zijn, Willem, van zo'n grote voetbalfamilie? Vader grote voetballer geweest, broertje is onderweg. Andere broer heeft het geprobeerd, andere gaat ook goed.
2: Ja, maar ik denk dat het een beetje de familie is. Patrick was ook eigenlijk een beetje wel zo'n jongen die een beetje een flap uit, maar dan wel op een leuke manier.
0: Ja.
2: Het is gewoon, gewoon leuke dingen vertellen. Gewoon vertellen wat je meemaakt, wat je leeft. En dat vind ik bijvoorbeeld ook bij Dumfries. Dat vind ik ook gewoon echt
1: een
2: hele leuke vent.
0: Ja.
2: Die gewoon ook heel mooi kan vertellen over hoe hij, want hij heeft een carrière gehad dat iedereen dacht, ja, wij spreken, hoe kan het in godsnaam dat deze jongen nu naar Real Madrid gaat?
3: Ja. Want? Even
1: van Barendrecht naar Bernabeu.
0: Ja, op zijn 18e zat hij nog bij Barendrecht.
1: Amateurs, dat zijn amateurs.
0: Ja.
3: Dus het was niet een sterspeler al?
1: Helemaal niet.
3: Klein jongs of
1: helemaal niet. Totaal niet.
2: En dat valt natuurlijk ook een beetje van Weghorst. Kijk, dat zijn wel een soort types. Weghorst ook amateurs gespeeld. En Weghorst zei altijd als kind van ik wil prof worden.
0: Ja.
2: Alle mensen omheen zeiden, jongen, doe even normaal. Je kunt helemaal niet voetballen. Ga dan gewoon iets anders doen. Ga een vak leren. Maar Weghorst dacht, nee, ik wil prof worden. Ga door. En zit nu op zijn tweede WK.
0: Ja.
2: Dus je moet er ook gewoon respect voor hebben, voor zo iemand. Dat hij wel die gewichtentraining goed wil doen. Maar dat heeft hij altijd gedaan in zijn leven.
0: Is toch werelds. Ik vind het heerlijk.
1: Ik ging hier Weghorst een keer interviewen bij AZ.
0: Ja, dat is een mooi verhaal.
1: 12 uur afgesproken, weet ik veel, 12:30 afgesproken. Dus ik zat daar, kreeg je koffie, net als bij jullie, lekker. Ik dacht, nou, hij zal zo wel komen. Ja, dan kwam die vrouw al aan van de persverlicht, duurt nog even met Wout. En dat een half uurtje later, ja, Wout is toch nog even bezig. Keek hij naar buiten, kon hier bij AZ het trainingsveld zien. Was hij nog vrije trap aan het oefenen? Ik denk, ja, wat is dit nou? Nee, hij komt er nu aan. Maar weer een half uur verder. Ja, Wout gaat nog even naar de sauna en zich verzorgen. Nou, dan stond ik echt op het punt om het tasje te pakken en weg te gaan. Want ja, het is niet Messi waar je op zit te wachten natuurlijk. En toen kwam Wout binnen. Ja, sorry, maar ja, dit is eenmaal een programma wat ik afwerk. En dat doe ik iedere dag. Dus die gozer was, terwijl iedereen al naar huis was, zat hij nog allerlei dingen voor zichzelf te doen.
3: Oh, net een film.
1: Dus daar moet je wel respect voor hebben inderdaad. Alleen, je wordt er ook wel eens een keer moe van natuurlijk.
0: Stel je nou voor dat wij die mentaliteit hadden gehad, Martijn.
1: Dan hadden wij hier nu gezeten, Barend. Ja, nou ja, 2 WK's geleden dan. Maar dan hadden we er wel bij gezeten.
0: Dat denk ik ook wel, zo.

0: temperaturen in Dallas. Een paar uurtjes voor de wedstrijd Nederland tegen Japan. We hebben Willem Vissers van de Volkskrant in de studio. En Martijn Krammer dan van Voetbal International. Contentmachines deze dagen, anderhalve week in de States. En gisteravond, Martijn, jij zei het net buiten de uitzending even. En een gedenkwaardige verjaardag van Willem gevierd. Ik ben benieuwd, welke striptent zijn jullie geweest?
1: Nou, de mooiste feestjes zijn natuurlijk

0: ingaan. Op loopafstand van het hotel. Oké, parkeren, tas naar boven en wij lopen daarheen. En dat heette Los Ojos Locos. En als er iets met ogen in staat, ik ben een keer in Southampton in For Your Eyes Only geweest.
1: Ja.
0: Ik denk, nou, dat kan misschien wel wat worden. We kwamen daar binnen in die sportsbar.
1: Ja.
0: En het was warm.
1: Ja.
0: Maar om dan als serveerster helemaal niks aan te trekken, dat is ook weer zo wat. Dus ik denk, is het nou een sportsbar of een striptent? Nou, het was een soort halve combinatie. Wat
2: geweldig, Barend, ja, erbij willen zijn.
3: Het was eigenlijk meer toch een sportsbar waarbij personeel, vrouwelijke personeel, schaars gekleed rond.
0: Nou, schaars gekleed, die hadden bijna niks meer aan. Meer.
2: Geen mannen.
0: Nee, die zaten allemaal aan de bar.
2: Ah,
0: jammer. Niks voor jou.
3: Alleen maar, denk ik, Mexicanen, of althans Amerikanen Mexicaanse afkomst.
1: Ja. Ja.
3: En er stonden ongelooflijk veel tv's aan. Dat je echt, en het geluid was, we zaten aan een ronde tafel, was er één tafel vrij.
1: Ja.
3: En
0: verjaardagstafel, hoor.
3: Echt niks verstaan.
1: Maar het klinkt toch een beetje alsof jullie toch tegen jullie zin in 2,5 uur zijn blijven zitten. Dus,
3: klinkt het wel een beetje als ik heel eerlijk ben.
0: Toen ik daar buiten stond, even een sigaretje roken met een collega, er stond er no gang callers are allowed. Toen dacht ik al, oh, wat is dat voor de tent? Dat gingen we goed kijken. En er liep daar van die security uit Medellin. Van die kogelvrije vesten. Toen dacht ik van, nou, toch maar gewoon de rekening betalen en geen grote mond hebben.
3: Nee, dat hebben wij dus ook niet gedaan.
1: Nee. Die grote mond heb ik achterin gelaten.
3: We hebben allebei wel een handje van om een grote mond te hebben. Maar gisteren hebben we gewoon keurig onze tacos gegeten.
1: Heerlijk.
3: We hadden wel zo'n soort paal met bier erin. Zo'n tapje beneden. Ik weet niet of je dat wel gezien hebt.
1: Ja, zeker.
3: En dan, dat was wel gezellig.
0: En dat meisje maar laten lopen. Hè?
1: Heerlijk.
3: Ja, een meisje maar laten lopen.
1: Ik zie hier twee hele gelukkige mannen zitten.
0: Ja, en uiteindelijk heeft Wim betaald. Die heeft getrakteerd. Waarvoor dank nog Wim. Ja. En hij heeft ook nog een enorme fooi achtergelaten.
2: Ja, wat was de rekening?
3: Dat viel eigenlijk reuze mee.
1: Ja.
3: Ik geloof met z'n zessen.
1: Goed in de microfoon, Willem, anders kijk je niet
3: met
1: horen.
3: Met z'n zessen, inclusief fooi, $310.
0: Dus dat hadden we langer moeten blijven zitten.
3: Eigenlijk.
1: Nou. Maar sowieso, jongens, ik ben er nu een paar dagen. Ik ben wel onder de indruk, hoor, van de Amerikanen. De vriendelijkheid, de hospitality, de zin in het leven. Ik had toch een beetje met alle berichten van het Nederland het idee gekregen dat we naar een soort...
0: Ja, maar dan lees je de Volkskrant.
1: Nou ja, onder andere, ik probeer een beetje bij te blijven. Maar er gebeuren dingen, weet je. Er zijn veel negatieve dingen met die Somalische scheidsrechter. Ik zag een fragment voorbij komen van met het oog op morgen van jullie collega. Ik weet niet hoe jullie met hem zijn, van Menno Pot, die het WK niet eens kijkt. Weet je, die is erop tegen om het te zien. Wat is jullie gevoel er dan bij dat hele Amerika?
0: Nou, weet je wat het is? In 94, toen het WK hier was, toen kwam er een hele groep Amsterdamse boefjes vloog naar Amerika om een paar wedstrijden van het hele zelftal te kijken. En die werden ook gewoon rechtsomkeerd, konden die maken. Dus het is van alle tijden dat ze hier gewoon heel streng aan de grens zijn. Het is misschien nu wat extremer. Dat kan je natuurlijk niet ontkennen. Maar het is wel van alle tijden dat ze gewoon ontzettend streng zijn. Behalve als je die app downloadt die ik jou heb gestuurd.
2: Ja, dat hebben we gebruikt.
0: Dat heb je ook gedaan.
1: De mobile paspoort. Lekker, willen we er dan wat over zeggen?
0: Rijd je dat en doorlopen.
1: Ja.
3: Ik vind de politiek van Trump absoluut verderfelijk. Daar gaat het niet om. Maar ik heb van Hiddink wel eens geleerd, van Guus Hiddink, die ging dan bondscoach Rusland worden.
1: Ja.
3: En die zei, het gaat ook om de mensen.
1: Ja.
3: En vaak is de politieke elite, dat zijn vaak mensen, die zijn belust op macht. Die doen allemaal rare dingen. Maar de gewone mensen in de straat, hoewel die hier in Amerika wel op Trump gestemd heeft in meerderheid, dus daar kun je ook wel iets van zeggen.
1: Ja.
3: Maar die willen gewoon een gelukkig leven hebben.
1: Zo is het.
3: Die willen een keer naar een leuke sportwedstrijd. Die willen een keer een leuk feestje. Enzovoort, enzovoort. En er zijn hier in Amerika gewoon ontzettend veel mensen die gewoon uit zichzelf tegen jou een verhaal beginnen te vertellen. Ja. Ja, er zijn misschien wel mensen die dat niet leuk vinden.
1: Die hebben er zin in.
3: Ik vind het prettig als ik bij zo'n taxichauffeur kom. Die zit gisteren de hele NBA zit die uit te leggen hoe het gegaan is. Welke spelers van Dallas naar New York zijn gegaan en andersom. Dus ik vind het gewoon gezellig en onderhoudend.
0: En het is ook wel typisch Nederlands om andere landen toch de maat te nemen, weet je wel. Want dan gaan we hierheen, gaan we naar Qatar. En dan staan ze op de achterste benen. Je moet niet gaan, je moet niet dit. Maar alsof het in eigen land allemaal zo top geregeld is. Dus ik vind ik ook altijd echt zo typisch van dan gaan wij even andere landen vertellen wat er allemaal fout gaat en hoe het beter kan. Dat word ik altijd wel een beetje moe van.
1: Jongens, even mijn waardering. De afgelopen 27 minuten we hebben alle boksen aangetikt. We zijn persoonlijk geweest als het gaat om de verjaardag van Willem. We hebben het Nederlands elftal behandeld. De politieke situatie. Maak een groot applaus voor Martijn Krabbedam van Voetbal International.
0: Nou, graag
1: en Willem Vissers. Jongens, 20 minuutjes lopen naar het stadion. We zien jullie zo meteen. Hè?
0: Yes.
1: Heerlijk, dank voor de gezelligheid. Ed Sheeran nu. If

0: 6 in de Netherlands en 4 over half 11 in de USV. Dallas, de plek waar we zijn. Bart de Minner live vanuit Amerika. Ongelooflijk gezellig is het buiten met het Nederlandse journaalje. Ook leuk, die jongens onderling. Hè. Dan is het, hey, heb jij de opstelling al? Heb jij de opstelling al? Mike Verwij van de Telegraaf staat al buiten. Willem Vissers van de Volkskrant en Martijn Krabbedam van Voer International. Even voor mij, Nel, is dat voor jou dan ook leuk, zeg maar? Omdat het, ja, het ging niet per se alleen maar over voetbal natuurlijk.
1: Nee, ik vind altijd het verhaal erachter echt hartstikke leuk. Ik vind het wel echt, ik kijk echt met ziender ogen toe hoe onwijs veel jullie kunnen lullen over voetbal. Want dan hier gaat die spuit open lullen over voetbal. Jullie staan buiten lullen over voetbal. Het is niet normaal. En dan zeggen ze altijd, ja, mannen die kunnen niet over hun gevoel praten. Ja. Ik heb nog nooit zo vaak het woord gehoord. Hoe voel jij je? Wat voel jij? Wat is je gevoel bij?
0: Nee, maar wij zijn het hele tegengeluid van die manus voor jou bewerkt.
1: Ja, dat is niet normaal. Heerlijk. Het feminine geluid van die voetbal.
0: Heel goed. Ja, en het mooie is, jongens, wij zijn aan het kijken naar buiten over de heel van het Airline Park waar we op dit moment zijn. Dat is niet normaal. Daar staat een oranje equipe zich klaar te maken voor de mars. Dat is bijna bizar. Ja. En Nelly Benner, jij gaat erin zo meteen.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Het is niet normaal, jongens. Matchday, Nederlandse elftal, Nederland-Japan. Onderweg met Barend en Benner, live.
2: Live vanaf het WK Voetbal in Amerika.
3: Barend en

0: Middagshow 3FM, Bart en Benner onderweg naar... Nou ja, niet onderweg naar, we zijn al in Dallas.
1: Bart en Benner in de USA.
0: Onderweg naar Nederland, Japan, buiten een uitzinnige menigte... terwijl ik over een van de mooiste parken kijk die ik in mijn leven heb gezien. Geweldig, in de heuvels van Dallas, midden in de stad... zie ik Mike Verwij, Martijn Krabbedam... ofwel het Vaderlandse journalistieke equipe lekker koffie drinken bij elkaar. Precies zoals deze plek van 3FM bedoeld is. Een heerlijke ontmoetingsplek voor Nederlandse fans en journalisten... en alles en iedereen die met het WK te maken heeft. Zo spraken wij ook met Calvijn. Je weet wel, Calvijn, vloef, videomaker, het hele pakket. Wat is jouw gevoel een beetje erbij, Calvijn?
2: Ik weet dat jouw voetbalhart op de juiste plek klopt. Dat je ook enigszins verstand van zaken hebt. Hoe voel je je bij de hele... Ja, toch wat downstemming omtrent Oranje voor de laatste weken.
3: Daar heb ik niks mee. Het is gewoon makkelijk om dan nu een beetje pessimistisch te gaan zijn.
2: Ja.
3: Dus ik denk ergens dat het ook wel goed is. Want dan als we dan morgen tegen Japan gewoon goed spelen...
2: Ja.
3: Dan, we kunnen het al gauw beter doen, zeg maar.
2: Ja.
3: Dus ik vind het eigenlijk wel prima dat veel mensen een beetje pessimistisch zijn. Ik zelf ben echt optimistisch.
2: Met welke speler van het Nederlands elftal vereenzelvig jij jezelf het meest? Met wie heb jij de meeste... Je bent wel een soort Frenkie de Jong natuurlijk.
3: Nou, ik zou eerder zeggen Jan-Paul van Hekken. Zo voel ik me.
2: Nou, dat vind ik wel lief.
3: Ja, ik voel me echt een Jan-Paul van Hekken.
4: Sorry, wie is Jan-Paul van Hekken?
2: Jan-Paul van Hekken is een mooie underdog, staat morgen in de basis. Er is wel altijd iemand die het moet gaan doen. Wie gaat het morgen doen voor ons? Want we gaan gewoon winnen, ik ben met jou.
3: Ik hoop dat Kluivert erin staat.
2: Ja.
3: En als hij het dan gaat doen, dat lijkt me prachtig.
2: Om dat sentiment met vader, ja. Net fit geworden.
3: Ja, en ik heb wat Amerikanen naar hun voetbalkennis gevraagd. Vandaag, die is nogal beperkt.
2: Ja.
3: Maar ze kennen wel een aantal kopstukken, waaronder dan bijvoorbeeld Kluivert.
2: Ja.
3: Dus dan is de cirkel ook weer ergens soort van rond, lijkt me.
5: Okay.

0: Dankjewel trouwens voor alle berichten via de NPO Luister-app. Super sympathiek wat je allemaal stuurt. Van joh, wat vet dat jullie er zijn. Sfeertje vanuit USA komt helemaal naar Nederland. Top, helemaal hype voor de wedstrijd. Lekker aan het opwarmen. Dat soort berichten komen er allemaal binnen. Komt ook wat kritiek binnen, dat vind ik ook altijd leuk. Weet je, als je zo scherp naar de show luistert, dat je gewoon helemaal gelijk hebt in bepaalde elementen. Zoals daar bijvoorbeeld een bericht is van Isa van Wezel. Die zegt, ja, waarom praten jullie over morgen? Is toch gewoon vandaag? Ja, je hoorde net Calvijn, dat kon je ook zien trouwens. Maar dat hebben we dan gisteren al opgenomen. Want we natuurlijk niet iedereen naar de camper kunnen halen. Zijn we ook dingen aan het draaien. We zijn ondertussen ook video's aan het maken. Voor NPO Start, voor Pwned, voor de YouTube-vlog en het hele pakket. Dus dat soort dingen mixen we allemaal een beetje, zodat het een beetje te behappen is. Omdat we maar met een klein teamje zijn. Dus dat is het een beetje. Maar, Isa, je hebt helemaal gelijk. Even een klein beetje background-info. Maakt allemaal niks uit. Blijf ons erop wijzen als het in jouw oren niet helemaal klopt. Dus dat is waar. Ik zal het woordje gisteren vanaf nu vermijden. Want we leven vandaag. Nel, helemaal opgemaakt uit het wc'tje.
1: Ja, ik ben helemaal gaan. Ik heb een plasje gedaan. Ik dacht, ja, zo meteen sta ik op die bus. Weet je, dan zou je net zien dat ik onwijs nodig moet gaan plassen. Dus nee, ik ben er klaar voor.
0: Ik ga jou even goed in je ogen kijken. Want ja, ik zie ook een bepaald soort excitement in je ogen. Klopt dat?
1: Ja, nou, ik vind het wel spannend. Ja. Ik weet ook niet, misschien vind ik er ook geen zak aan. Ik weet het niet.
0: Maar het is de grote fanwalk, hè, van de KNVB, ja, de oranje bus. Weet je, je hoort er nu echt bij, hè?
1: Ja, vet.
0: Dat is het natuurlijk. Oké, super. Nel zometeen in de crowd. En het plaatsje van Nel wordt vervangen. Die komt even een half uurtje sidekicken. Dat is heerlijk natuurlijk. Mike Verwij van De Telegraaf. Kijk eens, een van de topjournalisten die we hebben. Echt, weet alles over het Nederlands elftal. Zometeen meer.
2: Live vanaf het WK voetbal in Amerika.
3: Ballet en Better.

0: Terwijl Nelly Banner enigszins nerveus naar buiten loopt, dat kun je wel zien, hè? Dat vind ik zo schattig.
1: Het is het bizarre. We zitten hier aan het meer. En aan de overkant, daar verzamelen de oranje fans zich dan nu.
0: Ja.
1: En je hebt dan in Duitsland de gelbe wand.
0: Ja.
1: Dat is een orange wand, hoor.
0: Ja.
1: Een oranje wand aan fans. En je hoort daar muziek en die bus staat daar. Het is echt krankzinnig.
0: Nelly is erbij, jij bent erbij. Dit is 3FM, de bijna nummer 1 winnaars show live vanuit de USA. Is dit Barend en Banner?

0: Rihanna en Drake. Work, work, work, work, work.
1: Barend en Bedder in de USA.
0: Oké, 5 minuten voor 6. Onderweg naar matchday. Ik had vanmorgen, terwijl ik met Jelmer in de kelmer zat, of in de kelmer in de camper zat, in een weg aan het banen was van onze campsite in Arlington naar Dallas, waar we op dit moment zijn, had ik een FaceTime gesprek met mijn twee zoons, Boas en Abel.
2: Dat lief was dat.
0: Ja, maar poeh, dat was toch weer even dat ik denk, oké, die mogen dus vanavond niet in Nederland zelf al kijken. Dat hoorde je toch? Dat
3: ja, het was te laat.
0: Het was te laat. Ja, kom op jongens.
3: Nee, dat kan niet.
0: Het Nederlandse elftal, zo zie je maar, ik moet na die groepsfase weer naar huis.
2: Ja, 100%.
0: Wij zijn er voor je met nog een uurtje radio, Mike Verwij van de Telegraaf. Schuif zo meteen aan. Nelly is op de bus, op de grote fanwolfbus van de KNVB. Nel is gewoon zenuwachtig.
3: Ik vind het zo lief. Ja. Nel is echt Alice in Wonderland.
0: Ja.
3: Die loopt hier rond. Die denkt, wat overkomt mij gewoon. Ja, wij vinden het een nachtmerrie tussen die mensen daar in die drukte.
0: Ja, ik heb er geen zin in.
3: Nee. Maar Nel en onze social queen ook, hè. Die staat hier al liedjes te zingen. Die staat helemaal uit de plaat.
0: We zijn onderweg naar het Nederlands elftal. Mocht je meer van ons willen zien, wij horen net dat onze TikTok-video's terug worden gehouden. Omdat we op Amerikaanse bodem zijn en dat ze dan even Nederlandse content niet zo goed kunnen plaatsen. Ik snap dat je daar ons iets binnen voorbij zit komen, maar vergeet niet, binnen nu en 4 minuten, Barend en Bedder in de USA op het YouTube-kanaal van Pound. Daar zijn we met een nieuwe dagvlog en daar zitten weer dingen in die je echt wel zien. Dus we zijn er op je beeld, in je oren, overal.
3: Ik ben wel benieuwd die vlog die wordt teruggestuurd, omdat Nel er dan weer naakt.
0: Ja, nee, jij zit er naakt
3: in. Oh, dat is waar. Ja,

0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: 10 tenders, alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan €8.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden. 3FM.
1: Ster. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2+1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: States of America, the 3FM Medic Show.

0: Yes, we hebben het er lang over gehad. Je kunt er heel veel over praten en je kunt er ook over blijven praten. Maar binnen nu en een uurtje of drie gaat het toch echt gebeuren. Het Nederlands elftal tegen, jawel, Japan. En tegenover mij zit de vervanger van Nelly Benner. Ik moet zeggen, ze is een stuk knapper geworden in een half uurtje. Nelly is onderweg naar de fanwalk. Die gaat zo meteen meelopen met de grote KNVB-parade. Maar de oren en ogen van de voetbalafdeling van de Telegraaf. Al jaren een zeer gerespecteerd voetbaljournalist. Podcastmaker, duider, het hele pakket. Mag ik een groot applaus? Ik doe het in mijn eentje. En jij ook, Jelmer. Voor Mike Verwij. Mike, jongen, wat fijn dat je er bent.
1: Wat een introductie, jongens. Jezus.
0: Hey, even het volgende. Het is vandaag de grote matchday. Jij bent ook al anderhalve week in Amerika. Je hebt gisteren een leuke avond gehad, hè?
1: Ja, zeker. Ik kreeg een uitnodiging van Sunnery en Ryan om naar de Silo te komen.
0: Ja.
1: En ik wist niet dat daar ongeveer de hele Eredivisie aanwezig was. Alle directeuren die op uitnodiging van de KNVB naar Amerika waren gekomen, die stonden daar ook.
0: Ja.
1: En ja, dat werd uiteindelijk een hele leuke, gezellige avond met Klaas-Jan Huntelaar, Tim Krul en alles erop en eraan.
0: Klaas-Jan Huntelaar is er natuurlijk best wel een tijdje uit geweest met mentale problemen bij Ajax. Vervolgens zie ik hem nu de laatste weken weer op tv voorbij komen. Hoe gaat het met hem?
1: Goed, ja. Nou, omstandigheden goed, laat ik het goed zeggen. Die heeft wel echt heel erg diep gezeten. Ik vind mezelf eigenlijk niet de persoon om daar nu heel veel over te gaan vertellen.
0: Ja.
1: Behalve dat het gelukkig weer een stuk beter met hem gaat.
0: Lekker, mooi. Mooi sfeertje. Is er dan ook nog een soort van blik van verbazing als jij dan binnenkomt lopen ineens als journalist? Of duiken de directeuren dan niet weg?
1: Er was bij één Nederlands artiest, ik zal geen naam noemen, die schrok toch wel even toen hij Telegraaf hoorde. Die rende ongeveer naar de nooduitgang. Nee, maar dat is echt onzin. Weet je, wij hebben ook af en toe vrije tijd.
0: Ja.
1: En dan komen we daar lekker ook een biertje drinken en voor de rest helemaal niks.
2: Nou, plus dat jij kan ook goed dansen, dat weten veel mensen.
0: Ja,
1: precies. En als er dan gevraagd wordt of ik ga dansen, dan moet ik opeens naar het toilet of ik heb last van mijn enkel. Dan kom ik wel uit, hoor.
0: Hey, Mike,
1: dat is echt totaal niet dansen.
0: Nee, dat kun je ons allemaal aan de hand geven. De motoriek van een bushalte en verder buiten. Dus wat dat er gaat, zitten we goed. Mike, ik luister met veel plezier elke dag naar jullie podcast. Is een beetje mijn
2: voor de luisteraars?
0: Kick-off.
2: Maar alleen na 7 uur te beluisteren?
0: Na 7 uur vanavond alleen maar te beluisteren.
1: Ja,
0: dat is alleen maar na onze show.
1: Nu moet alles on hold gewoon naar 3FM luisteren. Want
0: zo is het. Zo is het.
1: Discussie. Dan moet onze podcast gewoon voor heel even aan de kant. Maar daarna wel luisteren.
2: Daar kan je weer aanzetten.
0: Ik ben heel erg benieuwd, hoe is het voor jou? Om gewoon, je hebt al veel WK's meegemaakt. Volgens mij was je eerst in 2006.
1: Ja, zeker.
0: Hoe is dit, deze manier van werken? Met en podcasten en veel bezig zijn, hoe is dat?
1: Ja, het grappige is, we hebben het er van de week toevallig over gehad. Toen ik begon bij de Telegraaf, toen leefde ik ongeveer nog dinosaurussen, denk ik. Maar dat is heel lang geleden. Maar toen hadden we dus wel eens een nieuwtje. En dan zeiden we van, jongens, de krant zit morgen vol. Ah, dat houden we wel 2-3 dagen droog.
0: Ja.
1: Dus dan werd gewoon groot nieuws. Werd gewoon stilgehouden in de hoop, gedachte dat onze conculega's, dat die het niet zouden weten, niet zouden hebben.
0: Ja.
1: Nou, nu tegenwoordig, als iemand in Peru schrijft dat een linksback naar Ajax komt en die zet dat op Twitter, dan ben je geklopt. Maar dat was echt een tijd. En toen schreef je ook één verhaal per dag.
0: Ja.
1: Dat was gewoon zo anders dan nu. Je staat nu gewoon echt 24 uur per dag aan. En ik wil absoluut niet klagen, want ik heb een van de mooiste banen ter wereld. Maar het is wel een heel druk bezette hobby.
2: Wat is jouw schermtijd?
1: Ja,
2: op iPhone.
1: Ik heb het ooit wel een keer aan Barend laten zien in transferperiodes. Dan loopt hij richting de 20 uur per dag.
2: Zo!
1: Ja, dat is wel ernstig, hoor. Dat is, maar dat komt ook af en toe, moet ik heel eerlijk bekennen, omdat ik dan s'nachts met mijn telefoontje aan en nog even een programmaatje kijken, dat ik in slaap val. Dus
2: tuurlijk.
1: Het is ietsje hoger dan het. Maar het is af en toe niet gezond.
0: Mike, fijn dat je er bent. Het is vandaag de dag dat Nederland tegen Japan gaat voetballen. Het is ook lekker, weet je. Nel gaat zo met de fanzone in.
2: Die is onderweg.
0: Die dekt het hele gebeuren met de fans. We kunnen het zo ook echt even over voetbal gaan hebben. Want volgens mij heb jij wel iets van een opstelling, hè?
1: Ja, nog niet helemaal.
0: Maar daar kunnen we het zo over hebben.
1: We sijpelen wel wat dingen door. Maar ik vond het wel heel prettig om voor de uitzending even met Nel, te praten. Want dan ben je gewoon weer helemaal bij. Dan even het tactisch plan van Koeman. alle dingen. Nel legt het nog één keer uit. Maar dat vond ik wel heel prettig.
0: We zijn er tot en met 7 uur.

Express Matchday. Even schakelen naar de housevelden van de UK. Een van de grootste danshits van deze zomer. UK Leeds, Prosper en Clooney. Dit is Free Your Mind bij Barend en Binnen. NPO 3FM.

0: middagshow 3FM, Lady Gaga, paparazzi, 10 minuten voor 6:30. Barend en Benner vanuit de USA met Mike Verwij tegenover ons van de Telegraaf. Jammer, onze natte droom was eigenlijk dat we onze topjournalist in het hok hadden zitten. Daar lekker inhoudelijk mee over voetbal konden praten. En Nelly Benner op de grote fanwalk.
1: Maar daar is ze ook.
0: Maar
1: het probleem is, er zijn ongeveer 3 miljoen oranje fans.
0: Ja.
1: Dat is niet echt natuurlijk 3 miljoen, hè?
0: Nee.
1: Dat is overdreven. Nee, de radio. Maar zij staat daar met een antenne.
0: Ja.
1: En die werkt uiteindelijk op een gsm.
0: Ja.
1: Maar als je zoveel gsm's bij elkaar hebt, het is wel het AT&T Stadium, maar toch is de verbinding drama.
0: Nou, je zou denken, weet je wel, het is 2026, we kunnen van alles, maar dit valt er toch een beetje tegen.
1: We kunnen het proberen. We hebben ze, of de zendmaster doet. Hallo? Nee, we horen helemaal niks, hè?
0: Je hoort niet eens de telefoon overgaan, hè?
1: Nee, ja, dit is in principe de antenne.
0: Dit is de antenne. Oh, ja, wacht.
1: Nelly!
0: Nel!
1: Ja! Nel!
0: Nelly Binnen, dankjewel. Geweldige bijdrage. Nee, dit is ja. Maar het mooie aan Nel is, terwijl ze begint wel gewoon.
1: Nou,
0: ze gaat ervoor, weet je.
2: Het
0: dus
2: kan
0: dat
2: ook zomaar zijn. Ik heb voor de uitzending met haar gesproken. Het zou me niet verbazen als Ronald Koeman er toch heeft gevraagd om nog één keer uit te leggen hoe het moet vanmiddag.
0: Over hoe het moet gesproken. Je bent de afgelopen dagen veel bij het Nederlands elftal geweest. En dan heb je af en toe een keertje kwartiertje open training. Je persconferentie gedaan gisteren. Wat gaat er nog gebeuren aan de opstelling? Waar gaan we het mee doen zometeen?
2: Ja, dat is wel heel erg de vraag. Ik heb wel het idee dat hij gewoon met Donnie Malen in de spits zal spelen. Memphis komt eraan. Werd aangekondigd, zou kunnen starten. Dat is wel heel goed nieuws, vind ik, hoor. Want er wordt de laatste tijd wel een beetje lacherig over Memphis gedaan. Maar het is gewoon de topscorer alle tijden. Geweldige statistieken.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat het heel verstandig is om met Malen te beginnen. Maar er zou wel eens een verandering op het middenveld kunnen komen. Ze hebben natuurlijk tegen Algerije geoefend, tegen Oezbekistan.
0: Ja.
2: En dat ging niet goed. Dus het zou mij niet verbazen als Kluivert toch in de basis verschijnt. Dat zijn geruchten, dus pin me er niet op vast. Want normaal gesproken begin je met een middenvelder van Manchester City, één van Liverpool en één van Barcelona.
0: Ja.
2: Dus met Gravenberg, en met De Jong.
0: Ja.
2: Maar het zou me niet verbazen als hij toch voor Kluivert kiest.
0: Wat voor jongen is dat? Want we hebben net al hele lovende verhalen gehoord van Martijn Krabbedam van Voetbal International. Jij bent betrokken geweest, onder andere bij het boek van zijn vader. Nelly begint weer te kletteren. Maar ik hoor het wel, het geluid goed is. Ja, ik hoor heel veel lovende, sympathieke verhalen over die jongen.
2: Ja, Justin is gewoon echt van Patrick afgesneden. Dat is gewoon ook één grote goedzak. Ontzettend leuk joch. En wat hij heel erg voor heeft op heel veel andere voetballers en ook Oranje-spelers, dat heeft Noah Lang ook.
0: Ja,
2: die redeneren heel simpel, Barend. Wij kunnen één ding heel erg goed, dat is voetballen.
0: Ja.
2: Dus moeten we daar dan zenuwachtig van worden? Dus of Justin Kluivert in een stadion met 100.000 mensen of voor 10 mensen staat te voetballen. Hij doet zijn dingetje, hij doet zijn kunstje.
0: Ja.
2: En dat is wel een kwaliteit. Gewoon nooit bang en zenuwachtig te krijgen.
0: Jongens met het juiste karakter niet helemaal zoals dat van Joey Veerman. Zoals dat beoordeeld wordt door de bondscoach.
2: Nee, dat is geen echt karakter. Of juist wel, zag ik in een hele grote advertentie.
0: Wat moeten we daar nou van vinden? Van die, van die, groot,

0: volgens mij ontzettend veel spijt van over het karakter van Joey Veerman.
1: Ja.
0: Want als Ronald Koeman had gezegd van, ik ben de bondscoach, ik selecteer en ik vind Joey Veerman niet goed genoeg, punt. Ja, dan was het klaar geweest. Maar hij begon over zijn karakter en dit was een hele grote knipoog. En in de voetballerij, iedereen neemt zichzelf veel en veel te serieus.
1: Ja.
0: En dit was dan een zogenaamde sneer. Maar ik denk dat Joey Veerman kennende, hij werd gebeld door G-Star, hij vond het wel grappig.
1: Vind je niet oncollegiaal tegenover je andere middenvelders, tegenover je oude collega's van Nederland zelf, dat je denkt van oké, ik laat het nu even op mij draaien, dag voor de wedstrijd, vond ik wel een beetje.
0: Ja, dat is wel, kijk, zo'n campagne wordt gemaakt, hij wordt gebeld, er wordt een foto geschoten, bal ligt aan zijn voet, volgens mij is hij zelf met zijn hele familie inmiddels op vakantie in Italië.
1: Ja, dat zag het, ja.
0: Dus ja. Prima.
1: Ja.
0: En dan
2: blijf hangen.
0: Bij G-Star zijn ze natuurlijk niet heel erg gek. Nee. En dan plaatsen ze zo'n advertentie de dag voor de wedstrijd. En ik durf te zeggen dat Joey Veerman dat niet eens heeft geweten. Dus acollegiaal is hij sowieso niet. Want ik heb mensen gesproken die zeiden ook van Joey hoopt dat ze 3-0 van Japan winnen en dat ze wereldkampioen worden.
1: Precies.
0: Dus dat is het zeker niet. Het was gewoon een knipoog naar Ronald Koeman toe.
1: We gaan even schakelen naar de bus. We hebben ergens verbinding. Hallo!
3: Hallo.
1: Bennetje, begin maar gewoon te lullen, dan komt het wel ergens een beetje goed.
3: Oké, het is echt niet normaal. Het is ontzettend druk hier. Ik zit er als ik uit te kijken op Jolante Gebouw van Kasbergen. Huntelaar zie ik. We zien een rijkaart. We zien. Nou, dat is echt absurd. Dat is idioot. Gewoon heel oud. Al die oude Nederlandse verdetten zijn uitgerukt. Staan hier op de bus. Wij gaan zo meteen ook op de bus. Ik zie hier iets Berends staan. Bilal is hier weer, Toby is hier weer. Ja, en de Nederlandse Amerikaan, die zie je natuurlijk ook van ver staan, hè. Er zijn heel veel Nederlandse Amerikanen die het echt geweldig vinden. Ik zag net, sprak ik Suzanne en, wat is je naam ook weer?
4: Jorrit.
3: Vaste luisteraar van de 3FM Middagshow. Ja, en die zeiden gewoon, ja, het is gewoon zo geweldig om hier te zijn. Het lijkt wel een soort van koningsdag dat je toch je eigen landje ziet uitdrukken. Ja, dat is echt fantastisch. Het is bloedheet, iedereen is in het oranje. Ja, en de sfeer, jongens, dat is echt geweldig. Echt.
1: Heel goed, Nellebel. We gaan zo meteen wel eens even kijken. En in ieder geval morgen hoe het eruit ziet op de beelden. Vlog morgenavond 6 uur en vanavond ook al online op het YouTube-kanaal van Poont. Barend en Benner in de USA. Dan vind je hem wel, dan komt het goed. Nel is over. Jolanta was daar. Zitten wij weer hier?
2: Ja, dat is het
1: wel weer. Bizar weer. Ja, als je kijkt hoe goed mijn haar zit vandaag.

0: Weasel, It's Not Right, But It's Okay. Ik ga je binnen nu een paar tellen laten horen van welke DJ Mike van Wijk gisteren bijzonder onder indruk was. Eerst even schakelen naar de fanzone. Ik hoor nu een redelijk goede verbinding met Nelly Banner en de KNVB Parade Fanwalk. Ah. Oei. Nou, dit is niet helemaal over. Ja, Nel aan de telefoon, ze gaat het beter. Nel, kom maar eens even door. Nel begrijpt nu niet dat ze niet in de telefoon moet praten, maar dan weer moet wisselen met de mic. Ja, jongens, het is
1: allemaal, ook echt een chaos.
0: Het is allemaal een chaos, tuurlijk. Mag ook. Ja. In de USA. Maakt het allemaal uit. Het is 6:58 op zondagavond. Mike van Wijk van de Telegraaf. Top sidekick. Lekker uurtje aan het ouwe hoeren. Even, hè, wij gaan zo meteen naar het stadion. Jij bent er gisteren al geweest. Ik zag wat indrukwekkende beelden voorbij komen. Jij hebt een hoop stadions gezien in je leven. Maar vertel even, wat is dit voor hut?
2: Ja, dit is geweldig. Er kan gewoon 80.000 man in, ruim. Ja. En ik kwam daar. En dan is het altijd wel lekker als je met collega Faant en Driessen loopt. En die vond het namelijk helemaal niks. Maar die vindt alles helemaal niks. Dus dat is ook weer geen verrassing. Maar die zegt wel terecht, als je op Celtic Park of bij Rangers komt, de supporters maken de sfeer. En dit is wel echt een heel Amerikaans stadion. Maar hij heeft het dus nog nooit met 80.000 mensen gezien. Ja. Maar dat was al niks. Maar het is wel echt heel indrukwekkend om te zien. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat is als het vol zit.
0: Ja, kom op man. We gaan er zo meteen zitten. Het is wel heel bijzonder. Ik bedoel, ik ben WK-liefhebber geworden sinds WK 98. Dat was mijn, in mijn beleving het allermooiste WK ooit. Dat is ook de reden, omdat het je eerste is, dan vind je het ook het mooiste. Maar ik heb nog nooit een WK-wedstrijd meegemaakt. Ik ben er nog nooit geweest.
2: Dat is wel heel bijzonder.
0: Ja. Dat is heel bijzonder, toch? Dus om daar zometeen met z'n allen te zitten, lekker het volkslied te zingen. Dat is ook wel even een vraag van mij. Zingen jullie als journalisten het volkslied mee?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Wat dan?
2: Nee, we gaan wel staan.
0: Ja.
2: Maar nee.
1: Hoezo natuurlijk niet?
0: Maar je bent toch voor het Nederlandse De Telegraaf, ben je toch?
2: Ik moet zeggen,
0: ja.
2: We juichen ook niet. Dat hoort ook niet als journalisten. Daar hebben journalisten uit andere landen, zeker Oost-Europese landen, heel wat minder moeite mee. Die staan gewoon volle bak te juichen.
0: Ja.
2: Maar we hebben wel één keer een moment gehad in 2010. Nederland-Brazilië. En toen, dat was wel een vrij legendarische wedstrijd.
0: Ja.
2: Want in de rust, je moet je ook voorstellen, als wij dan als Telegraaf-equipe naar een WK gaan, dan worden er heel veel reizen geboekt. Maar de terugvlucht, dat is pas na het WK, of na de finale.
0: Ja.
2: En als Nederland dan uitgeschakeld is, dan wil je zo snel mogelijk terug. Maar dan willen alle fans ook terug. Dus dan wordt het heel moeilijk om vluchten terug te boeken. Dus halverwege Nederland-Brazilië heeft Valentijn geregeld dat wij de volgende dag terugkomen.
0: Omdat jullie 1-0, Nederlands elftal stond 1-0 achter in de rust. En maak hem even al voor, Mike. Prima. We hebben alle tijd.
1: Ja, we hadden net verbinding natuurlijk met Nel. Dus
0: de verbinding klinkt weer als Radio Oranje. Als Wilhelmina zo begint te praten, geloof ik het ook. Nee, dit is ook het mooie van in zo'n bunker zitten en in zo'n camper. Maar voor de duidelijkheid, het was Nederland-Brazilië, werden weggespeeld.
2: Valentijn 1-0 achter, had 2-0 moeten zijn. Geweldige redding van Stekelenburg, vlak voor rust. Dus Valentijn dacht, laat ik slim zijn, ik boek vast morgen de vlucht terug.
0: Ja.
2: En toen scoorde Westi Sneijder twee keer, dus wij gewoon dolblij er op die tribune. Ik zeg tegen Valentijn, vergeet niet dat je gewoon de terugvlucht hebt gekregen. Nee, zegt hij.
0: Lekker jongens.
2: Dus er moeten weer nieuwe vluchten geregeld worden. En ik heb een keer gehad bij Real Madrid Ajax. Ook de beruchte Valentijn Driessen wedstrijd. Dat hij niet heen ging, want het zou toch niks worden. 1-4. En toen was er een doelpunt, bal of wel of niet over de zijlijn. En de VAR keek daarna. En dat duurde zo lang.
0: Ja.
2: En toen werd dat doelpunt goedgekeurd. En toen kon het geen verlenging meer worden. En toen zaten wij ook te juichen. Maar toen kregen we wel ruzie met Spaanse journalisten. En dat was niet juichen omdat Ajax scoorde, maar gewoon omdat we blij waren dat we sowieso onze deadline zouden halen. En ja, dat kan niemand zich voorstellen. Nee. Die Spaanse journalist al helemaal niet. Die wilde ons aanvliegen.
0: Mooi zeg. Voetbal, de mooiste en belangrijkste bijzaak van het leven. Hier, we kunnen de uren over doorhouden en dat doen we ook. Gaan we één keer horen hoe Radio Oranje klinkt?
1: Hey!
0: Hallo!
1: Hallo!
0: Hallo!
1: Loopcijfer!
0: Loopcijfer! We hebben nu verbinding met de bus. Dit klinkt eindelijk zoals het zou moeten zijn. De bus, dit is de grote KNVB fanparade. Met...
3: Hey!
0: Ja!
3: Hey!
0: Nelly!
3: Hey!
0: Nelly!
3: Hey! Hey! Hey! Ja!
0: Heel goed!
3: Hey! Hey! Hey! Hey! Oh mijn goedjes! Hallo! Ik hoop dat ik te horen ben. Echt, het is absoluut een Nederlandse Amerika. Echt jongen, het lijkt wel Koningsdag. Dit is absurd, het is echt niet normaal. Ik loop met die bus mee, nog een bus. Echt, er staan echt alleen maar avondverdetters.
0: Laten we toch even genieten van dat wij 10 goede seconden hebben gehad.
1: Ja, dat is toch mooi hè.
0: Dat is meer dan thuis.
1: Ja.

0: Harry Styles.
1: Ja, doe het.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM.

0: Harry Larsen, Feel Good Inc. bij Barend en Benner, NPO 3FM. Dit is de middagshow, het is 7:15. Onderweg naar Nederland, Japan. Het is werkelijk waar niet te geloven wat aan onze ogen net is voltrokken. De fanmars van de Oranje Leden. En wij zitten hier nog lekker in de studio met Mike voorbij. Mike, wat is een beetje jouw plannencampagne voor nu? Het is 11:45 lokale tijd.
1: Ja, ik ga zo lekker naar het stadion. Daar hebben we een heel groot mediacentrum. En ja, daar ga ik zitten voorbereiden. Want ook al halen we de krant niet morgen, de digitale krant halen we wel.
0: Altijd. Dus
1: alle mensen moeten morgen vooral even de Telegraaf digitaal lezen.
0: Koop die krant!
1: Zeker. Dat doen we altijd in de podcast. Dus hier ook maar even.
0: Zo is het.
1: Dus ja, dan moet je wel even goed voorbereiden op zo'n wedstrijd. Want op het laatste fluitje moet het verhaal online staan.
0: Ja.
1: En dan gaat het ook gelijk de krant in. Dus dat is nu een beetje het plan. Zo lekker richting stadion en de sfeer opsnuiven.
0: Lekker man. Heerlijk uurtje radio heb ik met jou gemaakt. Dankjewel dat je er was. Ondanks dat Nelly er niet echt bij kon komen, hadden we jou een hele goede vervanger.
1: Ja, maar ik was wel een beetje zenuwachtig. Moet ik niet zo zenuwachtig als het Nederlands elftal, verwacht ik. Maar Nelly had de druk wel opgevoerd.
0: Ja.
1: Van, dit is de eerste keer dat ik je zie. Maar meestal hang ik gewoon aan de telefoon.
0: Ja, ze is de hele dag ermee bezig geweest. Kan niet anders zeggen, maar lekker man.
1: Maar het was leuk om jullie nu een keer... Ja, jou zie ik natuurlijk wel vaker. Maar om Nelly ook leuk
0: te zien. Ja, valt niks tegen.
1: Nee, dat valt heel erg mee.
0: Ja. Hé, we gaan lekker naar het stadion. Mike, dankjewel jongen. Hartstikke goed. Neem er lekker wat te drinken mee. Geweldig uurtje radio met je gemaakt. En Nederland gaat binnen beginnen. Binnen nu. En nou, wat is het? 3 uurtjes jongens. Gaan we los. Lekker. Goed.

Toch even naar Nelly Banner die op de bus staat. De KNVB-parade met Wesley Sneijder volgens mij zo te horen.

0: Doe hem de hartelijke groeten terug.
1: We zitten op dit moment in een camper. We slapen daar met 4 personen.
0: Oh echt?
1: Ja. Het is lekker heet en warm.
0: Ja, wel lekker knus toch?
1: Wes, hoe is het voor jou om hier weer te staan?
0: Ja, natuurlijk de hele andere kant, maar ik vind het superleuk. Dit is gewoon wat Nederland brengt met elkaar. Samenhorigheid, gezelligheid. En dat elke keer, maakt niet uit waar we zijn, dan zitten we aan de andere kant van de wereld. Het is één groot feest.
1: En hoe kijk je naar de wedstrijd? Heb je er een beetje vertrouwen in?
0: Jawel, ik heb er vertrouwen in. Alleen, ik vind Japan wel heel goed elftal hebben. Dus het gaat niet heel makkelijk worden, maar een kleine overwinning.
1: Oké, okay, kleine overwinning, doe ik het voor. Ik wens jullie heel veel plezier.
0: Dankjewel.
1: Ja. En wat blijft het toch bloedmooi, hè? Ja, ik zie Jolante staat hier bij me, niet normaal. Die vrouw is zo ontiegelijk mooi. Ja, die schijnt hier gewoon. Eén woordje, Jolante, voor 3FM.
2: Sorry, ik hoor.
1: Eén woordje hoe het is.
2: Super mooi om te zien. Ja, heel trots op ons land. Nu al.
1: Zo, dankjewel. Te gek. Te gek. Nou, ik loop hier nog even door. Dus even kijken wie ik hier allemaal zie. Oh, oh wat goed. Oliver Heldum staat er ook. Wat een mensen. QC zie ik weer staan. Ja, tuurlijk. Allemaal dezelfde koppen hier op het plein. Ik heb hier ook... Even kijken. Oh, het is hartstikke druk. Man. Je moet echt uitkijken dat je niet met die grote bus wordt overreden. Maar het is hier zo samenhorig. Iedereen heeft er zin in. QC, heb jij een beetje geslapen vannacht?
3: Jawel, maar wel een beetje minder door de spanning, denk ik wel.
1: Ja, je bent zenuwachtiger vandaag, hè?
3: Althans, het wordt een moeilijke pot tegen de Japanners. Maar ik denk wel een 3-1.
1: 3-1? Oh, heerlijk. Oh, heerlijk.
3: Ueda gaat scoren voor Japan, zodat de marktwaarde omhoog gaat van Feyenoord.
1: Top. Helemaal lekker.
4: Ja, Nel. Hey,
1: zijn we nog live?
4: Ja, we zijn nog live.
1: Ja. Oh, we zijn nog steeds live. Ja, je wil niet weten.
4: Ga lekker door, Nel.
1: Ik ben echt helemaal namelijk een beetje starstruck, jongens. Echt, ik zie de hele BN'er naar de andere en ik ben niet zo snel van mijn apropos te brengen. Maar Yves!
5: Hallo.
1: En ik loop zo tegen de mooie ogen van Yves Berendsen aan. Dat is niet normaal. Yves, heb ik het wat even samen wat hier gebeurt? We zijn live op de radio. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Nee, doe jij het even?
6: Het is heel moeilijk om dat in woorden uit te drukken. Dan moet je eigenlijk, dus raad ik iedereen aan, om het een keer mee te maken.
1: Ja, maar niet iedereen is zo rijk als jij, Yves. Dus ja, vertel ze het even.
6: Nou ja, ik heb de mazzel dat ik op kost van de KNVB mag zijn. Dus
1: topper.
6: Het kost geen geld. Het levert ook niks op, maar...
1: Oh, top.
6: Ah, nee, dat is natuurlijk, als je zanger bent en je mag dit doen... Een beetje chauvinistisch klinkt het, maar voor je land is toch wel heel vet.
1: Ik heb echt gewoon de hele tijd kippenvel. Ik vind het zo te gek om te zien.
6: Het is toch te gek. Ik denk ook als vrouw en misschien niet als voetballiefhebber. Ik ben voetballiefhebber, maar ik kan ook heel begrijpen als je hier staat dat je gewoon voetballiefhebber wordt.
1: Ja.
6: En het is te gek gewoon.
1: Ik had ook nooit verwacht dat al die Amerikanen gewoon echt helemaal uit hun dak gaan voor Nederland.
6: Ik stond met iemand te praten van de KNVB en zegt, we hadden wel wat verwacht, maar dit overstijgt alle verwachtingen. Hoeveel mensen hier nu zijn die achter de bus aanlopen.
1: Ga je nog meer optreden of had je alleen vandaag opgetreden hier op de bus?
6: Nee, ik ben gisteren heb ik al opgetreden, gisteravond op een fanzone. En vandaag nog even op de bus en zometeen lekker de wedstrijd kijken en dan een biertje drinken, denk ik. Ja. Trouwens, denk ik, ga nu al een biertje drinken.
1: Ja, het is niet, ik wou net zeggen, maak er een mooi feest van. Kleine voorspelling, Nederland-Japan.
6: 3-1.
4: Heel goed, Yves.
1: Ik hou van jouw positiviteit.
4: Heel goed,
1: Yves. Heerlijk.
4: Heel
1: lekker
4: goed.
1: Gozer.
4: Heel goed. Dames en heren, tot zover Nelly Banner, de absolute koningin van het bal. Die even Jolante, Wesley Sneijder, Yves Berendsen en QC naast elkaar legde.
7: Ja, en hoor je dat? We hadden ook een kleine primeur, hè?
4: Wat, Jolante en Wesley weer? Ja,
7: die zijn gewoon weer samen. Ik hoor het aan alles.
4: Ik denk dat die gewoon heel goed zijn met elkaar.
7: Nee,
4: en dat
7: Barend.
4: Die weer samen op de... ja, maar wij zijn...
7: Barend, zo werkt het niet.
4: Nee, Wesley Sneijder is de allergrootste nummer 10 die wij de afgelopen 1000 jaar hebben gehad. Die zullen we altijd beschermen. We gaan niet een soort van Juice-kanaal worden ten behoeve van een stukje in een uitzending in RTL Boulevard.
7: Ja, ze noemen
4: dat staat
7: Jelmer Verlinden.
4: Tegen. Dat
7: ja,
4: wil ik
7: nee,
4: niet
7: je
4: hebben.
7: Hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk.
4: Oké, nou misschien morgen. Oké, jongens, het is 8 minuten voor 7. Dit is Barend en Wenner. We hebben een geweldige dag gehad. Dankjewel dat je er was. Vergeet niet onze video te kijken. Staat online. Topdag. Zometeen na 7 uur is 3FM er gewoon nog bij. Wij gaan als een raket naar het stadion. Ik weet niet hoe het voor jou was om naar te luisteren. Maar het is een geweldige uitzending geweest met Oranje fans. Met allerlei prominenten in de bus. Ik heb er echt van genoten, man.
7: Ja, man.
4: Dit is waar we moeten doen. En dan moet ik heel eerlijk zeggen. Het was vanmorgen voor ons niet even lekker. We hadden allemaal kut geslapen. We waren een beetje chagrijnig en gejetlagd. En dan krijg je dit cadeautje.
7: Ja, geweldig.
4: Mooi, toch?
7: is Nel een sterverslaggeefster.
4: Nel is echt goed.
7: Ja, die ontpopt hier als een soort aardstaartjes.
4: Hoppakee. Ja, maar het is ook de eerste keer voor zoiets. En dat is leuk.
7: Ja.
4: Dat is
7: mooi.
4: Ja. Oké, 3FM is altijd bij je. Volg ons TikTok, Instagram, YouTube, de hele shit. Morgen 4 uur op de radio. Nederland gaat winnen van Japan. Dankjewel. Tot morgen. Ook voor Elizabeth Taylor. Die is er namelijk ook tegen die tijd. Dan. Do you think

0: energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Morgen zit jij bij Talkshow Miranda te praten over je film.
2: Het is mijn fucking zusje, hè, Willy? Jullie wisten dit, maar zeggen mij niks.
3: Je hebt het geld van papa en mama niet meer.
4: Weet je hoe hard ze dat geld kunnen gebruiken?
3: Ik dacht heel even dat je volwassen was, hoor.
5: De laatste aflevering van Mokro's. Vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 3.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. We gaan.
8: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
15: We love you, president.
14: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
16: Live vanaf Best Kept Secret met zometeen muziek van Tudor Cinema Club. Eerst het NOS Journaal.
17: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. De meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
15: Ster. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
22: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
21: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
23: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
24: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
25: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
24: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
26: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza. It's the dough.

0: Spier op 3FM. En het is geen gewone zondagavond vandaag. Want vanavond draait het helemaal om Best Kept Secret. Het is de derde en laatste dag van het festival. En of je nu lekker op de bank zit, in de auto terugrijdt naar een matige kringverjaardag, of dat je zelf alvast aan het klaarmaken bent voor Nederland tegen Japan. Ja, je pikt hier toch op 3FM toch nog een beetje dat Best Kept Secret gevoel mee. Waar je ook bent. Want Obi van de Weekendochtendshow die is in de Beekse Bergen. En ja, maar hij is misschien wel een van de allerbelangrijkste personen van het terrein. Obi, ik denk dat ik het je even liever zelf laat vertellen wat jij nu aan het doen bent, hè?
1: Ja, dat snap ik wel. Hey Jasper, je hebt method actors. Dat zijn van die mensen die in hun rol duiken en daar dan helemaal in blijven hangen. Ik ben een soort method verslaggever, want ik ben niet iemand die zomaar aan is komen kakken en hier een microfoon is gaan vasthouden. Ik ben al het hele weekend op Best Kept Secret. Ik heb gisteravond tot veel te laat bij de floor gehangen. Ik werd vanochtend wakker met vieze nagels en stinksokken. En ja, ik ben net maar gewoon... Toen ik wakker werd van de soundcheck van de Gorilla's, ben ik naar het terrein gegaan en ben ik mijn eerste biertje gaan drinken. En dan ineens kom je in een gator terecht. Dat zijn die oranje karren die je altijd ziet rijden op festivals. En zit ik met Elvin. Elvin, je bent festivaldirecteur van Best Kept Secret. Dit is jouw eerste jaar om deze hele toko te runnen. Hoe vind je het gaan dit weekend?
2: Ik heb een geweldig weekend. We hebben allemaal een geweldig weekend. De crew zit er geweldig in. Het gaat heel positief. We hebben, ik zie hele mooie shows. Mensen zijn echt aan het excelleren. En het publiek beweegt zich ook heel mooi op het terrein wat we hier zo hebben bedacht. Dus we zijn heel blij. Ja, ik ben heel blij.
1: Wat is je grootste highlight? Ik snap dat het een hele moeilijke vraag is. Kiezen tussen je kinderen. Maar als je één ding zou moeten kiezen, wat is het hoogtepunt?
2: Ja, Nick Cave was natuurlijk geweldig, maar dat is een beetje een inkoppertje nu inmiddels. Maar wat ik net ook zei, Madras Salah vond ik echt geweldig. Gisteren om 1 uur zo op The Secret. Je voelde dat daar ook, zij hadden ook niet verwacht dat het zo druk zou zijn. En je voelde dat daar iets bewoog. Die worden nog veel groter, dat was te gek.
1: Wat heerlijk. Heb je vorig jaar het stokje overgenomen, Best Kept Secret ging dicht, alle bende was opgeruimd. Dan heb je de kans om ineens je stempel te gaan drukken op zo'n festival. Welke verandering, klein of groot, mag allebei, is er eentje waarvan je dacht, ja, hier ben ik echt blij mee dit jaar?
2: Ik ben heel blij met hoe het terrein eruit ziet nu. We hebben een heleboel veranderingen toegepast. We stonden net bij de Secret even. Dat is een heel nieuw, ja, eigenlijk hele nieuwe binnenkomst daar. De tent is daar groter, dus er kunnen daar veel meer mensen. Het is veel meer open karakter. We hebben een heleboel nieuwe plekjes zo op het terrein gemaakt. Met onder andere een café op het terrein. Een heus café in de vorm van cul-de-sac die bij ons een replica hebben geplaatst. Ja, ik ben heel trots om dat te zien eigenlijk, dat zo werkt. En dat het publiek daar zich zo leuk doorheen beweegt. Ja, dat wil als eerste op.
1: Ik wil geen PTSS bij je veroorzaken, maar ik neem je toch even mee terug naar het moment dat je een grote afzegger krijgt en dan ineens op zoek moet naar iets anders. Krijgt Pommelien Thijs bij jullie op kantoor een eigen standbeeld?
2: Ja, Pommelien Thijs die krijgt zeker bij ons een standbeeld. Ja, dat is ongekend dat zij zo in een aantal uur helemaal vanuit België, volgens mij net terug van vakantie. Ze was wel voornemens om hier al het festival te bezoeken, maar dan een dag later. Maar dat zij ze op zo'n korte termijn zo'n show kon neerzetten, echt een van de hoogtepunten van die dag. Ja, dat is geweldig. En ik denk dat het ook wel iets betekent voor het festival dat als we zo'n artiesten dan bereiken, dat ze dan ja zegt. Ja, dat is een hele eer voor ons. En ook laat ook wel zien in welke positie we nu een beetje zitten, denk ik. Ja. Dat is echt te gek. Ja, dat heeft ze hele vette show.
1: Ik maak me ergens ook een beetje zorgen als fan van Best Kept Secret, als liefhebber van het festival. Ligt niet per se aan jullie, maar ligt aan festivals in het algemeen. Festivals worden steeds groter. Alles moet maar groter, meer bezoekers, meer mensen, meer, alles moet meer. En een van de redenen dat ik altijd heel graag naar Best Kept Secret ga, is omdat hier niet jaar na jaar weer 5.000, 10.000 mensen erbij komen. Maar omdat je hier gewoon nog in de rij staat bij de bar en dan na 2 minuten al je biertje hebt. Hier kan je nog gratis douchen. Als ik ga douchen hier, dan staat er geen rij. De douches zijn warm. Dat kleine van Best Kept Secret is juist een van de dingen waar ik zo fan van ben. Is dat iets wat je vasthoudt? Is dat iets wat belangrijk is? Of voel je ook heel erg die drang om alleen maar groter te gaan?
2: Ja, we hebben natuurlijk wel ambities. En die, je ziet dat ook hier uitkomen. Je ziet het ook op het terrein. Je ziet het ook aan de aantallen die we nu bereiken. Maar ik heb veel mensen gesproken. En dat was natuurlijk ook voor ons een punt van oké, het gaat goed. Maar onze, wat je ook heel mooi zegt, onze USP is ook een beetje. Bij ons sta je niet lang in de rij. Bij ons zijn dingen schoon. Het is, je beweegt je makkelijk. En dat vind ik persoonlijk en wij als organisatie ook super belangrijk. En we weten dat we daar jarenlang aan hebben gebouwd en dat ook daarom mensen terugkomen. Dus daar hebben we heel erg over nagedacht. En als ik mensen zo spreek, dan hoor ik nog steeds, dat voelt nog steeds hetzelfde. Ja, het is op plekken wat drukker in de tenten, maar dat mocht ook wel. De voorzieningen zijn nog steeds daar en daar blijven we echt op letten, want dat vinden we ontzettend belangrijk, dat je gewoon een fijne ervaring hebt. Mensen betalen heel veel voor een kaartje, mensen reizen van heel Nederland en vanuit andere landen hier naartoe. Ja, we willen ze dan echt een hele fijne ervaring geven. Dat is echt prio voor ons. Dat blijft prio voor ons.
1: Goed zo, als fan van Best Kept Secret ben ik daar heel blij mee. Dan kom ik volgend jaar gewoon weer terug. Laatste avond, nog een paar acts te gaan. Sta je zo meteen vooraan bij de Gorillaz?
2: Ja, uiteraard. Uiteraard. Ik ga wel even kijken wie er allemaal Nederland en Japan aan het kijken is. Ja. Heel even kijken wie die mensen zijn. Ja. Met alle respect. Heel
1: leuk. Ik kan wegsturen.
2: Ja. Maar ik sta bij Gorillaz. Ik heb gehoord dat daar een aantal verrassingen ook langskomen.
1: Oké.
2: Ik zag een paar namen op de crewlijst die heel interessant zijn.
1: Ja, oké. Okay.
2: Dus let's see wat er gaat gebeuren. Maar ik raad iedereen aan om daar wel te gaan staan.
1: Dankjewel Elvin, festivaldirecteur van Best Kept Secret. De hele avond hoor je bij 3FM van alles daarover. Jasper, die praat je erover bij, maar ik ben ook nog op allemaal plekken te vinden. En een van de acts die op dit moment staat te spelen is Yardak. Jasper, kan jij die voor mij draaien?
0: Zeker. En verras ik van bij Gorillaz, klinkt vet. Ben benieuwd.
1: Ja, benieuwd.
0: Het is 3FM live vanaf Best Kept Secret. Jezus. Met nu Yardak.

0: de mainstage van Best Kept stond Sef. Ja, 4 jaar geleden stond hij ook al op het festival. Toen nog in de tent, heel vroeg op de middag. Maar gek genoeg was hij minder nerveus voor zijn show op de mainstage gisteren.
1: Ik denk toch dat ik wel iets comfortabeler ben erin. En dat ik iets meer grip heb op de situatie. Voor zover je überhaupt ooit grip op het leven hebt natuurlijk. En dat ik ook misschien me minder zorgen maak of mensen nummers wel kennen of zo. En eigenlijk, er zijn nog steeds nummers waarvan ik denk, ik weet eigenlijk helemaal niet of mensen dit wel kennen of zo. Maar ik vind het gewoon zelf heel leuk om te spelen.
2: Ja.
0: Het hele gesprek van Vera en Sef op Best Kept. Check je op youtube.com/VeraOnTrack. En hoe zijn show gisteren op het festival klonk,

0: Ja, die subtiele naamswijziging maakte de mensen op de Beekse Berg echt geen ene reet uit. Want hij heeft de hele tent op zijn kop gezet. Je hoort hem nu live op 3FM, Moela. D2, live vanaf Best Cat.
1: Voel je in die
2: D2?
1: Alleen met de D2.
2: Moet daar even langs, jongens.
1: Yes, on the beat. Voel je in die D2? Balling met de D2.
2: In die Volvo.
1: D2.
2: Wat jij deed, Marie. Pull up. Oké, luister dan. Ik ga rennen naar de overkant om dit te laten lukken. Ik kan het door. Hey, let op iedereen. Je weet toch, hou iedereen safe. Let op iedereen naast je. Rechts, links. Je weet toch? Je weet toch? Ik ben onderweg naar de front of house. As we fucking speak. Tussen het publiek. Ik ben zo kort, dus niemand ziet mij niet. Dit is een korte freestyle. Of een hele snelle speed. Ik rook geen beat. Ik heb je denkt ik cheat. Ik heb het kleine heat. Ik ben op zoek naar de front of house. Dames en heren, ik ben de weg kwijt. Waar de fuck is de front of house? De FOH. Let's go.

D2. Et des faux faux D2.

0: Je bent een lieve man. Zijn er alle lieve mannen. Let's go.
1: 3FM, best kept secret.

0: meekrijgen van het festival. Obi die is in de Beekse Berg om je te voorzien van sfeer, muziek en alles wat er gaande is daar. En op het festival kun je echt nieuwe dingen ontdekken. Oké, ja, er staan hele grote namen op de line-up. Bijvoorbeeld Seth en de Gorillaz. Maar het allerleukste is toch wel gewoon zonder plan dat terrein opgaan. En ja, gewoon kijken waar het leuk is. En een van die acts die je daar kan ontdekken is Lime Garden. Zij staat vanavond om 7:45 in de Cashba. Het is de tent die op het festival meer lijkt op een soort ruige garage. En als je dan langsloopt op dat podium, dan hoor je een beetje catchy indie pop met een randje. Het is vlak voor het Nederlands elftal. En ze hadden nog een belangrijk moment, Lime Garden, op het festival. Want gisteren hebben ze niemand minder ontmoet dan een groot ideaal. Hayley Williams. Het was een full circle moment, want Hayley zei een paar jaar terug dat ja, Lime Garden haar favoriete nieuwe Britse band is. En zangeres Chloe en bassist Tippy van der Belt vertelden gisteren hoe het was om Hayley te ontmoeten.
1: It was insane. I mean, we spent the entire day building ourselves up to talk to her.
2: Yeah.
1: And we were just sort of like freaks, just watching her yeah. from a distance all day. And then just before she left, we finally got the courage. And
2: she was so nice.
1: She knew like, who we were, yeah, she which was insane. Yeah.
2: She was so sweet. And she said we were stylish.
1: She did.
2: And that was nice coming from her.
1: Cloud nine.
2: Yeah,
1: cloud nine.
2: Absolutely
1: yeah.
2: chill.
1: Crazy.
2: Yeah.
0: Ja, je hoorde een gesprek met Lime Garden. Het hele interview met deze indie divas check je binnenkort via youtube.com/veraontrack. En nu hoor je ze op 3FM.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: 3FM. Zometeen hoor je meer Best Kept Secret bij 3FM met onder andere Michael Kiwanuka.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5de plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9de zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: 3FM.
14: De energieprijzen gaan door het dak. isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
15: 10 tenders, alsjeblieft.
16: Ja, dat is dan 8 euro.
15: Hè? 8? Oké. Okay.
17: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
18: 18 plus, speelbewust.
19: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
20: 18.000, godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?

0: kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18+, speelbewust.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Nu bij New York Pizza. De Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.

Dit is Jasper op 3FM. Zometeen gaan we terug naar Best Kept Secret, waar we tot aan 10 uur live verslag vanaf doen. Maar ons bereikt net breaking news dat de Amerikaanse producer en artiest Oliver Tree op onverwachte leeftijd, op 32-jarige leeftijd, is overleden. Nou, het enige wat we op dit moment weten is dat hij om het leven is gekomen bij een helikoptercrash in Brazilië. Verder weten we op dit moment ook niet zoveel. En het enige wat we dan kunnen doen is hem eren met zijn muziek. Oliver Tree, overleden op 32-jarige leeftijd. Wereldberoemd onder andere door deze remix van Miss You. Oliver Tree nu bij 3FM.

Je hoorde Oliver Tree bij 3FM. Mocht je het gemist hebben, hij is op 32-jarige leeftijd overleden. Rest in peace. Je hoorde Miss You van Oliver Tree bij 3FM. 3FM live vanaf Best Kept Secrets. Maar nu...

Kept Secret. Ja, 2 jaar geleden maakte ik op die dag zelf nog de last minute beslissing om te gaan. Samen met de meid met wie ik aan het daten was. En ja, we twijfelden heel erg, want in de reseal was het al meer dan 100 euro om te gaan. Zij had geen geld. Maar ik dacht van ja, fuck it, ik wil graag naar Best Kept Secret. Dus ik zei tegen haar, ik betaal hem nu en als jij hem ooit terugbetaalt, hè, is alles fijn, is het gewoon prima. Het is nu 2 jaar later. Ik heb er al eeuwen niet gezien en dat geldt ook niet. Dus Lola, ik weet niet of je luistert, kun je alsjeblieft mijn tikkie betalen?

0: War on Drugs bij 3FM. Je hoorde Change. Alweer de derde en laatste dag van Best Kept Secret 2026. Maar niet getreurd, er is op deze laatste festivaldag nog genoeg moois te zien. As we speak staat in die grootheid Mac DeMarco namelijk op het hoofdpodium in de Beekse Bergen. En wie daarbij is, is Obi van de Weekendochtendshow. Obi, hoe is het daar?
1: Hey, hallo Jasper. Ja, Mac DeMarco is wel, ik had hem nog nooit live gezien. Maar als je ooit een keer in je leven een indie chill-out playlist aangooit op whatever, Spotify, Apple Music, wat je ook gebruikt, dan is deze man ongeveer hofleverancier. Het is ook wel, ja, omdat ik hem dus nog nooit live heb gezien, weet ik niet of hij nou dronken is of niet, maar hij is super jolig over het podium aan het bewegen. Er kwam met een verjaardagstaart. Hij deed een fucking handstand. Hij is de hele tijd met die microfoon aan het gooien. Maar het is wel een goede vibe. En het is ook wel op Best Kept Secret die laatste avond, dat mag nooit regenen. De zon moet hier schijnen, want je wil even dat momentje pakken, die melancholie. Op het moment dat je hier staat in de avondzon aan het water, terwijl je uitkijkt over de reddingsbrigade die aan het toeren is om te kijken of er nog mensen een beetje verzuipen in dat water, dan wil je gewoon even terugblikken op het weekend. Dan wil je nadenken over de hoeveelheid knakjes die je hebt gegeten. Je wil even nadenken over de grappen die je met je vrienden hebt gemaakt, over hoe weinig je hebt geslapen en dat je toch, ja, voor mij ook, op de eerste avond net iets te vroeg hebt gepiekt. Dat zijn die dingen die je dan even met elkaar wil bespreken. En het lekkere is dat je dat op Best Kept Secret even aan de waterkant kan doen, terwijl je lekker een beetje aan het chillen bent. Noah, jouw weekend, vertel eens.
2: Ja, dit is mijn eerste keer Best Kept Secret. Het is heel gemoedelijk, super gezellig, goed sfeertje. Ja, ik organiseer zelf een festival, Loungefest. Het is eigenlijk een beetje de grote mama daarvan.
1: Ah, oh ja, oké, precies. Hey, en je eerste keer een weekender, hoe bevalt dat? Want je slaapt natuurlijk toch weinig. Je eet net even iets ongezonder. Ja, je wordt ook wakker van je buren die net iets te laat.

0: goede buren. En ik vind het eigenlijk wel kneuterig dat je dan lekker met z'n allen wakker wordt. En dan lekker een koffietje gaat zetten. En inkakken is doorknakken. En dan heel veel knakworsten.
1: Inkakken is doorknakken heb ik nog nooit eerder gehoord. Super. Hey, en dan nu de afsluiter. Je zit een beetje met je vriendinnen bij elkaar. Wat is dan hetgene wat jullie bespreken? Wat zijn de dingen waar je van dit weekend toch nog het meest over nadenkt? Inside jokes, momenten die gebeurd zijn?
0: Ja, we hebben het eigenlijk heel erg over wat we allemaal meemaken in het dagelijks leven. Ik spreek ze niet super veel. En dan ga je eigenlijk gewoon weer een soort synchroniseren met elkaar. Met hoe iedereen's leven in elkaar steekt. En wat iedereen meemaakt. Ja, en dat is eigenlijk gewoon gesprek. Soms ook rare vragen tussendoor. Zoals met welke groente zou jij een oorlog kunnen winnen? Maar ja, dat eigenlijk.
1: Dat is ongelooflijk lekker. Ja, en Jasper, als je dan naar dat podium kijkt, je ziet dat zonnetje wat door de wolken heen breekt. De rook die van het podium afkomt, er komen echt die zonnestralen precies doorheen. Met Mac DeMarco op de achtergrond. Ja, je hoort het. Dit is fantastisch.
2: Lekker zeg. Ja, omdat ik een beetje jaloers word, ga ik Mac DeMarco ook

bij 3FM en een beetje op Best Kept Secret. Je hoort live muziek van het festival. Obi is voor jou op het festival om aan het planeren en doet live verslag. En dus alleen maar live muziek van Best Kept Secret Legends. Wat dacht je bijvoorbeeld van Eefje de Visser? Gisteren deed ze hier Best Kept nog mee met haar besties van Weevil. Maar vorig jaar schreef ze muzikale geschiedenis als eerste Nederlandse headliner van Best Kept. Je hoort haar nu op 3FM. Dit is Bitterzoet.

0: de Disclosure bij 3FM. Ja, naast de grote namen is het ook een festival om nieuwe namen te ontdekken. En een van de allerleukste pareltjes van vorig jaar, dat is Fuckers. Ze stonden al in het voorprogramma van LCD Sound System en Tame Impala. En deze zomer openen ze voor niemand minder dan Harry Styles in Brazilië. Maar ook in Nederland kun je ze checken, onder andere op Lowlands. Nu alvast een voorproefje. Dit is Fuckers bij 3FM.
1: I told him, 'cause it's an idea, yeah.

George Ezra en Barcelona bij 3FM. Het is 3FM live vanaf Best Kept Secret met gisteravond op de mainstage Nick Cave. Als je denkt aan typische festivalmuziek, dan denk je niet per se aan zijn intense rocksongs over rouw, religie en de dood. Maar gisteren liet hij zien waarom hij een waardige headliner is. Je hoort hem nu op 3FM live vanaf Best Kept Secret. Dit is Nick Cave. I wanna tell

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
6: Pakken ze podium?
7: Pakken ze podium?
6: Pak zelf eens een podium.
8: Pakken ze podium. Pakken ze podium.
9: Pakken ze podium.
10: Pakken ze podium.
11: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Creon kozijnen.
15: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
16: Morgen zit jij bij Talkshow Miranda te praten over je film.
17: Is mijn fucking zusje, hè, Willy? Jullie wisten dit, maar zeggen mij niks.
18: Je hebt het geld van papa en mama niet meer.
19: Weet je hoe hard ze dat geld kunnen gebruiken?
18: Ik dacht heel even dat je volwassen was, hoor.
20: De laatste aflevering van Mokro's. Vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
21: Nog een uur lang hoor je het beste van Best Kept Secret op 3FM... met zometeen Radiohead. Eerst het NOS Journaal.
22: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar ze is op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.
3: In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
23: Ik heb veel pijn.
24: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
26: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
27: 3 juli, Wembley Stadium, Londen. FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM.
28: Best kept secret.
27: Jasper Schrijvers.
21: Het is 3FM live vanaf Best kept secret. Met zometeen live op de stage. Higby, eerst hoor je Radiohead. Dit is Just.

0: de giraffes en zebra's. En zometeen hoor je Obi van de weekendochtendshow bij The Gorillaz. Even checken zo met hem hoe het daar is. Ja, en ondertussen hoor jij al het moois van het festival. Want wat dacht je bijvoorbeeld van 3FM talent Higpi? Ze speelde gistermiddag in de grootste tent van het festival. Nou, kans is 99% dat je er niet bij was. Maar met 3FM ben je er toch nog een beetje bij. Want nu hoor je live op 3FM Higpi en Nothing.
1: Okay, this is Nothing.

0: to forget me.
1: 3
2: The best kept secrets.
0: Ja, naar een festival gaan is leuk, maar ook moeilijk. Er moeten harde keuzes gemaakt worden. Want ja, soms komt het voor dat twee van je favoriete artiesten tegelijk moeten optreden. Nou, vanavond staan de bezoekers van Best Kept weer voor een lastige keuze. Op de mainstage staat namelijk Gorillaz. Maar tegelijkertijd, ja, over 40 minuten, speelt het Nederlands elftal tegen Japan. Obi van 3FM is op Best Kept. Obi, weet jij wat je gaat doen vanavond?
3: Ja, natuurlijk weet ik het. Ik ga naar Gorillaz, dat lijkt me duidelijk. Maar het is echt een beetje, weet je wel, elk jaar ga je toch op zoek naar... hoe heet het ook weer? De pet van Cat. Die zie je altijd op TikTok voorbij komen. Dat is een beetje de festivaltrend. Welke kleding zie je daar heel veel voorbij komen? In dit geval gaat het echt tussen twee opties. Of je hebt een shirt aan van Gorillaz, of je bent gewoon volledig oranje. Max, kan je... Ja, beschrijf jij maar, wat heb jij aan?
4: Ja, ik heb een leeuwenpak aan. En het is wel heel warm, daarom heb ik de muts op mijn pet gezet.
3: Ja, maar het is wel echt een volledig leeuwenpak. Hij is helemaal in een soort velvet gehuld. Met een enorme leeuwenkop op zijn hoofd en een goede zonnebril. Het lijkt me duidelijk, jij gaat...
4: Ik ben hier om de teen van Casillas te vergeten.
3: Oké, heel goed. Veel plezier alvast. Vee, jij staat daar tegenover. Jij gaat Max verlaten, want jij wil wel gewoon naar Gorillaz. Waarom niet voetbal?
5: Ik heb niet zo heel veel met voetbal. En ik ben hier op Best Kept Secret voor de muziek, niet voor de voetbal.
3: Hoe vind je dat dan dat Max wel gaat?
5: Ik hoop dat hij het heel leuk gaat hebben. Ik ben bang dat hij spijt gaat krijgen. Maar hey, we gaan het zien.
3: Heb je dan niet het idee, ik moet hem toch nog overtuigen, ik moet hem een beetje meetrekken die kant op?
5: Hij is een volwassen man. Hij kan het zelf. Volwassen, alles, maakt zijn eigen keuzes. Ik heb niks te vertellen, maar ik ben wel bang dat hij gaat zeggen, ja, dit was wel de betere keuze.
3: Een beetje gênant als je bij Gorillaz gaat staan in een leeuwenpak, toch?
5: Nee, je mag besluiten wat je wil, je mag aantrekken wat je wil. Ja. Allemaal oké.
3: Okay. Ja, vind ik heel makkelijk. Thanks, guys. Ik ga even een kleine superronde doen. Mannen, Gorillaz of Nederlands elftal?
6: Wat zeg je?
3: Gorillaz of Nederlands elftal?
6: Gorillaz.
3: Heel goed, heel goed. Oké, ik check nog even bij deze mensen. Gaan jullie naar Gorillaz of naar het Nederlands elftal?
7: We gaan naar Gorillaz.
4: Ja, het is al zo.
7: Voor hem het grootste feit.
3: Het is oké, het wordt een hele goede show volgens mij. Gorillaz of Nederlands elftal?
8: Gorillaz.
3: Ja, oké. Gorillaz of Nederlands elftal?
9: Sorry?
3: Gorillaz of Nederlands elftal?
9: Gorillaz.
3: Ja,
9: Gorillaz natuurlijk.
3: Ja, oké. Het sentiment lijkt me duidelijk. Het Nederlands elftal kan de tering genieten vanavond. Gorillaz, daar gaat het vol staan.
0: Lekker, Obi. En jij staat ook bij Gorillaz, neem ik aan.
3: Uiteraard, ik ga vooraan staan, jongen.
0: Oké, okay. Hey, heel veel plezier daar, hè.
3: Joehoe.
0: Nou, bij 3FM kiezen we ook voor de Gorillaz. Je hoort ze nu met Dare.

0: Sophie Straat. Vrijheid, gelijkheid, zusterschap bij 3FM.
1: 3FM.
2: Slow Sunday.
0: Het is tijd voor de cooling down van je weekend. Morgen is het maandag, maar zoals een wijs persoon ooit zei... Don't Monday your Sunday. Het is tijd om even te chillen. Ik heb 3 tracks voor je om even te ontspannen, om even de teugels te laten vieren. Want er is op deze avond natuurlijk al genoeg aan de hand. Curaçao is met 7-1 afgedroogd door Duitsland. Over een half uur trapt Oranje af tegen Japan, dus... Ja, het is even belangrijk dat we nog even dat zen-momentje opbouwen... voordat we straks volledig naar de Getver gaan. En dat doen we uiteraard vandaag geheel in best-kept-secret-stijl. Want gisteravond stond Wolf Alice op het podium bij Best Kept Secret. En je hoort het nu op 3FM met de Sofa.

Sheeran op Best Kept Secret. Kon je haar zien? Hayley Williams bij 3FM. Je hoorde True Believer. Deze tracks en nog veel meer heerlijke tracks om even te ontspannen vind je via 3fm.nl/slowsunday. Nu een klein beetje gas geven met Barry Can't Swim.

0: Kane en Oscar en de Wolf. Safe and Sound.
1: 3FM.

meegeheet van Oscar en de Wool en ST. Was erbij 3FM live vanaf Best Kept Secret.

0: zaterdag en zondag vanaf 7 uur in de avond hoor je alles van Pinkpop op 3FM. Ja, onder andere Zara Larsson, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Editors en Royal Otis. Dus mocht je geen kaartje hebben voor Pinkpop, geen probleem. Gewoon 3FM aanzetten het hele weekend en je mist niks. Het is 3FM, zometeen hoor je Merel en eerst Vin Staples.
1: You can get anything you want.

0: About a thousand. Vince Staples, Big Fish. Bij 3FM.
1: Dat was een bijnaam op middelbaar, hè?
0: Een grote vis.
1: Big fish.
0: Ja, hoe zei je dat?
1: Gewoon een grote jongen.
0: Een grote jongen, ja, dat is wel waar.
1: En ze zeiden altijd, ze zal hem hebben.
0: Ja. Sebastian Okhuizen in de studio, in een oranje trui.
1: Ja.
0: Ja, ik zou liegen als ik
1: het
0: zeg dat
1: het
0: mooi is.
1: Maar... Het WK-darts is begonnen, mensen. Wat denk je? Over 8 minuten begint het Nederlands elftal.
0: Je gaat wel met een klein schuin oog even kijken.
1: We gaan zeker met een klein schuin oog kijken. Maar in principe staan alle twee de ogen gewoon op de playlist gericht van vooraan. Want zometeen extra veel nieuwe muziek bij 3FM. Met onder andere een gast in de studio die hier voor het eerst langs gaat komen. Die haar nieuwe track voor het eerst ten horen gaat brengen hier op 3FM. En alles over zichzelf gaat vertellen. Oftewel de winnares van voor het eerst vooraan van gisteren. Als je nu luistert, heb jij misschien wel bepaald dat zij heeft gewonnen gisteren. Christine Landman komt zo meteen langs.
0: Oké, gezellig.
1: Ja, zeker. Waar ga jij kijken zo meteen?
0: Ik ga zo meteen naar jou luisteren natuurlijk, naar vooraan. Ik ga zo even een biertje doen met mijn voetbalkantine. Dan ga ik even een klein voetbalwedstrijdje kijken.
1: Lekker man. Hey, veel plezier.
0: Zo meteen vooraan op 3FM. En dit is nog Merel met Baby.

0: goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
1: Dat gaan we vieren!
0: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ik?
3: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
4: Echt waar?
3: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
4: Dat is stoer van mij.
3: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
4: Woehoe!
3: Op sunweb.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Creon kozijnen.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, autotaalglas.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Eerst het allerlaatste nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Oh, nee hè.
9: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, tof jij even.
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
11: Streekt. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
14: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
13: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
14: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
15: 3 juli, Wembley Stadium, Londen.

3FM Jungle. Busy Earning hoorde je op de zondagavond. Welkom bij Vooraan. Ik ga je de komende 2 uur meenemen in... het is heel simpel, de allerbeste nieuwe muziek. Nieuwe muziek bijvoorbeeld ook nu van Ida. Iemand die zich sinds de popronde van vorig jaar echt met de snelheid van een... Train Grand Vitesse. Ook wel TGV, tegenwoordig Eurostar, Thalys voormalig... aan het ontwikkelen is geweest. Niet alleen op livegebied, ook op singlegebied. Maakt hele vette hyperpop. Vaak een beetje over de frustraties van de volwassen wereld. Dat deze op Cubus in een ballenbak. En het omarmen van het eindeloze gepieken over je identiteit. Deze op de track niemand. Maar nu heeft ze al die frustraties bij elkaar gepakt... en zingt ze die volle bak van zich af. Het is haar allereerste echt boze liedje. Vol herkenbaarheid, een plaat die volgende week op haar set op Pinkpop ook sowieso voorbij gaat komen. En ik gok zo een beetje richting het einde. Ida op 3FM en ik heb er geen zin in. 3FM, vooraan.

0: en homewrecker.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: Als Stromae nieuwe muziek uitbrengt, dan is dat gewoon niet zomaar nieuws. Dan is dat gewoon altijd goed nieuws. En onze Brusselse vriend, die doet het de laatste tijd wat rustiger aan. Dat heb je misschien wel gemerkt. Maar als hij iets uitbrengt, dan is het toch elke keer weer raak. Solowerk, dat hoeven we nu even niet te verwachten. Want hij brengt nu eigenlijk alleen maar samenwerkingen uit. Die kiest hij ook wel uit, hoor. Vorig jaar alleen maar met Paul Kalkbrenner samengewerkt. Burner Boy, het jaar daarvoor ook nog met League of Legends. Om maar even een naam te noemen, hè. Nu heeft hij de handen ineengeslagen met Tovelo. Kan je nog kennen van Stay High? Komt oorspronkelijk deze track samen met Tovelo uit een demo die Stromae al heel lang geleden naar haar heeft gestuurd. Zij stuurde maar gewoon geen antwoord. Dat was het. Ja, kijk wel een beetje. Uiteindelijk heeft hij 4 jaar op de plank lopen verstoffen, deze track. Maar nu was het uiteindelijk voor allebei toch het juiste moment om deze uit te brengen. Je hoort gelijk dat herkenbare Stromae erin met de stem van Tovelo. Des Fleurs, Tovelo en Stromae bij 3.

0: Harry Styles.
1: Ja, yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM.
0: Meer Nederlands talent ontdekken.

0: Music Juni.
1: Jet van der Steen op 3FM en Juni.
2: Vooraan met Sebastiaan.
1: En met iemand die het gisteren toch wel spannend heeft gemaakt via de NPO Luisterapp. Gisteren was het weer tijd voor het eerst vooraan, waarin jij bepaalt wie er vandaag, oftewel op dit moment, voor het eerst zijn of haar muziek ten gehore mag brengen op 3FM bij Vooraan. Het was spannender dan de afgelopen maanden eigenlijk. Dus je hebt het echt wel goed gedaan hoor. Welkom Christien Landman, fijn dat je er bent.
3: Dankjewel.
1: Het was een overwinning van 60% van de stemmen, dus dat was uiteindelijk wel een ruime overwinning. Maar het is zo lang heel spannend geweest dat we ook hier in de studio zaten en dachten, het wordt misschien wel een gelijk spelletje, maar dat is het uiteindelijk niet geworden. Was het spannend voor jou gisteravond?
3: Ja, het was echt heel spannend. Ik kreeg ook appjes van vrienden en zo van, ja, hoe moet je nou stemmen? Moet je nou inloggen? Dit en dat.
1: Ja, dat is, maar het is ook af en toe een beetje moeilijk hoor, die NPO-luisterapp. Maar ja, ik ben blij dat je gewonnen hebt. Ik ben blij dat je er bent. Ja, zometeen jouw eerste keer op 3FM. De eerste keer dat jouw muziek gedraaid wordt op 3FM. Hoe is dat voor jou?
3: Ja, gewoon echt heel cool. Ik kon het gewoon bijna niet geloven. Want ja, ik ben dus toch best wel een beetje klein opkomend artiest.
1: Ja, hoe lang ben je al bezig?
3: Even denken. Ik denk 2 jaar ongeveer.
1: Ah, dat is ook echt heel kort. Hoe lang zit die muziek al in je? Want ik kan me niet voorstellen dat je 2 jaar geleden, zeg maar, echt bent gaan leren muziek maken. Als in misschien voor het eerst gitaar spelen en zingen. Dat doe je toch wel iets langer, denk ik.
3: Ja, mijn moeder die heeft me toen ik 8 was of zo op gitaarles gezet. Toen vond ik het wel leuk. En toen dacht ik, oh, ik wil wel iets met muziek. Maar zo gepassioneerd was ik nou ook weer niet.
1: Nee.
3: En toen heb ik iets van 2-3 jaar geleden, toen had ik muziek op de middelbare school, had ik een liedje geschreven. Toen dacht ik, ah, shit, dit is gewoon eigenlijk best wel leuk.
1: Ja?
3: Ja.
1: Wat was die spark, zeg maar, toen en hoe kijk je daar nu op terug? Voel je die af en toe ook terugkomen, dat moment waardoor je dacht, oh, dit is eigenlijk best wel leuk, dat je dan af en toe in de studio zit of op schrijverskamp bent, dat je denkt, ah, dit is dat gevoel, dit is wat ik altijd al wilde.
3: Ja, ik denk dat ja, gewoon die rush of zo, gewoon als je iets hebt gemaakt en dat je gewoon trots bent op wat je hebt gemaakt, die soort van adrenaline daarin.
1: Ja,
3: ja, dat, daar doe je het ook gewoon voor. En dan als ik op het podium sta, ja, dat is gewoon heel vet.
1: Er is wel iets, je komt uit Groningen.
3: Ja.
1: En er zit nou sowieso al wel iets in het Gronings kraanwater, volgens mij, dat het een kweekvijver voor talent is. Hoe is het om als artiest, als het ware, door te breken of door te willen breken in Groningen? Want het is zo'n creatieve stad. En je kan zoveel optreden als je wil daar. Je kan zoveel kanten op. Hoe ervaar je dat?
3: Ja, ik doe dus nu de opleiding muzikant in Groningen ook.
1: Ja.
3: En daar krijg je ook wel echt veel kansen om op leuke plekken ook op te treden. Dus Bevrijdingsfestival, Simplon, ik weet niet of je dat kent.
1: Jazeker.
3: Ja. Ja, dus er zijn best wel wat mogelijkheden inderdaad.
1: Is het door die, eventueel door die opleiding, maar ook gewoon door het feit dat je zo, als het ware, ook je netwerk op kan bouwen in Groningen? Zijn ingangen bij belangrijke evenementen als bijvoorbeeld Noorderslag dan toegankelijker? Of is dat dan een belangrijker doel voor je, omdat het ook wel dicht bij huis is?
3: Ja, ik denk het wel. Ik heb tijdens SNS heb ik bij Pinkman Radio gespeeld.
1: Ja, ja, ja.
3: Dus daar kom je ook wel heel makkelijk in. En ik denk als je via daar, kom je toch wel makkelijker binnen ook. En ook als je er vandaan komt natuurlijk.
1: Toch een klein voordeeltje.
3: Ik denk het wel. Ik denk het wel.
1: Hey, en verder over die muziek die je uiteindelijk maakt. Het is volgens mij heel erg persoonlijke muziek sowieso. Het is muziek die heel, met alle respect natuurlijk, dit is helemaal geen belediging die ik maak, heel klein is vergeleken met al het muzikale geweld wat nu uitkomt. Hoe hou je je kopje daarbij?
3: Ja, ik begin dus

0: meestal gewoon klein, inderdaad. En dan, ik heb dus een band, dus ja, ik probeer het gewoon. Ik hoop dat het gewoon wat wordt. En ik denk ook, omdat het misschien ook juist anders is, dat het dan wat nu inderdaad... Nu komt heel veel elektronische muziek, zeg maar, met Nederlandstalig.
1: Ja, alles wordt maar groter en groter.
0: Alles wordt inderdaad groter en groter. Dus ik denk dat mensen misschien ook wel op een gegeven moment juist iets kleins willen.
1: Is het wel de muziek die je altijd al hebt willen maken, of niet?
0: Goeie vraag. Ja, ik weet niet. Het komt gewoon best wel natuurlijk. Ik denk er ook soms niet heel erg over na als ik schrijf.
1: Okay.
0: Dus het komt er gewoon meer...
1: Het is gewoon volledig jij.
0: Eigenlijk wel. Ja,
1: De track die je hebt ingestuurd om mee te doen aan Voor het Eerst Vooraan, waarmee je uiteindelijk hebt gewonnen, heet Heel Misschien. Neem me even mee in dit liedje, want dit is wat mij betreft wel een goed voorbeeld van hoe jij nu in je carrière zit, denk ik. Hè? Of in het pad wat je wil bewandelen.
0: Ja.
1: Hoe is deze track ontstaan?
0: Ik had een relatie die uitging. En toen zat ik gewoon de hele tijd in mijn hoofd met die twijfels van... Ik weet niet, misschien herken je het wel van... Shit, heb ik de goede beslissing gemaakt? Dit en dat. En toen moest het er gewoon uitkomen. Dus zo is het een beetje ontstaan. Gewoon ja, echt... Meestal schrijf ik ook over wat ik dus zelf meemaak. En dan...
1: Wat vond de ex ervan?
0: Goeie vraag. Ik denk dat hij luistert. Maar...
1: Dat wel. Maar daar heb je nog geen feedback van gehad dus.
0: Nog niet. Ik denk dat hij het wel... Ik hoop dat hij het een mooi liedje vindt.
1: Wat ik altijd heel fijn vind aan sowieso aan Nederlandstalige liedjes... maar vooral ook zulke kwetsbare en gevoelige liedjes als deze... is hoe belangrijk taalgebruik is in dit soort liedjes. Is er een bepaald stuk songtekst uit Heel Misschien... waar je enorm trots op bent? Of elke keer als je hem live optreedt... dat je er echt zin hebt om dat ene stukje te zingen?
0: Ik denk... Want tijd doet wonden helen, ook al zie ik enkel bloed, denk ik.
1: Zo. Die is opeens wel heel diep.
0: Ja, ik weet niet. Ik vond gewoon die soort van beeldspraak gewoon mooi.
1: Ja, mooi zeg. Ja. Het is gewoon tijd om deze track dan ook maar te gaan draaien op 3FM. Zometeen, als de track is gedraaid, wil ik heel graag een nominatie... een voordraging van jou horen van een collega-artiest... die jij eventueel zou willen nomineren om mee te doen aan Voor het Eerst Vooraan volgende week. Eerst gaan we hem draaien. Wil jij hem aankondigen of moet ik het doen?
0: Doe maar.
1: Christine Landman op 3FM met Heel Misschien.

vergeten. Want ik wou verder zonder jou. Zonder jouw leven.

0: Mis je ook, ik wil je zien. Nee toch niet, of wel misschien. Wel misschien, heel misschien.
1: Hoe klonk die?
2: Ja, heel vet.
1: Voor het eerst op 3FM gedraaid, Christine Landman. Met haar allernieuwste liedje, Heel Misschien. Heel erg bedankt voor het langskomen sowieso. Op deze oranje avond ook een beetje. Zijn er plekken waar we je de komende tijd live kunnen zien? Want we kregen ook gisteren stemmen binnen tijdens de stemronde. Van mensen die al gisteren ergens live hebben gezien.
2: Ja, echt heel leuk. Ja, ik had inderdaad gisteren optreden. Had ik nog even gezegd van ja, ik kom misschien op 3FM. Dus stem vooral. Dus echt superleuk dat ze hebben gestemd. Ja.
1: En de komende tijd, waar kunnen we je zien?
2: Volgende week donderdag heb ik een optreden in Simplon. Een release optreden om 22:00 avond.
1: Wat vet, wat ga je releasen?
2: Ik ga een EP releasen.
1: Hey, dat is natuurlijk helemaal super.
2: Ja,
1: wordt, wordt het een bijzondere show?
2: Ik hoop het.
1: Ja, ja, ik hoop het. Is ook een beetje jouw handen, hè?
2: Ja, ik heb ook cd's en shirts gemaakt en zo. Dus,
1: is heel erg lekker bezig. Leuk dat je langskwam sowieso. Je weet sowieso te vinden op de socials. Daar kunnen we alles volgen. Zijn er toevallig, dat is altijd de afsluitende vraag bij Voor het Eerst Vooraan, collega-artiesten die jij graag ook in een zonnetje zou willen zetten, die eventueel die je nu zou willen voordragen om volgende week mee te doen aan Voor het Eerst Vooraan?
2: Ik ken wel iemand, Maud Jolien.
1: Maud Jolien.
2: Ja.
1: Een combinatie van een Nederlandse en een Engelse naam.
2: Ja, ze maakt Nederlandstalig pop. Ze zat bij mij op de opleiding. En ik was ook een beetje geïnspireerd door haar.
1: Dus, misschien zien we die volgende week ook voorbij komen. Ja. Dankjewel voor het langskomen sowieso. Heel veel plezier donderdag bij de release party van je EP. En gewoon heel veel geluk en plezier de komende tijd.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.

Waanzinnig, deze track. Gebruikt in een spotje, in een filmpje van de NOS. Net voor het begin van het WK dit weekend. Florence and the Machine, Shake It Out, hoorde je bij 3FM. Ga die even checken op de kanalen van NOS Sport. Supergoed filmpje geworden. Met een waanzinnige soundtrack dus van Florence and the Machine. Wat je opeens denkt van, goh, gaan we dan toch wereldkampioen worden? Maar goed. Je luistert naar de late zondagavond van 3FM met zometeen nog Sam Fender en Olivia Dean. Remy in binnen nu en 3,5 minuten. Want eerst wil ik heel graag de nieuws van Bazaar en Sef voor je draaien. Het is een Sef

Olivia Dean en Sam Fender, je hoorde Rain Me In bij 3FM. Zometeen nog veel meer gloedje nieuwe muziek, maar ook een hele goede classic. Ik wil best zeggen van welke band die is, maar eerst wil ik dat je de 2 punten kan scoren. Zo begint hij. Ja, heb je al een idee? Oké, het is een track van Coldplay. Dan moet je nu nog raden welke track het is. Ik spreek je zo.

0: de tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren! Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: 3FM. Rust bij Nederland, Japan, maakt niet uit. Wij gaan nooit rusten. Met nieuwe muziek draaien, zometeen heel veel. Met onder andere nieuwe muziek van Saida, Take Me Too, ga je horen. Eerst het laatste nieuws.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
9: Ster. Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
15: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, Autotaalglas.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: 3 juli, Wembley Stadium.

0: je mee in de 3FM vooraan Livebox Throwback. Dit programma bestaat inmiddels al dik 4 jaar. En dat betekent dat we best wel een archief hebben opgebouwd met allerlei hele fijne Livebox optredens. En iedere weekend neem ik je even mee in het archief. Ik dacht, dit keer, we hebben het hele week natuurlijk over Nederland op het WK. We hebben het over Curaçao op het WK, waar natuurlijk een flink Nederlands tintje aan zit met een dik advocaat, hoop spelers die ooit voor een Curaçao's paspoort hebben gekozen en heel veel in de Eredivisie hebben gespeeld ook. Maar ergens deze week, volgens mij morgenochtend als het ware, of maandag, nou ja, maandag op dinsdagnacht, moet Caverdië tegen Spanje. Er is een hele fijne nieuwe Nederlandse artiest die nog steeds keihard aan de weg aan de timmeren is, die we echt nog heel vaak in de Livebox voorbij horen gaan horen komen in de komende jaren. Heeft ook zijn Kaapverdische roots niet vergeten. Hij voetbalt al niet, maar hij maakt muziek. En dat dansbare, dat fijne, dat plezier wat erin zit, dat hoor je terug bij Joel Domingos. Kwam meerdere keren langs al hierbij vooraan, maar dit is misschien wel de fijnste. Stick to your ways, live in de Livebox Throwback.
1: Tudret, tá bom?

komen aan. Je gaat Saida en deze internationale ster, oftewel Saida zelf, tegenkomen. Komt uit Nederland. Het is heerlijke UK garage uit de vroege jaren 90, maar dan glimmend gepoetst.

0: Het is 3FM waar je naar luistert. Falls, Mountain at My Gate.
1: Vooraan
2: met Sebastiaan.
0: Ik ben al heel lang fan van de Haagse boys van Flair. Maak hele eigenwijze nederpop een beetje op een eigen Haagse manier. En ze hebben nu een nieuwe track uitgebracht. Het is Ongekend. Ik sprak gisteravond Yves. Een van de jongens achter Flair. Net nadat hij had opgetreden met de band op Central Park in Utrecht. En mocht je dat interview gemist hebben gisteren, bij deze nogmaals. Yves van Flair!
3: Yo!
0: Je hebt volgens mij een hele fijne show gehad vanavond in Utrecht, hè?
3: Het was gekkenhuis. Utrecht is altijd een van de leukere steden van het land om te spelen.
0: Zometeen daar meer over. Ik wil eerst even gewoon over jullie nieuwe track praten. Door het oog van de nacht. Ik heb dit volgens mij de vorige keer dat ik je sprak ook al gezegd. Maar bij deze track geldt het godverdomme weer. Het is de beste tune die jullie tot nu toe hebben uitgebracht. Dus neem me even mee naar hoe deze track is ontstaan.
3: Nou, eerst heel erg bedankt dat je dat vindt. Ik ben heel erg blij dat je die mening deelt, want dat hebben wij universeel ook met het hele team.
0: Ah, gelukkig.
3: Dat je het echt een beetje drugs in of zo lijkt het. Maar nee, ja, hoe die track tot stand is gekomen, dat is eigenlijk heel leuk. Wieger uit Den Haag, de legend, die had ons uitgenodigd om bij, of tenminste had voorgesteld om bij Arno Krapman in de studio een plaat te maken. En hij was helemaal down. Dus de eerste sessie die we hadden daar gelijk, mega klik, mega sfeer. Er hing echt iets in de lucht. Dus Arno heeft veel zin staan, dus Wieger op eentje, ik op de ander. Arno achter de knoppen en iedereen gewoon zanglijnen bedenken, alles opnemen. En toen was het, keken we elkaar aan, 10, 12 minuten daarna. Nou, we hebben hem wel. Laten we even gaan lunchen. Ze zijn met z'n allen heel blij. En ook dat echt dat 10 minuten momentje wat we in de studio daar hadden, dat hoor je echt in de track terug. Zeg maar, dat is die drugs wat ik bedoel. Een soort van een synoniem daarvoor.
0: Hey, als ik alles zo in de gaten hou van jullie, een beetje via de socials en de optredens, dan lijkt het wel een beetje, ook met de sound van deze track, alsof er een soort kantelpunt gaande is in jullie carrière. Voelt dat ook zo voor jullie?
3: Ja, eigenlijk wel. Want,
0: is het eng?
3: Nou ja, het is niet per se eng of zo. Want je hoopt er natuurlijk op en je droomt ervan. Dus wat ik heel erg zelf heb, is dat we gewoon riemen vast en een ontastbare perron op aan het reizen.

0: met de trein. Ik heb, als ik voor de jongens ook spreek, we hebben echt met het hele team gewoon echt het gevoel dat we inderdaad echt op een kantelpunt zitten. Van weer even een treetje erbij. En hoe hoog die tree dan is, ja, who knows. Maar in ieder geval hebben we het best gedaan.
1: Jullie debuutalbum kwam vorig jaar uit. Je zou kunnen doorpakken in de vorm van een album. Of heb je daar nog niet echt gewoon een plan voor?
0: Nou ja, we zijn gewoon lekker. We hebben dat album natuurlijk destijds gemaakt omdat er heel erg een gevoel moest geuit worden. En dat waren heel veel verschillende stijlen wat we gewoon heel graag wilden aantikken. En wat we gewoon wilden proberen. Ja. Dat was gewoon een uitdaging voor onszelf. En dat hebben we toen allemaal met z'n drieën gedaan. En dat was heel nice. En dat was er dan uit. En nu denken we van, nou, weet je, schone lijn. We hebben niet echt een vooroordeel van wat we gaan doen of niet. We laten ons gewoon verrassen met de inspiratie die we op het moment hebben. En ja, waar het tot uitloopt, who knows. We zijn lekker in ieder geval veel aan het kokkerellen. En de recepten zijn leuk, het zijn nieuwe receptjes.
1: Nou, kan je wachten op het kookboek dan in dat geval. En vanavond opgetreden op Central Park in Utrecht. Grote line-up, heel goed dat jullie daar daartussen staan. Binnenkort, sterker nog binnenkort, volgende week ook op Pinkpop te vinden. Het gaat hartstikke lekker wat dat betreft met die live-optredens. Neem me even mee in een 2026 festivalset van Flair. Hoe ziet die cirkel eruit? Of is hij in een stervorm? Of is hij in een soort van achtbaanvorm? Hoe ziet jullie set er een beetje uit?
0: Ja, we werken zeg maar, qua podiumsetten werken meer in de hoogte. Dus dat is heel erg leuk. En iedereen heeft daar zo zijn plekje. We hebben lekker een klein beetje choreo, een klein beetje die dingetjes. Maar het is gewoon een geoliede motor die nu nieuwe olie heeft. En het loopt echt als een karretje. En het gaat van pop naar wat zoetiger, naar sexy, naar gewoon echt beuken. BPM 160, riemen vast en handjes in de lucht. En dat is gewoon een soort trip. Trip is ook wel een groot woord, ho ho. Dus dat is een soort reisje waar we de mensen mee kunnen nemen. En voor vanavond was echt mega gezellig. Iedereen met handen in de lucht en mee schreeuwen en zingen en dansen. En dat is gewoon echt bijzonder. Het blijft echt elke keer leuk om te zien. En gewoon elke keer proberen een stapje bij te geven. En dat gaat tot nu toe goed. Dus we maken ons borst nat voor volgende week Pinkpop.
1: Het is jullie ontzettend gegund wat dat betreft. En voor iedereen die een beetje in de dipje zit, kun je sowieso jullie muziek checken. Maar ook gewoon af en toe even met jullie praten. Want dat krijg ik hier een energie van, zeg.
0: Dankjewel, hey, heeft gelijk zo.
1: Hey, veel plezier nog daar en we houden contact. Spreek je snel weer. Veel plezier de komende tijd.
0: Hey, tot snel. Hoi. Fijne avond.

0: staan bij de nieuwste muziek. Vooraan met Sebastiaan.
1: Je kunt je vast je eerste concert nog wel herinneren. Die van mij was uit mijn hoofd 11 juni. 11 juno 2009. Amsterdam Arena heette het toen nog. U2 in de 360 Tour. Maar de plaat die ik nu voor je heb klaarstaan is verbonden aan een heel ander soort eerste concert. Ik gok dat de naam je 0,0 recollection geeft. Dat je helemaal niks zegt. Maar dit was het eerste concert van DJ Clooney.

Het is Killswitch Engage. Een metalband uit Amerika. Misschien is het nog wat voor Gianni Infantino om te boeken voor de sluitingsceremonie van het WK of zo. Maar toen Clooney 12 jaar was, vond hij dit echt fantastisch. Hij ging samen met zijn vader gewoon dit soort metal festivals en concerten af. Echt een metalhead was het dus. Grote inspiratiebron was de Slipknot drummer Joey Jordison. En Clooney, toen hij klein was, wilde eigenlijk maar één ding. En dat was drummer worden. Alleen, zijn ouders, die wilden dat liever niet. Die staken daar een stokje voor. Want een drumstel in huis, dat vindt natuurlijk geen enkele ouder chill. Dat is voor de buren niet fijn. Het is voor je eigen gemoedsdoel dat ook niet fijn. Dus klom hij op zijn 16e maar achter zijn computer en begon hij daar een beetje met online drumcomputers te klooien. En eigenlijk zonder enige ervaring begon hij gewoon houseplaten te bakken. En met succes. De man die bezeten was van metal brak uiteindelijk wereldwijd door met een hele eigen wijze, een eigen tijdse house sound. En volgens hem zie je dan ook die ruige metal-invloeden nog wel een beetje terug in de liveshows die hij doet en de merchandise. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook een beetje om wat op de radio draaien. Ik heb die kledinglijn nooit gezien. Ik denk dat het gewoon lelijke zwarte t-shirts zijn met een groot skelet erop of zo. Die rode ogen heeft. Dat hebben ze dan vaak, ja. Het is wel een leuk contrast waar je dan af en toe over na kan denken als je deze plaat op de radio hoort. Prospa en Clooney dus. Free your mind. Besef.

beste op 3FM. Quarter past midnight. Is het ook bijna. Dus nu quarter to midnight. We gaan langzaam richting de 3FM nachtdienst. Maar ondertussen nog de beste nieuwe muziek op 3FM. Zoals de nieuwste van Florence Road. Dit is Hanging Out to Dry.

0: Welkom terug in de bewoonde wereld. Ik kan me best voorstellen dat je uit frustratie eventjes snel de radio op aangezet om wat escapisme te zoeken naar de gênante vertoning van het Nederlands elftal zojuist tegen Japan. 2-2 geworden, mocht je niet hebben gekeken. Nou, dan weet je het in ieder geval wel. Het is zonde, maar het leven gaat door. En gelukkig de radio ook zometeen in de 3 van de nachtdienst. Yellow Venk met muziek van Rihanna, Noah Kahan en een Noors DJ-trio dat rijmt op de Lausa. 3FM.
1: Ster. We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Huh? Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekenen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3 juli, Wembley Stadium, Londen.
2: Hi, I'm Harry Styles.
1: Met 3FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM. Jelle Hofvink.
3: Een hele goede nacht. Het is 3FM wat je aan hebt staan. Lekker hoor. Zometeen Noah Kahan. American Cars is voor je onderweg. Ook Lady Gaga, The Dead Dance. Na de Bauza, dit is Magnetic.

is zondag op maandagnacht. Mijn naam is Jelle en ik hou je vannacht wakker. Of je nou aan het werk bent. Net die pot Nederland-Japan hebt gekeken. Die teleurstellende pot 2-2. Of dat je gewoon zin hebt om lekker wakker te zijn. Het is allemaal goed. Je zit bij 3FM helemaal op je plek. Zometeen Miles Smith en Niall Horan. Ook Green Day is voor je onderweg. En ik vind het altijd leuk om even van jou te horen wat je aan het doen bent. Dan kan ik de muziek op jou aanpassen. Dus, nou ja, het is ook wel gezellig toch? Laat even van je horen via de NPO Luister-app als jij erbij bent. Vind ik alleen maar leuk. Ga ik nu even een goede businessstrategie met je delen. Mocht je nog snel rijk willen worden. Het strand Punta Molentis op Sardinië. Die weert dus parasols en tenten voor strandgangers die tussen de 10 en 65 jaar oud zijn. Om op die manier natuurbranden en vervuiling in dat beschermde natuurgebied te voorkomen. Alleen jonge kinderen en ouderen die hebben een uitzondering. En bezoekers die zijn dus best wel verontwaardigd. Die uiten op social media hun zorgen over zonbescherming. Of je dan wel genoeg uit de zon kan blijven. Wel echt een goede nieuwe business voor die mensen die water verkopen op het strand. Het enige wat ze hoeven te doen is even naar een bejaardentehuis gaan. Een paar 65-plussers in dienst nemen. Een paar parasols kopen. En je kan cashen deze zomer hoor. Mocht je nog niks te doen hebben. Gratis business tipje van mij. Punta Molentis in Sardinië.

Dance. Goeienacht, het is maandagnacht. Je luistert naar 3FM. Mijn naam is Jelle. En ik vind het altijd gezellig om van jou te horen. Want samen komen we deze lange nacht die ons nog tegemoet staat door. Meld je even in de NPO Luisterapp als je erbij bent. Hans, die is erbij. Die zegt, ik ben door de wiet heen. Wat een zware nacht, Hans. Ook Barry is erbij. Die heeft net het WK gekeken. Het Nederland-Japan 2-2. Het was lastig, maar niet slecht, zegt hij. Wel de moeilijkste tegenstander voor de groep. Thijs die is naar huis aan het rijden na die enorm karige pot van Nederland tegen Japan. En Danedi was bij Olivia Dean in de Ziggo Dome vanavond. Die is nu weer helemaal onderweg terug met de auto helemaal naar Limburg. Zegt de show was geweldig, prachtig gezongen en een leuke, enthousiaste energie op het podium. Ik was al jaloers op alle mensen die tickets konden krijgen. Nu helemaal. Nou goed, je luistert naar 3FM, zometeen Miles Smith en Niall Horan. Drive Safe komt eraan. Na Green Day, dit is Basketball.

Harry Styles op 3FM, you're the dance no more. Er zijn opeens heel veel mensen in de NPO Luister-app die tickets willen voor zijn concert in Londen. Ik zie Suzal die zegt eyes on the prize. Slecht nieuws voor je. Dit was helaas maar één keer Harry Styles. Mocht je het gemist hebben, vanaf vandaag maak je hier bij 3FM kans op 2 tickets voor Harry Styles in Londen. Inclusief een geheel verzorgde reis. En geloof me, daar wil je naartoe. Ik heb hem hier in Nederland gezien in de arena. Het is echt de moeite waard. Het is zo'n gigantisch vette show. Dus zet vandaag de hele dag, vanaf vandaag de hele dag je radio op 3FM. En hoor je dan 2 liedjes van Harry Styles achter elkaar? App dan zo snel mogelijk naar de NPO Luister-app met je motivatie. En wie weet win jij dus 2 tickets voor Harry Styles in Londen.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: Miley Cyrus hoorde je in de nacht van 3FM. Het is end of the world. Hoe is het met jouw talenknobbel? Misschien heb je net je examens achter de rug en daar ontzettend goed gescoord. Of zit je diep in je Duolingo je Frans bij te werken voordat je op vakantie gaat? De vrouw die ik nu voor je ga draaien, die leert haar talen op een wel heel bijzondere manier. Namelijk tijdens haar concerten. Laatst kwam ze er namelijk op het podium achter wat coming out betekent.
1: Finally out to my mom. Ah, other. Ah. Ah. Every concert is an English class to me, eh? Thank you so much.
0: Nou goed, mijn Spaans is net zo slecht als haar Engels. Het is nogal malamente. Dat betekent slecht. Is toch fijn dat Google Translate bestaat tegenwoordig. Wel mooi, want deze plaat is alles behalve malamente. Van Rosalía, nu op 3FM.

festivalseizoen is nu echt in volle gang. Het is de fijnste tijd van het jaar. De hele dag feesten, bier drinken en genieten van de allerfijnste en de allerbeste live muziek die je je maar kan bedenken. En komend weekend is het dus tijd voor mijn stamfestival, Pinkpop. Nou, de bolderkar is ingepakt, de tent is inmiddels 6 keer proef opgezet, de boodschappen zijn in huis. Het is nu toch eindelijk wel eens tijd dat festival gaat beginnen. Het is een beetje dat gevoel van die avond voor je op vakantie gaat. Maar dat dan dagen en dagen lang, toch? Nou, het mooie is, als jij niet op Pinkpop bent, geen kaartje.

0: Moran op 3FM, you're the hot to go. Herken jij deze stem?
1: Dit zijn nu 4 kipjes, maar dat worden er hopelijk veel meer. En ik wil binnenkort koeien kopen. En het liefst in de toekomst ook nog varkens en schapen en geiten en noem het maar op.
0: Dat is dus Bakermat die je hoorde. De wereldberoemde DJ

7 Talent, Joshua Peter. Je hoorde Bones. Zometeen in de nacht van 3FM. Somber, Homewrecker komt eraan. Ook Alice DJ, Better Off Alone. En heb jij merchandise in je kast hangen?

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89e minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3 juli, Wembley Stadium, Londen.

0: think.
1: Als jij nou merchandise, een bandshirt in je kast hebt hangen, moet je zo meteen even goed opletten. En ik vind het leuk als je alvast even meldt in de NPO Luister app. Bandshirts.

is zondagnacht. Mijn naam is Jelle. En je hebt 3FM aanstaan. Lekker bezig. Zometeen muziek voor je van Jelly Roll. I'm Good is voor je onderweg. Ook Maan en Goldband ga je horen. Eerst heb ik een belangrijke vraag voor je. Heb jij merchandise? Ik wil echt gigantisch veel namelijk. Ik heb momenteel een trui van Pinkpop aan. En dat is een van de vele merchstukken in mijn kast. Ik denk dat meer dan de helft van mijn kleding merchandise is. Dus ik dacht, laat ik daar dan een mooie plek voor bieden, toch? En dan niet voor mijn merchandise, maar voor die van jou. Dus ik heb een leegstaand kantoortje hier bij de NPO overgenomen. En daar heb ik Jelle's Bandshirt Hall of Fame opgericht. Er hangt al merch van onder andere Armin van Buren, Vrouwtje, Nothing But Thieves. Maar jouw merchandise kan er ook bij. Heb je merchandise? Laat even van je horen via de NPO Luister app. Kan ik het zo meteen voor je ophangen in de Hall of Fame.

0: Goedemorgen. Jelly Roll bij 3FM, Jorde. I'm good.
1: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Ik heb toch zo ontiegelijk veel merchandise. Dat ik dacht, laat ik van mijn probleem ons gezamenlijke probleem maken. Ik richt Jelle's Bandshirt Hall of Fame op. Een hele mooie Hall of Fame hier bij de NPO met allerlei merchandise van Nothing But Thieves tot Big Time Rush. En van Armin van Buuren tot K3. Je kan het zo gek niet bedenken of merchandise van die artiesten hangt er wel. Maar het kan natuurlijk veel breder gaan dan artiesten. Het was dit weekend Best Kept Secret. En onderweg daarvan terug is Liedewij. Liedewij, hoe was het?
2: Ja, super gaaf. Het was echt een topervaring wederom.
0: En kwam je voor één specifieke act? Of is gewoon Best Kept Secret, zeg maar, jouw vaste festival?
2: Best Kept Secret is in de afgelopen 3 jaar het vaste festival een beetje geworden. En we komen wel voor de grote namen, maar vooral ook voor het ontdekken van nieuwe muziek.
0: En neem mij en de 3FM-luisteraar even mee. Wat voor muziek hoor je Best Kept Secret?
2: Ik vind het vooral best wel upcoming muziek. Dus het zijn vaak wel artiesten die later nog best wel groot worden. Het is een combinatie tussen rock, pop, indie en best wel meer alternative. Maar eigenlijk komt alles wel aan bod. Voor ieder is wel wat wils. Ik zag ook metal voorbij komen, dat is wat minder wat voor mij. En rap, echt alles komt wel voorbij.
0: En wat is dan, nou, misschien ga ik je nu een hele moeilijke vraag stellen hoor, maar wat was dan de vetste act die je dit weekend hebt gezien?
2: Ja, dat is inderdaad een moeilijke vraag, want er zijn heel veel verschillende dingen die ik heb gezien en ook al heb ontdekt. Van de dingen die ik heb ontdekt was Madra Salah wel heel erg leuk. Gewoon een beetje anders dan waar je normaal naartoe zou gaan. In mijn geval tenminste een beetje Ierse pop-volk-achtig.
0: Oké, nou het is uiteindelijk natuurlijk de Bandshirt Hall of Fame. Dus ik wil dan wel heel graag even iets in die Hall of Fame ophangen. Heb je iets van merchandise gekocht dit weekend?
2: Ja, zeker. En ik ben ook wel iemand die graag van alles wel wat zou willen hebben. Dus ik heb een bandshirt gekocht of merchandise gekocht van het hele festival met de hele line-up. Maar als het er was geweest, had ik ook wel graag van Ghetto Service of Madra Salah iets willen hebben. Of ik heb niet goed gekeken, maar die staan in ieder geval ook op de line-up shirts.
0: Kijk, dus je hebt het alsnog, zeg maar, een soort van.
2: Ja, precies.
0: Kijk, ga ik dat line-up shirt voor je ophangen en zal ik dan ook maar gewoon iets van Madra Salah voor je gaan draaien?
2: Ja, leuk idee.
0: En welk nummer heb je dan helemaal ontdekt van ze, dat je zegt, daar moet Nederland kennis mee maken?
2: Ik hoop dat ik het goed zeg.

0: Maan en Goldband hoorde je bij 3FM. Je hoorde stiekem. Doe jezelf een lol en zet je wekker vanochtend een beetje vroeg.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik beloof je dat je jezelf daar een gigantisch plezier mee gaat doen. Wijnand en Jamie die ontvangen in de 3FM ochtendshow namelijk een Nederlandse artieste. Maar een Nederlandse artieste met enorme internationale allures. Hij heeft echt een prachtig liedje gemaakt. Zou zo van een Amerikaanse artiest kunnen zijn. En die komt ze live spelen in de 3FM Livebox. Isabel van Gelder, die is straks de gast bij Wijnand en Jamie. En gaat er deze spelen. I Don't Wanna Fall In Love Again, nieuw bij 3.

Sigma hoorde je op 3FM en Nobody to Love. Je luistert 3FM met de allermeeste muziek voor jouw nachtdienst als je aan het werk bent. Als je niet kan slapen, zometeen Zurb, maak je ook New Radicals. Na Alex Warren, dit is 4.

De New Radicals bij 3FM. Je hoorde You Get What You Give. Naar de fietsenmaker gaan. Sporten. De afwas doen. Dat zijn allemaal van die dingen waar ik nooit zin in heb. Oprecht, hè, mijn fiets moet al 2 weken naar de fietsenmaker. Spaak zit los. Enorme grote kans op een slag in mijn wiel. Maar weet je hoeveel moeite het is om helemaal naar de fietsenmaker te gaan met dat ding? En dan betaal je er ook weer kosten voor. Nou goed, je snapt het. Gelukkig is er nu een tune die dat gevoel bevestigt. En tegelijkertijd door de beat die erin zit, je weer meer zin geeft in het fixen van al die dingen die nog moeten gebeuren. Dit is even schoppen tegen alles waar je tegenaan kan schoppen. Even wat frisse energie erin. Het is nieuwe muziek van Ida op 3FM. Dit is Ik Heb Er Geen Zin In.

0: De nacht van 3FM met Gabriel Rios. Je hoorde Broad Daylight.
1: Barend en Benner in de USA.
0: Hopelijk ben je inmiddels wat bekomen van de wedstrijd van Oranje tegen Japan vanavond. Mocht je het hebben gemist, eindstand 2-2, gelijkspel. Wil je nou op de hoogte blijven van alles over het WK en de reis van Oranje, dan zit je hier bij 3FM echt goed. Mijn collega's van de middag, Barend en Benner, die zijn op dit moment in de US of A. En praat hier elke dag tussen 4 en 7 bij over alles wat er gebeurt aan de andere kant van de grote plas. Dan schijnen ze toch een beetje last te hebben van de lange reis. Dit hoorde je vanmiddag.
2: Het meest bizarre wat ik op dit moment meemaak is dat ik 's avonds dood en dood op naar bed ga. Ja, maar echt, dat ik Nel zie aankomen lopen, denk ik, oh, ik kan die kop niet meer zien.
3: Echt?
2: Nee, maar dat had ik gisteren. Ja, echt, had je dat bij mij niet?
3: Nee.
2: Oké, nou kun je nagaan hoe weinig ik kan hebben. Maar dat ik echt zo moe was ik.
3: Ja, ja, gewoon, ik moet wel echt zeggen, op een gegeven moment zaten we in de auto. Ik moest echt satéprikkers tussen mijn ogen zetten. Ik kon
2: maar
3: niet meer.
2: Hoe kan het nou dat ik dan niet slaap?
3: Ja, dat is toch wel echt een jetlag.
2: Maar hoe lang duurt dat?
3: Ja, ik weet niet. Het ligt eraan of je een beetje een loser bent of echt een cooler zoals ik.
2: Ja, ja, ja.
3: Nee, ik ben er al vanaf.
2: Ja.
3: Ja, geen last van.
0: Nou, zoals je hoort, de sfeer zit er al lekker in. Hopelijk zijn ze morgen weer helemaal fris en fruitig. Olé olé, Barend en Benner in de USA hoor je dus iedere dag tussen 4 en 7 's avonds, 's middags hier op 3FM.

21 Pilots voor de Stress Out. Zometeen een echte tijdloze track in de nacht van 3FM. Justin Timberlake is voor je onderweg. Mirrors ook de 3FM meegeeft van Oscar and the Wolf. Seven Sound en Another en 54 Ultra. Na Lil Nas X. Dit is Industry Baby.

0: fijnste plek als je momenteel aan het werk bent of niet kan slapen. Zometeen another.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpuntenmakers. Voor Sommerville was het de eerste goal in Oranje. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3 juli, Wembley Stadium, Londen.

0: luistert deze week. 3FM. NTR. Jelle Hofvenk.
1: Zometeen het mooiste nummer van 2026. Van Nederlands-Vlaamse bodem. De 3FM-megahit komt eraan na Justin Timberlake. Dit is Mirrors.